0: is NPO Radio 2.
1: 3 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. De afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De berg bestond uit hout en snoeiafval. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen daar rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

4 uur, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland heeft een grote brand gewoed. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam. Die bestond uit hout en snoeiafval. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle dieren plek is, worden enkele tientallen nog in de woning gevoerd. Dan het weer op de meeste plaatsen droog. Het is een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen. Het is weer iets over vieren. En Matthijs hier op de plek van Gijs. Leuk om er te zijn. Hey, ik geloof niet per se in het lot of het had zo moeten zijn. Maar ja, ik geloof dus ook weer niet echt in toeval. En dat geloof werd vandaag weer eens flink op de proef gesteld toen ik de eerste plaats van vandaag zag. Dat moet ik even uitleggen. Kijk, je moet weten, tussen mij, nou, laten we zeggen 12e en 15e besteed ik elke vrijdagmiddag in de lokale platenzaak, de Music Inn. Klein, knus, volgestopt met cd's en met een man die mijn muzikale liefde begreep. Laten we hem even Gerrit noemen. En elke vrijdag ging ik met hem door de top 40 heen, op papier, om uit te vogelen wat de plaat van dat moment in de toekomst zou zijn. Zo hebben we samen bijvoorbeeld Safri Duo ontdekt. Ja, echt, waren wij. Ik kwam er dus vooral om nieuwe muziek te zoeken, maar één keer was dat anders. In 2001 ging ik op zoek naar een speciale dubbel cd van een Haagse band. Sterker nog, de Haagse band. De Oerrockers, met achter de drums de beste van de wereld. 60 trommels had hij om zich heen, geloof ik. Cesar Zuiderwijk. Zijn niet mijn woorden overigens, maar die van mijn vader. Die in superlatieven kon spreken over de band van zijn jeugd, die hij in een korte DJ-carrière nog eens op vinyl in een achterafzaaltje van een kerk had opgezet. Een eigenschap die ik trouwens bijzonder irritant vond en vind. Want ik maakte zelf wel uit wat de beste muziek ter wereld was, en dat was niet de muziek van mijn vader, zoals je begrijpt. Maar goed, eens per jaar op 22 september moest dat kunnen. En wat schetst mijn verbazing als ik een paar dagen geleden naar de eerste plaat van deze show kijk. Het lot heeft blijkbaar Roosmarijn, onze muzieksamensteller. Dus, ik geef hem 25 jaar. Later weer de earring cadeau. En ja, ik zal het niet snel toegeven, maar dat is voor mij misschien ook wel een van de beste bands ter wereld. Die doorvertellen.

Goedemorgen bij Weer met Thijs. Je klinkt heel gezellig. Je klinkt heel leuk. I love it. Laten we elkaar vaker ontmoeten in deze tijd.

0: Nou, ja, dat willen we allemaal wel, Nickelback. Rockster zijn, niet gelukt. Goedemorgen, Cor. Alle pakketjes onderweg naar Drachten. Judith in de sportschool. En Maarten, die net als ik is aangestoken met het earringvirus door zijn vader.
1: De dag nachtplaat.
0: En als je dan toch zit te luisteren, ben ik wel benieuwd hoe jij je dag wilt starten. Dat kan op twee manieren. Nou ja, kan op heel veel manieren, maar ik bied je er twee aan. De ene is vol energie en de ander is een beetje wegzakkend in dat lekkere wat die nacht ook heeft. Mocht je vol energie willen opstarten, dan kies je zo meteen voor de dagplaat en die klinkt vandaag zo.

0: ik mag niet kiezen. Maar deze heb ik wel wat mee, hoor. Ik stond vroeger ook op mijn Walkman en dacht ik altijd dat ik die gitaarsolootjes met mijn wieltjes deed. Zeg zo. Heb je zin om lekker energiek op te staan? Dan kies je dus voor de dagplaat John Bon Jovi en zijn band You Give Love a Bad Name. Maar wil je nog even wegzakken? Misschien een klein dutje doen? Kies je deze.
1: Nightwalk.

voor John Mayer. Neon. Best een beetje energie, maar wel die gitaarsolootjes. Ik zou er nog wel op weg kunnen dromen, hoor. Eens even herhalen. Mocht je denken, ik wil opstaan vol energie, dan heb je nu dagplaat voor Bon Jovi naar de NPO Luister-app. En dan ga je na even wegdromen, dan de nachtplaat. John Mayer, heb je nachtplaat naar NPO Luister-app. Over gitaristen gesproken die heel goed gitaar kunnen spelen trouwens, net als John Mayer. Dit is Santana.

0: Ach, wat een prachtige nieuwe Bente. De topsong van deze week is Parachute.
1: De dag nachtplaat.
0: Ja, ik kan wel zeggen dat er overweldigend veel gestemd is op de dag nachtplaat vanochtend op 22 september. Ik heb geen idee wat er aan de hand is, maar iedereen heeft ongeveer behoefte aan, ja, één plaat. En welke dat is, hoor je zo. Manuela stuurt bijvoorbeeld de dagplaat, Jacob dagplaat, Lika dagplaat en Daan stuurt... Ah! Ja, ik heb geen idee, Daan. Ik hoop dat het goed met je gaat. Dat je niet in een soort toeval zit. Maar mocht dat het geval zijn, knik even als het goed met je gaat. Dan hebben we nog Christian en Henk en Willem. Die sturen nachtplaat. En ja, Jacob, dat is degene die de juiste keuze gemaakt heeft. Althans, de keuze die het meest gemaakt heeft. Die is onderweg in zijn vrachtwagen. En die heeft een beetje energie nodig, zegt hij. Jacob, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Matthijs.
0: Waar heb je energie voor nodig dan? Is het een zware nacht?
2: Dat valt nog wel mee. Maar ik mag zo meteen even een uurtje gaan fietsen.
0: Een uurtje gaan fietsen?
2: Ja.
0: Maar leg even uit hoe dat gaat dan. Jij zit in een vrachtwagen, je moet hem ergens afzetten en dan moet je nog naar huis fietsen.
2: Ik ben woonachtig in Os en ik werk in Den Bosch. En ja, dat is 20 kilometer op de fiets.
0: Wauw.
2: En daar doe ik een uurtje over.
0: En dan ga je altijd op de fiets nog? Je gaat niet met de auto eerst naar werk en dan...
2: Nee, je gaat proberen het in ieder geval één keer in de week met de fiets te gaan. En dan met de rest de auto.
0: Ah, ik ben onder de indruk, hoor. Ik stond vanochtend ook naar mijn fiets te kijken. Dat ik kan naar de studio fietsen. Dat is ongeveer een half uurtje fietsen. Of ik kan de auto pakken. Ik heb voor de auto gekozen. Dus applaus voor jou.
2: Dankjewel.
0: Ja, ja. Doe je dat al lang?
2: Ik doe het hier nou al een jaar of 3-4. Dat ik één keer in de week toch probeer om op de fiets naar mijn werk te gaan.
0: Ja, voelt wel goed, hè?
2: Ja, dat voelt heerlijk. Ja.
0: Waar ben je vannacht geweest?
2: Ik ben vannacht in, moet ik even goed denken, Venray en in Weert geweest. En in Zeelen. Ja. Dat ligt in België.
0: Venray, Weert en Zeelen. Nou, tijd om dan dat laatste uurtje nog maar even aan te pakken. Je bent zo meteen weer in Den Bosch en dan naar Os. En ja, je hebt voor de dakplaat gekozen, omdat je uit je dak wil gaan, toch?
2: Ja, ook.
0: Laten we dat doen. Jacob, hey, ik wens jou een hele mooie dag. Fiets lekker naar huis zo. En hier is hij, John Bon Jovi.

Womack & Womack, Teardrops, muziek die nooit verdwijnt. Niet alleen hier, maar ook in concertzalen in Amerika en de UK... waar de dochters van dit duo, kleindochters van Sam Cooke trouwens... met het album The Womack Sisters op zak... hun soulvolle vlammetje laten branden. En over soul gesproken, zometeen hoor je een hele fijne Aletha Adams na Coldplay.

Ik zat een tijdje geleden te luisteren naar collega Daniel Lippers. En toen hoorde ik deze Alita Adams. Toen dacht ik, wauw, als ik die toch een keer mag draaien. Wat een ongelooflijk fijn liedje. Window of Hope op NPO Radio 2. Pim-pam-plaats. Fijn, het is weer tijd voor het moeilijkste spelletje van de Nederlandse radio. Als je het mij vraagt tenminste. Een spelletje waarvan ik dan denk, zoals Daan, die me trouwens net heeft gezegd. Hij stuurde daarnet een soort, en ik was benieuwd wat goed met hem ging. Hij zegt net, het gaat goed met me in de Pieterbaancentrum. Dankjewel Daan, fijn dat je even hebt laten horen dat je nog in leven bent. Toch even spannend. Maar goed, ik denk bij dit spelletje dus altijd, want ja, op dit tijdstip

Ik zat een tijdje geleden te luisteren naar collega Daniel Lippers. En toen hoorde ik deze Alita Adams. Toen dacht ik, wauw, als ik die toch een keer mag draaien. Wat een ongelooflijk fijn liedje. Window of Hope op NPO Radio 2. Pim, pam, pim, pam, plaat. Fijn, het is weer tijd voor het moeilijkste spelletje van de Nederlandse radio. Als je het mij vraagt tenminste. Een spelletje waarvan ik dan denk, ah! Zoals Daan, die me trouwens net heeft gezegd. Hij stuurde daarnet een soort, ah, en ik was benieuwd wat goed met hem ging. Hij zegt net, het gaat goed met me in de Pieterbaan Centrum. Dankjewel Daan, fijn dat je even hebt laten horen dat je nog in leven bent. Toch even spannend. Maar goed, ik denk bij dit spelletje dus altijd, na! Want ja, op dit tijdstip, dit soort dingen raden, ik vind maar ingewikkeld. Ik ga zo meteen aan een

die me trouwens net heeft gezegd. Hij stuurde daarnet een soort ah, en ik was benieuwd wat goed met hem ging. Hij zegt net, het gaat goed met me, de Pieterbaan zendt hem. Dankjewel Daan, fijn dat je even hebt laten horen dat je nog in leven bent. Toch even spannend. Maar goed, ik denk bij dit spelletje dus altijd na. Want ja, op dit tijdstip, dit soort dingen raden, ik vind maar ingewikkeld. Ik ga zo meteen aan een pim-pam-pet wieltje draaien. Dat ligt hier voor me, kijk. En ik draai twee letters. De eerste is voor een artiest en de tweede is voor een plaat. En dan mag jij kiezen. Een artiest en een plaat. Nou, ga het gewoon doen en dan gaan we eens kijken hoe het gaat. Komt-ie. De artiest van vandaag begint met een... Een W. Van Willem. Of van Womack & Womack. Maar die dus niet, want die heb ik net al gedraaid. Maar zoiets. De W van Willem. Of van Womack & Womack. Of nou ja, een andere artiest met een W. Ik loop altijd helemaal vast op dit moment. En dan komt vervolgens een letter voor een plaat. Van die artiest, hè? Dus we hebben de W... En we hebben de N van Nico. De N van Nico en de W van Willem of Womack & Womack. Nou, kom er maar eens op. Iets met een W en een N. Iets met een W en een N. Iets met een W en een N. Ik vind het echt heel ingewikkeld. Misschien kom jij wel met iets heel goeds. We zoeken dus een artiest die begint met een W. En een plaat die begint met een N. Nou, als jij een goede hebt, stuur hem maar in de NPO Radio 2-app. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan Waterfront. Dat is een band. Wim Sonneveld. Of Waylon Jennings, Walter Kroes. Nou, doe maar niet trouwens. Nou, wat hebben we nog meer met een W? Whitney Houston, Wolfmother. Nou, allemaal acts met een W. Ik begin wel een beetje op gang te komen. Ik hoop jij dan misschien ook. En dan zou je ook nog kunnen kiezen voor Within Temptation met Never Ending Story. De W en de N. Nou, toch gelukt. Kijk of jou dat ook lukt. Je hebt twee platen de tijd. Zometeen Son Mieux, Feels, Part 2. En eerst deze van Supertramp. Terwijl jij nadenkt over de Pim-Pam plaat. Artiest met een W, track met een N, nu in de NPO Luister-app. Dit is cool.

0: je langzaamaan ook wel als thuis te voelen, hoor. Pim-pam, pim-pam, plaats. Zeker met die pim-pam plaat. En het duurde even vandaag. Jesse en ik waren een klein beetje gestrest. Jesse doet hier de producer duties vandaag. Komt er wel wat binnen, maar de W en de N waren best wel ingewikkeld. Gelukkig is het goed gekomen. Nico kwam met No One Else van Weezer. Wouter kwam met Waylon, Nog een Nacht. En André kwam op de valreep met The War on Drugs. En dan zie ik nu ook nog Whitfield Crane met Neighbor binnenkomen van Luke. Maar toen de War on Drugs binnenkwamen, toen hadden we al iemand aan de lijn voor een man. Ja, die is best wel vaak hier in de app aanwezig. Hij komt uit Weert. Daar is het volgens mij bijna kermis, toch, Marco? Goedemorgen.
1: Ja, dat klopt. Goedemorgen, Matthijs. Hoi.
0: Ja, en ben jij een kermisganger?
1: Nee, ik heb het wel voor de deur liggen. Dus ik rolde zo op de kermis. Dus,
0: ja, dus je moet wel.
1: Ja, dat moet ik wel, hè. Ja. Ja.
0: Wat is je favoriete kermisattractie?
1: Geen één.
0: Ook geen botsauto's?
1: Nee, ook geen botsauto's. Ja, vroeger misschien, maar nooit meer. Hè. Nee, gewoon het kijkwerk, hè.
0: Ah ja, kijken, een beetje rondlopen, een beetje plezier maken.
1: En een hapje eten op de kermis.
0: En een hapje eten.
1: Genoeg eettentjes op de kermis.
0: Genoeg eettentjes. Nou, dat vind ik ook een hele goede reden om aan de kermis te gaan. Oliebolletje erbij. Heerlijk.
1: Hey, oliebolletje, ja.
0: Jij hebt gekozen voor de Waterboys. Die heb je een keer op Bospop gezien in Weert, hè?
1: Ja, dat klopt, ja. Ja, en in de Boshul.
0: En ook nog. En wat vond je ervan?
1: Ja, goed, hè. Jaren 80, hè.
0: Ja, de jaren 80. Nou, die zijn gelukkig nog. Ja, zijn al een tijdje voorbij, maar ze zijn nog inleven in de muziek. En jij koos voor November Teal van de Waterboys. Marco, dankjewel.
1: Ja,
0: hij is voor jou.
1: Dank,
0: geniet ervan en maak er een mooie dag van.
1: Ja, hetzelfde, hè. Ja, dankjewel. Hallo.

Ja, Marco zag de Waterboys ooit op Bospop in Weert en dat vond hij helemaal te gek. En dat begrijp ik wel als ik dit zo gehoord heb. Oh, goeie plaat hoor. November Tale hoorde je hier op NPO Radio 2. Matthijs hier. Zometeen nog een heel uur en dan is het alweer tijd voor die leuke, fijne, favoriete ochtendshow. Maar tot die tijd heel veel goede muziek en natuurlijk nou, alles wat je nodig hebt om je dag op te starten. Zoals deze, dit is Avicii. Hij is niet meer onder ons, maar wat een plaat heeft die man gemaakt, hè? Je hoort Levels op NPO Radio 2.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie en dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. In het Gelderse Dinxperlo heeft een grote brand gewoed. Een grote afvalberg vloog de afgelopen avond in brand. Het vuur besloeg een oppervlakte van zo'n 20 bij 30 meter. Ook kwam er veel rook vrij. De oorzaak van de brand in Dinxperlo is nog onbekend. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. En een ander deel gaat naar de zoon van de actrice. Brigitte Bardot overleed vorig jaar. Ze was 91 jaar. Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: moet me altijd een beetje inhouden. Om niet op deze platen heen te schreeuwen.
1: Help!
0: Snap je wel? Beast of Burden, Bette Midler, goedemorgen. Van harte welkom bij NPO Radio 2. Fijn dat je er bent. Matthijs hier op de plek van Gijs, 22 september. En dat betekent Nationale Koffiedag. De Prinsjesdag onder de koffiedrinkers. En de dag waarop wij collectief de bruine boost, het zwarte goud vieren. Maar ik heb een biecht om te doen. Ik drink dus geen koffie, niets. Nada, nul bakjes koffie voor mij. Het is niet mijn dag dus vandaag. En jij denkt nu, ja, wat drink je dan eigenlijk wel? Nou, kijk, ik ben sinds deze zomer ben ik erelid van de havermelk-elite. Ik kan namelijk ontzettend genieten van een matcha met havermelk. Ja, hoe Gen Z wil je het hebben? Ja, I know, het is ook maar een poging om aan het eind van je dertiger jaren nog een beetje jong over te komen. Alles voor de show, ook hier. Maar goed, voor alle normale mensen in Nederland die 's ochtends wakker worden met gewoon een lekker bakje zwarte filterkoffie, geniet er een beetje van vandaag. Dit is jouw dag. Nou, genoeg over koffie. Wat staat er vandaag allemaal te gebeuren in het land? Het is de Werelddag zonder auto. Er wordt vandaag opgeroepen de auto te laten staan en gebruik te maken van andere vormen van vervoer. Deze dag is bedoeld om mensen zich bewust te maken van de uitstoot van auto's en zodat we wat meer bezig zijn met het milieu. En misschien ook wel om te laten zien hoe makkelijk het is om met een ander vervoersmiddel op je plek te komen. Ik ga bijvoorbeeld zelf heel vaak met de trein. En die heeft veel minder vertraging dan je denkt. Dat is echt zo. Ook is het een mooie dag voor mensen die fan zijn van het Britse Koningshuis. Dus heb jij bijvoorbeeld The Crown gezien. Er is vandaag een boek uitgekomen door de broer van Lady Di, Prinses Diana. Charles Spencer heeft een boek geschreven over het leven van zijn zus, maar dan vanuit zijn perspectief. Nou, ik ben nu alweer benieuwd naar de Britse royalty pers. Die zullen daar wel weer ongetwijfeld smullend naar kijken. En onze NAVO-chef, Markie Rutte, hey, hallo, die is vandaag weer te vinden in de USA. Hij gaat langs bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op het hoofdkantoor in New York, waar heel veel wereldleiders elkaar jaarlijks ontmoeten. En dan is de vraag natuurlijk, stuurt hij Daddy Donald nog een appje? Ik ben benieuwd. We gaan het horen en zien vast in het nieuws. Zometeen Nazareth hier op NPO Radio 2, maar eerst Harry Styles.

Nazareth, Love Hurts. Ja, wat ook een beetje pijn doet. Ik heb net een biecht gedaan hier. En jullie zijn bikkelhard vanochtend. Ronnie is afgehaakt vanwege mijn haverwelkliefde. Sorry, Ronnie. En André heeft goed gehoord dat ik had kunnen fietsen, maar vandaag met de auto ben. Ja, het spijt me. Het doet een beetje pijn dat jullie zo goed hebben opgelet en hebben gehoord dat ik en havermelk drink. Ik vind koemelk gewoon niet lekker. En ook nog eens niet met de fiets ben vandaag. Ik ga het proberen goed te maken. Laat ik dat doen met muziek. Met de eindbazen. Tenminste, als je het mij vraagt. Thomas Agda en Paul de Munnik schreven in 1997 deze tijdloze klassieker. Dit is Vondelpark vannacht op NPO Radio 2.

0: Ja, paparazzi, moet ik toch even over hebben met jullie, lieve mensen. Ik weet niet wat het is hoor, maar iedereen maakt zich enorm druk over mijn havermelk en autogebruik. Ik zit even te kijken in de app. Ronnie vindt het logisch dat ik met de fiets ga als ik havermelk breng. Dat is dus niet waar. Ik ben dus een soort van vat vol tegenstrijvigheden. Cor vindt het maar niks en die vraagt zich af sinds wanneer haver een zoogdier is en wanneer ze melk maken. Goed punt, Cor. Maar gelukkig hebben we dan Frenkie op de app. Frenkie, dankjewel.
1: Hoi Matthijs, goedemorgen. Het is hier Frank. Nou, ik hoor jou een paar keer sorry zeggen over dingen waarvan ik denk, man, laat die gasten toch lullen met z'n allen, joh. Je moet gewoon lekker drinken wat je lekker vindt. Als jij havermelk lekker vindt, dan moet je dat gewoon doen. En daar hebben anderen helemaal niks mee te maken. En dan hoef je je zeker niet te verontschuldigen. Voor die auto ook niet.
0: Dankjewel, Frank. Dat vind ik nou fijn. Een hart onder de riem. There's nothing but thieves op NPO Radio 2.

hij doet het nog wel een paar keer hoor. Matthew Wilder, Break My Stride op NPO Radio 2. Waar André stuurt, fijn dat je iemand aan je kant hebt, case closed. Phew. Kunnen we het over iets anders dan mijn auto aan havermelk gebruiken hebben, zoals dit. Morgen begint de herfst officieel, maar ja, het weer doet nog licht zomers aan en I love it. En om die zomervibes nou extra door te zetten, heb ik een vraag aan jou. Wat is jouw ultieme achterbankplaat? Je weet wel, zo'n plaat die je doet denken aan ruziende ouders bij het opzetten van een tent na 12 uur in de auto, terwijl je een plakkende fratella uit je kies raapt. Eentje die je doet denken aan je eerste zoen op een koud strandje langs een stromende beek. Of een die je terugbrengt naar het moment aan een strandje en die prachtige zonsondergang met je geliefde. Nou, ik hoop dat jij ook van die prachtige herinneringen hebt. En ben benieuwd welk liedje daarbij hoort, achter in de auto. Stuur nu jouw ultieme achterbankplaat, je zomerliedje, je vakantieliedje naar me. In de NPO Luister-app en wie weet hoor je hem zo. Na Chef Special en zometeen Karol G en Bruno Mars.

0: Carol G en Bruno Mars, Still Love You. Of ja, Still heet die plaat eigenlijk. Hè? Mooi, mooi liedje. NPO Radio 2, goedemorgen. Ik vroeg je net wat jouw ideale achterbankplaat is. Of een liedje dat je lekker in de auto kunt luisteren. En Cor, jij kwam met een kopje koffie van VOF de Kunst. Omdat het vandaag dag van de koffie is. Ben je een koffieliefhebber?
1: Jazeker.
0: Ja, geef even hoeveel bakjes per dag?
1: Te veel. Ik zit al een liter of twee per dag, denk ik ongeveer.
0: Een liter of twee per dag? Je drinkt het ook in de jerrycans, of wat?
1: Nou, bijna wel, ja.
0: Hey, en koffie, is dat ook iets wat je... Dus is dat alleen als je aan het werk bent of ook als je op vakantie bent? Drink je dan ook veel koffie?
1: Altijd, ja.
0: En ben je echt een liefhebber van een speciaal bakkie koffie? Of zeg je het maakt mij niet zoveel uit als het maar zwart is?
1: Ja, precies, dat.
0: Ja?
1: Of zwarte koffie, dan is dat prima.
0: Ja, dus je gaat niet speciaal naar Italië met vakantie om daar...
1: Nee, maar niet voor je koffie. Ideaal kun je ook hier krijgen, daar hoef je niet voor vakantie te gaan.
0: Ja, precies. Nu hoef je niet voor op vakantie te gaan. Dus het maakt jou eigenlijk niet zoveel uit. Of heb jij een plek waar je het allerlekkerste bakje drinkt?
1: Gewoon thuis.
0: Gewoon thuis?
1: Dat is met mijn ouders. Dat is gewoon,
0: Ja, dat is gewoon heel erg lekker. En met wie met je ouders dus, zei je?
1: Ja, gewoon mijn ouders met familie, zeg maar. Dat is goed.
0: Ja, lekker hoor. Hey, en ging je vroeger met je ouders eigenlijk ook met vakantie?
1: Sorry?
0: Gingen jullie vroeger ook op vakantie en waar dan naartoe?
1: Ik wel, ging op vakantie wel. We zijn niet met de camper of zo. Dat wel. Zal alle feestjes wel, ja.
0: Ja, leuk man. Heel lekker. En ik kan me voorstellen dat in die tijd ook VOF de Kunst. Liter of twee per dag. Je drinkt het ook in de jerrycans of wat?
1: Nou, bijna wel, ja.
0: Hey, en koffie, is dat ook iets wat je... Dus is dat alleen als je aan het werk bent of ook als je op vakantie bent? Drink je dan ook veel koffie?
1: Altijd, ja.
0: En ben je echt een liefhebber van een speciaal bakkie koffie? Of zeg je het maakt mij niet zoveel uit als het maar zwart is?
1: Ja, precies, dat.
0: Ja?
1: Of zwarte koffie, dan is dat prima.
0: Ja, dus je gaat niet speciaal naar Italië met vakantie om daar...
1: Nee, maar niet voor je koffie. Ideaal kun je ook hier krijgen, dus daar hoef je niet voor vakantie te gaan.
0: Ja, precies. Nu hoef je niet voor op vakantie te gaan. Dus het maakt jou eigenlijk niet zoveel uit. Of heb jij een plek waar je het allerlekkerste bakje drinkt?
1: Gewoon thuis.

0: Dat is gewoon,
1: Ja, is gewoon heel erg lekker. En met wie met je ouders dus zijn?
0: Ja, gewoon mijn ouders met familie, zeg maar. Dat is goed.
1: Ja, lekker hoor. Hey, en ging je vroeger met je ouders eigenlijk ook met vakantie?
0: Sorry?
1: Gingen jullie vroeger ook op vakantie en waar dan naartoe?
0: Ja, we gingen op vakantie wel. We zijn niet met de camper of zo. Dat wel.
1: Ja, leuk man. Hey, lekker. En nou, ik kan me voorstellen dat in die tijd ook VOF de kunst veel op de radio was, toch?
0: Ja, dat klopt. In die tijd was het wel op de radio, ja.
1: Ja, genieten man. Ik vind het een leuke keuze. VOF de kunst, een kopje koffie. Ook iets wat bij ons vroeger thuis veel aanstond.
0: En kijk nou, kom, zie je.
1: Hey, Cor, maak er een mooie dag van. En tot de volgende.
0: Jij ook. Dit is

Ilse de Lange, I'm so tough, tough, I'm so tough, I'm so tough. Almelo's finest. Een vrouw wiens muziek trouwens echt een nieuw leven heeft gekregen. Zoals deze die je net hoorde, I'm not so tough. Maar vooral so incredible. So incredible, ja toch? En hoe kan dat nou, denk je? Ja, het is een themaatje vandaag. Want na mijn Gen Z havermelk matcha ontboezeming is nou, weer een Gen Z trend te schuldigen. Ilse de Lange is weer helemaal terug dankzij TikTok. Ja, je haat het of je vindt het leuk, maar ja, ik vind het stiekem wel leuk. Ik kan best wel lang swipen erop. En vooral om nieuwe muziek te vinden. En dit soort liedjes komen dan dus ook weer terug onder allerlei filmpjes. Echt, het houdt niet op. Mensen die aan het boodschappen doen, mensen op vakantie, mensen die kleding aan het passen zijn. Echt alles, alles, alles vind je de muziek van Ilse de Lange weer so incredible. Het is zelfs geremixed door een bekende influencer. Ik zou dat denk ik even laten. Dat heb ik je bij deze verteld. Ik heb er voor je naar geluisterd, zodat jij het niet hoeft te doen. Maar al die liedjes bij elkaar zorgen ervoor dat Ilse de Lange dus weer een tweede leven heeft gekregen. En ja, ik gun het er eigenlijk van harte. Het is toch wel even een van onze favoriete artiesten, denk ik, hier bij Radio 2. Maar ook mij persoonlijk gewoon echt grote liefde voor Ilse de Lange. Ook een achterbankplaat trouwens. Iets wat wij heel vaak op hadden staan thuis. Maar goed, je moet er ook maar van houden. En als het niet zo is, dan is het ook zo weer voorbij. Zo is het ook. Ik luister naar NPO Radio 2. Dit is live.

fijne plaat. Live Run to the Water op NPO Radio 2. Hey, rennen naar het water, dat ga ik ook maar eens doen. Ik heb echt een droge mond weer na 2 uur. Gelukkig zijn ze er al. Ze zijn op om het over te nemen. Daniel en Roelof, je hoort ze na het nieuws. En deze KC en de Sunshine Band. Fijne ochtend.

0: NPO Radio 2.
1: Het is 6:00, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge eerder dit jaar had kunnen voorkomen. In februari schoot een vrouw 8 mensen dood, onder wie haar moeder en stiefbroer. 25 mensen raakten gewond. Daarna maakte ze een einde aan haar leven. De vrouw van 18 bereidde zich voor via de chatbot van het bedrijf ChatGPT. Een veiligheidsteam ontdekte dat en deactiveerde haar account, maar de politie werd niet ingelicht. De vrouw maakte daarna een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen toen hij onder de gondel van een zogenoemde vrije valtoren belandde, een kermisattractie. Volgens de politie was hij mogelijk op een plaats waar hij niet mocht komen. De inzittenden van de gondel raakten niet gewond. Voor hen is nazorg geregeld. De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie en dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. Dan het weer, veel bewolking. In het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuiden mogelijk wat zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer zon, maar ook kans op buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel Ismaël en goedemorgen Rolof de Vries.
3: Een hele goede morgen Daniel Lippus.
2: En een hele goede morgen Mandy van der Plas bij de ANWB.
4: Hi, goedemorgen Daniel, goedemorgen Rolof.
3: Goedemorgen
4: hallo.
3: Mandy.
4: Hallo.
2: Ja, je weet wat ze zeggen, de week is een kameel. Dus op dinsdag en op donderdag dan wil iedereen naar kantoor. Dus het zal wel weer druk worden vandaag, hè?
4: Wat een prachtige uitspraak.
2: Ja,
4: mooi,
2: maar
4: heel mooi. Maar daar heb je goed over nagedacht, want dat klopt inderdaad helemaal. Het is altijd erg druk op dinsdagochtend. En dat zal vanochtend niet anders zijn. Vooral werkzaamheden zorgen hier en daar voor wat oponthoud. Op de A32 van Meppel naar Leeuwarden bijvoorbeeld. Bij Heerenveen wordt aan de weg gewerkt en dat zorgt voor vertraging. Op de A15 van Rotterdam naar Europort staat nu zelfs al een korte file bij de Zuurhofbrug. Daar is het wegdek in slechte toestand en al het verkeer moet daar via de vluchtstrook. Dat zorgt nu al voor 10 minuten vertraging. En ook is er zojuist een ongeluk gebeurd op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Met de vertraging valt het nu nog mee, maar bij Amsterdam Sloten kun je dus wat vertraging verwachten later vanochtend.
2: Nou, dankjewel Mandy en dan spreken we jou straks.
4: Ja, gezellig. Tot zo weer.
2: En dan willen we graag de dag beginnen met jouw favoriete plaat. Wat je kunt doen is 2 woorden doorsturen en die plaat erbij. En die 2 woorden, nou ja, die staan als symbool voor wat de dag jou gaat brengen vandaag. Dus bijvoorbeeld werken en hart.
3: Of leverworst en bouwkeet.
2: Kan natuurlijk ook. Laat het ons weten, wat zijn jouw 2 woorden? Welke plaat hoort erbij? Stuur het door via NPO Luister.

0: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 600 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
0: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
3: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
5: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Titanic.
11: Bonjour, ik ben Céline Dion.
10: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
11: Ah, Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
10: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
11: I'm the queen of the show!
12: Start je dag zonder barst.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
16: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
17: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met

0: Glenn Frey en The Heat Is On. Het is 11 minuten over 6. Een hele goede morgen. Het is een nieuwe editie van de ochtendshow. Heb je er zin in, Roelof?
1: Heel veel.
0: Wat fijn. Oh, is dat je shaker met zoetjes?
1: Nee, dit is als het ware mijn autosleutels, maar ik heb hem wel.

0: September 2026. Welkom bij een nieuwe editie van de Ochtendshow. Luister goed.
1: Goedemorgen.
0: Ja, herkende je hem al? Dat is onze nieuwe bondscoach, Xabi. Hij gaf gisteren een persconferentie, want donderdag speelt Oranje tegen Duitsland in de Nations League. Memphis Depay niet selecteren, dat was zijn moeilijkste keuze, gaf hij aan. De KNVB heeft trouwens het programma van het Nederlands elftal voor morgen aangepast, zodat stafleden naar de uitvaart van Martina Koeman kunnen. De overleden vrouw van voormalig bondscoach Ronald Koeman. Daar wordt tijd voor gemaakt, zodat iedereen daarbij kan zijn. Er zijn nogal wat stafleden die natuurlijk ook nog Martina vaak tegenkwamen in de tijd dat Koeman bondscoach was. En die dus betrokken zijn en daarbij willen zijn.
2: Netjes en zo hoort het. En gisteren ging de slimste mens weer van start. Presentator Herman van der Zandt die vroeg maar gelijk aan jurylid Paulien Cornelissen waarom ze er anders uitzag dan vorig seizoen.
3: Tussen vorig seizoen en dit seizoen heb ik chemotherapie ondergaan. En toen heb ik mijn haar verloren. En dat groeit nu wel een beetje terug, maar niet heel overtuigend. Bruiken wilde ik absoluut niet. Dus dit seizoen zal onze eigen Estella van de Styling steeds een mutsje of een petje of een hoedje neerleggen. En dan dat doe ik dan op. En dat voelt niet helemaal als mezelf. Maar het is van alle mogelijke opties wel voor nu de beste.
2: Wat wel heel lief was, Herman van der Zandt die vertelde bij Boulevard dat hij zelf in de zomer druk bezig is geweest om zelf met de hand een mutsje te haken voor Paulien.
4: Toen heb ik het meegenomen op vakantie en toen hebben ze het in Italië hebben ze onze auto leeg gejat. Hebben ze ook het mutsje in wording, dus de breipennen met de wol eraan. Ja, ik had iets moois voor haar gemaakt, maar dat is nu ergens in de buurt van Turijn.
2: Hoe mooi het was, zullen we nooit weten, Herman en Haken. Maar het is wel heel aandoenlijk en lief dat hij daar de moeite voor heeft genomen.
0: Herman de Breiman.
2: Ja.
0: goed. En dan, vuurwerk is sinds afgelopen zomer verboden. Maar ja, wat moet je dan met die oude pijlen, die rotjes die nog in de schuur liggen, misschien wel je Cobra 6'jes die je nog onder het bed had verstopt? Nou, tot 9 oktober kan je gratis en anoniem je oude vuurwerk inleveren. En in Enschede werd gisteren een speciale inzameldag georganiseerd. Nou, en er kwamen allemaal mensen op af en die hadden nog wat sterretjes liggen, een klein doosje, misschien nog een pot. En toen was daar in één keer Patrick.
5: Hoeveel rotjes zijn het?
6: Oh, een vrachtwagentje vol. Ik denk een kilo of 800, denk ik.
5: Nee, want het busje waar het in moet, van het inleverpunt, dat is kleiner dan het busje van u.
6: Ja, dat klopt.
0: Ja, hij vond het zelf heel erg mooi. 800 kilo vuurwerk. En dat was nog niet alles. Hij is daarna nog een paar keer heen en weer gereden. De inzamelaars die waren daar niet op voorbereid. En uiteindelijk moest er dus een extra grote vrachtwagen komen om al dat vuurwerk af te voeren. En Patrick, die stond eruit te kijken. Dat is ook wel weer heel typisch. Die stak op een gegeven moment ook nog een peukje op. Dus die stond met een peukje in zijn hand. Stond hij ernaar te kijken hoe dit allemaal ging. Het mooie natuurlijk van deze inleveractie is dat er ook verder geen vragen gesteld worden. Nee. Dus het is helemaal, weet je, je mag het inleveren. Straffeloos. Ja, en ook als het inderdaad een paar ton vuurwerk is, dan kom je er op deze manier gewoon vanaf.
5: Ongelooflijk.
0: Ja, en het is wel zo dat als deze inleverdagen helemaal voorbij zijn en het wordt dan nog een keer bij je gevonden, dan heb je natuurlijk wel een groot probleem.
2: Twee vandaag.
0: Ja, misschien zijn dat wel je twee woorden. Groot probleem. Of, dat zou natuurlijk kunnen.
2: Of wormen en braadpan.
0: Of verkouden en ziek.
2: Het kan allemaal.
0: Stuur ons twee woorden en een mooie plaat erbij via NPO Luister. En wie weet draaien we die mooie plaat zometeen voor jou. En gaan we je vragen wat die twee woorden precies betekenen. Lenny Monsou en zijn nieuwe Wrecking Ball. Die hoor je zometeen na Everything But The Girl. It is Missing in de Ochtendshow. Daniel Roelofsen al op. Goedemorgen.

0: over de eigen bodem dit. Lenny Monsoor en Wrecking Ball. Over 2 weken wordt hij trouwens 23 jaar.
1: Nou, ze hebben hem nog voor zich.
2: 2 vandaag.
0: In tegenstelling tot...
1: Ja, de herfst komt eraan, dan krijg ik dat een beetje.
0: Ja, ben je een beetje neerslachtig?
1: Ja.
0: Je kan ons iedere ochtend 2 woorden sturen met een plaat erbij. En wie weet bellen we je dan terug. Huub die stuurt tering eindrijden.
1: Antonie zegt vrachtwagen Noorwegen.
0: Willem zei koorts en vreemd. Maar ja, ik was toch een beetje geïntrigeerd door de woorden van Mark. Want die stuurde namelijk werken en landingsbaan. Goedemorgen Mark.
3: Hey, goedemorgen heren.
0: Wat heb jij te maken met de landingsbaan?
3: Nou, vandaag ga ik op een landingsbaan op Schiphol ga ik het rubber verwijderen door middel van waterstralen.
0: Dat klinkt interessant.
3: Ja, ik ben momenteel met een grote vrachtauto vanuit de Achterhoek richting Schiphol aan het rijden. En dan ga ik dat doen, zeg maar.
0: Eens in hoeveel tijd moet het gebeuren dan?
3: Wij komen daar wel 45 keer, denk ik, op jaarbasis. Komen wij wel op Schiphol.
0: Ja, want ik zou verwachten dat als dat zo vaak gedaan moet worden, dat die vrachtwagens gewoon daar staan. Maar jullie hebben dus een bedrijf in de Achterhoek en dat is dan gewoon de specialist of zo?
3: Ja, er zijn nog wel een paar bedrijven die dat op deze manier doen, maar ik denk niet zoals wij. Nee, nee.
0: En hoe lang ben je daarmee bezig dan?
3: Normaal gesproken een uurtje of 4 à 5. En dan heb ik eens een gedeelte van de baan heb ik klaar.
1: En als je zegt waterstralen, dan denk ik dat we het niet hebben over gewoon de hoogdrukreiniger die ik in de schuur heb staan.
3: Nee. Het is een hoge drukreiniger, maar dan een hele hoge drukreiniger, zeg maar.
0: En die zit dan onder die vrachtwagen en dan wordt dat rubber ook opgezogen of zo? Of hoe moet
3: ik
0: het zien?
3: Ja, dat gebeurt allemaal in 1 beweging. Ja, ik trek banen van 2,5 meter breed en dat gaat gewoon via een GPS-systeem. Dus het zijn rechte baantjes.
0: Ja.
3: En ik rijd daar gewoon met 400 à 500 meter per uur rij ik daar overheen. En dan is het verwijderen en tevens afzuigen. Dus we laten geen rommel achter. En als we klaar zijn is het opruimen en weer terug.
0: Ja, en dus nou ja, wat jij zei, gemiddeld zo'n iets minder dan 1 keer in de week komen jullie daar. Want er blijft dus belachelijk veel rubber achter op zo'n landingsbaan.
3: Ja, dat zijn die grote rookpluimen die je ziet als een vliegtuig landt, ja. Zeg maar. Dan trekken ze hele lange strepen rubber.
0: Ja.
3: En ik denk dat wij per sessie, per baan, halen wij daar wel 3000 kilo rubber van zo'n baan af, denk ik.
0: Wat een interessant. Ja, dit zijn van die dingen waar je gewoon nooit over nadenkt. Je zit in dat vliegtuig en je landt en je beseft je niet dat er inderdaad ergens op de vroege morgen dan iemand onderweg is om die hele landingsbaan schoon te maken.
3: Nee, precies. Ja, nou gebeurt het toevallig overdag, want 1 baan is nou vandaag in onderhoud. Maar normaal doen we dat in de nachten.
0: Ja,
1: ik vind het machtig interessant. Krijgt de vliegtuig dan ook elke rit nieuwe banden eigenlijk als het zo hard slijt?
3: Ja, dat durf ik niet te zeggen. Daar ben ik niet bij. Oh, maar inderdaad, er zullen best wel regelmatig nieuwe banden op zo'n ding gegooid worden. Ja,
0: dat gaat wel. Ik bedoel niet iedere keer, maar die gaan er wel snel doorheen.
1: Slijt wel. Ja.
0: Nou ja, goed. Veel succes vandaag. En welke plaat hoort er dan bij?
3: Daar hoort bij Jet Airliner van de Steve Willeman.
0: Gaan we voor je draaien. Maak er een mooie dag van.
3: Ja, jullie ook. Werk ze. Hoi.

0: die onderweg is naar Schiphol om daar de landingsbaan schoon te poetsen van al het rubber wat eraan vast blijft plakken. Jet Airliner van de Steve Miller Band.
1: Zou ik een dagje mee willen?
0: Ja, dit is wel een coole baan. Ja, zeker. Het weer voor vandaag, grijs met af en toe wat mondregen. In het zuiden laat de zon zich misschien nog even zien. Het wordt 17 tot 21 graden vandaag. En Mandy van der Plassen bij de ANWB. Goedemorgen, Mandy.
2: Hi, Daniel. Goedemorgen. Er staan al een paar files die opvallen, waaronder de A15 van Rotterdam naar Europoort. Daar is de Zuurhofbrug in slechte toestand en al het verkeer gaat hier daarom via de vluchtstrook. Dat kost je onderweg 15 minuten. Veel verkeer rijdt ook om, bijvoorbeeld over de N218 van Spijkenisse naar Oostvoorne. Daar is de vertraging voorbij Brielen zo'n 15 minuten. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg 10 minuten oponthoud. En ook rijdt het langzaam op de A7 van Horen naar Zaanstad. Daar is de vertraging bij Purmerend een kleine 10 minuten.
0: Dankjewel. En hier is Michel Koenen met het NOS-journaal. Goedemorgen, Michel.
3: Goedemorgen. De Nederlandse koepel van drinkwaterbedrijven wil dat er zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komt op het gebruik van PFAS. Naast Europese regels moet er volgens de vereniging ook een nationaal lozingsverbod komen, zodat er geen PFAS meer in het drinkwater terechtkomt.
4: Een totaalverbod ervoor zorgen dat er geen PFAS meer het milieu inkomt, dat we ons milieu niet meer blijven vervuilen. Dat doen we al decennia lang inmiddels. We weten precies wat de schadelijke gevolgen zijn. Dus hoe sneller we stoppen met het gebruik van PFAS, hoe sneller we voorkomen dat PFAS in het milieu terechtkomt, hoe sneller we het probleem ook weer voor een deel in ieder geval uit de wereld hebben.
3: Milieuorganisatie Greenpeace stelt dat er in ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater te veel PFAS zit. En toch is het Nederlandse drinkwater echt veilig genoeg om te drinken, zeggen de waterbedrijven. Op het Oktoberfest in München is een medewerker van het bierfeest om het leven gekomen. Dat gebeurde toen hij onder de gondel van een kermisattractie terechtkwam. Het was een vrije valtoren, zeg maar een grote hoogmoed zoals die in de Efteling staat. Volgens de Duitse politie was de medewerker mogelijk op een plaats waar die niet mocht komen. Gianni Infantino heeft weer van zich laten horen. De omstreden FIFA-voorzitter die wil toch gaan praten over hervormingen binnen de Wereldvoetbalbond. Hij stelt een brief aan alle lidstaten voor om binnen de FIFA te laten onderzoeken hoe besluiten worden genomen. Nou, weten wij wel waar dat op slaat. De Zwitser geeft ook wel een beetje toe dat zijn plannen om het WK-voetbal commerciëler te maken toch wel voor commotie hebben gezorgd.
0: Ja, hij wil wel hervormen, maar vooral onder hem.
3: Dat is eigenlijk de strekking. Hij is vooralsnog nog steeds de enige kandidaat om weer FIFA-voorzitter te worden. Dus toch even kijken of hij weer alles naar zijn handje kan zetten.
0: Hè? Jongen, lijkt het wel op, maar goed.
3: En op de universiteitscampus van Groningen komt de eerste AI-supercomputer van Nederland. Daar kunnen over ruim een jaar ondernemers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en overheden eigen AI-modellen en toepassingen ontwikkelen, zegt staatssecretaris Aerts van Digitale Economie.
5: Ja, dat is belangrijk omdat dat die rekenkracht geeft. Dat geeft de snelheid eigenlijk om hier te kunnen trainen. Dus om al die mooie ideeën die hier al in Groningen leven, om die ook echt snelheid te geven.
3: Ja, in Groningen is er dus nog wel genoeg ruimte op het energienet. Het Rijk en de EU betaalt mee aan de AI-supercomputer om zo minder afhankelijk te zijn van Amerikaanse techgiganten zoals Google.
6: Het is vandaag 22 september en dat is de dag waarop in 1926 Thomas Edison, de uitvinder van de fonograaf en van heel veel andere dingen trouwens, maar de fonograaf is een soort vroege plaatspeler, hè, in een gesprek met een krant.
0: Is dat met die grote toeter?
6: Ja, dat is met een grote toeter, precies. Ja. In gesprek met een krant de radio een mislukking noemt. Hij zei, ja, de commerciële mogelijkheden van de radio worden zwaar overschat, toestellen zijn veel te ingewikkeld en in de toekomst zag hij juist een heropleving van zijn fonograaf, want mensen willen goede muziek horen, zei hij. Maar mijn lievelingsfeitje over Edison is een andere en die wil ik heel graag met jullie delen. Op een gegeven moment ging hij zelf commercieel. Hij ging pratende poppen maken. Met daarin een kleine fonograaf. Er zat een slinger aan. En omdat je nog niet met één opname kon je nog niet meerdere keren persen. Dus elk plaatje moest persoonlijk worden ingeschreeuwd door iemand. Er was een fabriek en er stonden allemaal vrouwen de hele dag kinderliedjes in te schreeuwen. Maar dat moest hard, anders kwam het er niet goed op. Flink volume. Nou, die pop, die was geen succes. Het waren zelf al vrij enge dingen om te zien. Maar als ze gingen praten, dan begonnen kinderen spontaan te huilen. Moet je je voorstellen, je bent een jaar of 4, 5 jaar en dan begint je pop dit te schreeuwen.
0: Dit is toch
6: sick en eng, toch? Dit versje kun je trouwens herkennen. Er zit ook in Enter Sandman. Ja, van de Metallica. Nou ja, feitje van de dag. Edison was een briljant uitvinder. Maar hij won niet bepaald de Edison Popprijs.
1: Daniel en Roelof.
6: Ja, een hele goede morgen.

0: somber. En zijn home wrecker hier bij NPO Radio 2. Het is de ochtendshow waar we het zo meteen moeten hebben over de vraag: bestaat een gebroken hart echt? En dit naar aanleiding van onze grootvriend Dave Roelvink. En hoe toepasselijk is het dan om bloedend hart te draaien?
1: Ik doe

0: Lost Frequencies. Reality. Hier in de ochtendshow. Gisteren deden we een klein beetje lacherig over Dave Roelvink, die zijn eerste wedstrijd als professioneel bokser verloor door liefdesverdriet.
1: Maar hij had nachtenlang wakker gelegen, want zijn vriendin is bij hem weg. En dat is natuurlijk kloten, maar als jij een echte profsporter bent, een profbokser, dan zet je dat uit. En dan speelt dat uiteindelijk in die ring geen rol meer.
0: Ja, nou, veel luisteraars waren het daar niet mee eens. Martijn, die appte ons bijvoorbeeld: liefdesverdriet heeft een gemeten effect dat gelijk is aan het cold turkey afkicken van heroïne.
2: Zo.
0: Het is gemeen om dan te stellen dat je hier als sporter maar even overheen moet zetten. En ik ben niet eens fan van Roelvink, zei dus onze luisteraar Martijn. Wij dachten, laten we eens even checken of dat nou echt zo is, dat het echt een gemeten effect heeft. En dus hebben we aan de lijn cardioloog en arts Ivo van der Bilt. Ivo, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, heeft Martijn een punt?
3: Hij heeft wel een punt. Dat, ik moet zeggen dat heroïneverhaal, dat kan ik niet bevestigen. Ja. Maar het is wel zo dat als je liefdesverdriet hebt, of eigenlijk alle vormen van acute stress, zoals heel erg schrikken, ja, dan kan je hartfalen krijgen en dan kan je het gebroken hartsyndroom krijgen.
0: Het gebroken hart, dat is dus echt een medisch ding?
3: Ja, dat is echt een erkend medische aandoening. Die ook echt voor het eerst beschreven is bij liefdesverdriet.
0: Ja.
3: En dat wil zeggen, die mensen die, die zijn inderdaad niet fit. Die schrikken heel erg van iets. Nou, bijvoorbeeld het verlies van een naaste of als je relatie beëindigt. En die komen dan met klachten van bijvoorbeeld pijn op de borst of kortademigheid naar het ziekenhuis. En als we dan een echo van het hart maken, dan zien we dat het hart niet meer goed beweegt. Hartfalen heet dat.
0: Ja.
3: En we kunnen in het bloed meten dat er echt beschadiging is van het hart. Dus dat er hartspiercelletjes kapot zijn gegaan.
0: Wow.
3: Sommige mensen moeten daar ook voor in het ziekenhuis blijven. Maar het goede nieuws is dat het vanzelf weer voorbij gaat.
0: Maar hoe vaak kom je zoiets tegen dan, dat gebroken hartsyndroom?
3: Ja, het is een beetje moeilijk om te meten hoe vaak het nou precies voorkomt. Maar wij zien dit in het ziekenhuis. Alleen al in mijn ziekenhuis enkele tientallen keren per jaar. En dat is ook natuurlijk in andere ziekenhuizen zo. Maar ja, waarschijnlijk komt het veel vaker voor, maar komen die mensen gewoon niet naar het ziekenhuis.
2: Kun ik nog stellen dat vrouwen of mannen er meer vatbaar voor zijn? Dat ze meer liefdesverdriet hebben?
3: Ja, het komt vaker voor bij vrouwen. Dat is wel bewezen.
0: Maar ja, goed, onze Dave Roelvink is natuurlijk gewoon een hele gevoelige jongen. En dat mag ook. Heb je nog een tip voor Dave, nu dat hij te kampen heeft met zulk zwaar liefdesverdriet? Wat moet je doen?
3: Nou ja, het gaat vanzelf over. Dat is het goede nieuws. Dus ik zou zeggen, hou vol.
0: Ja.
3: En dan komt het wel weer goed.
0: Ja, nou ja, ik ben hier toch nog een beetje van aan het bijkomen. Ik dacht eigenlijk van, nou, dit is onzin. Maar jij als cardioloog, je ziet dit gewoon daadwerkelijk in het ziekenhuis. Ja, en wat me helemaal verbaast, dat je het dus ook echt kan zien op een echo gewoon.
3: Ja, je kan het gewoon echt heel duidelijk meten. En er is een aantal jaren geleden is daar veel meer aandacht voor gekomen. Door onderzoek, waar ik onder andere ook al aan meegewerkt. En het is inmiddels gewoon echt een erkend syndroom. Waar je eigenlijk helaas niet zoveel aan kan doen. Ook niet zo goed kan voorkomen. Moet wachten tot het weer voorbij gaat. Dat duurt ongeveer meestal 10 tot 14 dagen.
0: Ja, nou ja, tijd heelt alle wonden, zullen we maar zeggen in dit geval.
3: Zo is het.
0: Ja. Ivo, dankjewel dat je van de lijn wilde komen.
3: Ja, maar graag gedaan.
0: Ivo

0: Big Yellow Taxi. De Counting Crows hoorde je hier in de ochtendshow. En jawel hoor.
1: Is het een vogel?
2: Nee.
1: Is het een vliegtuig?
2: Misschien.
1: Het is sowieso...
2: Michel met de raadsel.
3: En het is raden maar, waar gaat dit over?
4: Eén hand en gewoon gaan, verstand op nul en gaan.
0: Dit is het wereldkampioenschap Jeu de Boel.
3: Ja, elke dag moet ik bijna zeggen warm. Het is weer warm, maar net niet helemaal.
5: Ja, ik zat ook een beetje aan die balsporten. Bolen, dacht ik. Ja, dat ligt meer bij mijn belevingswereld. Eén handje op de rug en dan zo...
3: Dan strike.
5: Ja.
3: Of spare.
5: Meestal wel als ik gooi. Ja.
3: Nee.
0: Oh. Allebei fout.
6: Dit is NPO Radio 2.
0: Ja, ik proef wel toch iets van sport in.
5: Maar kegelen zijn.
7: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
9: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
11: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
12: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echts, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
13: E-herkenning direct nodig? Bij Digidentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, Digidentity.
12: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
14: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
16: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.

0: Atis. En Walra keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: Giga veel.
0: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
4: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie. Stuur maar.

0: exact in excess disappear hoor je zo meteen. Eerst het NOS Journaal.
1: Hier is Michel Koenen, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Een Nederlandse vader die zijn zoon van 14 liet sterven is in België veroordeeld. De jury die acht bewezen dat hij 5 jaar geleden weigerde om medische hulp voor zijn zoon in te schakelen, terwijl hij corona had, bijna niet meer kon eten en drinken en uiteindelijk doodziek was. De vader is streng christelijk en geloofde dat zijn zoon zou herstellen door voor hem te bidden en door een paracetamol rust en vloeibare voeding te geven, zei de rechter.
3: Zijn blinde, dogmatische geloof in God maakte het leven van zijn kind ondergeschikt aan zijn radicaal religieuze overtuigingen.
2: Het lichaam van de jongen werd pas na 8 weken gevonden in de villa in Turnhout. De vader hoopte dat God de jongen weer tot leven zou wekken. Hij moet nu 23 jaar de cel in. De inbraakgolf bij de brandweerkazernes is nog altijd niet voorbij. In een maand tijd is er enkele tientallen keren ingebroken bij kazernes. Was gisteravond te horen bij Opsporing Verzocht.
4: Door heel Nederland is de afgelopen maanden opvallend veel ingebroken bij brandweerkazernes. De teller stond vorige maand op 50 inbraken dit jaar. We hebben net de laatste stand doorgekregen en dat is best wel schrikken. De teller staat nu op 85 inbraken tegenover 18 in heel vorig jaar 2025.
2: Criminelen die gebruiken de brandweerapparatuur om bijvoorbeeld rolluiken en geldautomaten mee te vernielen. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland heeft een grote brand gewoed. Gisteravond vloog een afvalberg met hout- en snoeiafval van 20 bij 30 meter in de fik. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De brandweer die kreeg hulp van collega's uit Duitsland. Ze konden voorkomen dat het vuur oversloeg naar een benzinepomp in de buurt. En het was gisteren prima weer om een terrasje te pakken en voor de allereerste kelnerrace in Terneuzen.
5: Natuurlijk.
2: Ja, je voelde hem aankomen. De obers die moesten daar met een dienblad met 14 bier erop zo snel mogelijk om een parcours met barkrukken en bierfusten slalommen.
6: Hoe is het gegaan?
7: Ja, wel oké. Okay. Ik ging gewoon voor alle volle bekers terugzetten. De snelheid miste een beetje, maar ik vond ze oké gaan.
6: Nou, jij pakte dat ze hem weer anders aan. Jij ging toch voor de snelheid.
7: Ik denk toch die ervaring, één hand en gewoon gaan, verstand op nul en gaan.
8: Stop de tijd.
9: Het is de eerste keer en het is één grote gezellige bende bij elkaar. Dus het is fantastisch.
2: Sommige obers die gingen ook verkleed over het parcours. Klein beetje carnaval. En de jury die is nog in beraad. Vanmiddag dan worden de winnaars bekendgemaakt.
10: Maar ik denk wel dat we het uiteindelijk afleggen tegen de Duitsers. Want ik zie wel eens van die filmpjes van het Oktoberfest dat je dan kleine vrouwen die dan met 48 pullen zo, dat je denkt, jeetje, hoe krijg je het allemaal mee? Nou goed.
2: Het weer bewolkt en in het noorden kans op wat lichte regen of motregen. Niet echt terrasweer. In het zuiden breekt de zon wel soms door. Het wordt 17 tot 20 graden.
10: Dankjewel, Michel. En Mandy Hoest op de weg?
11: Nou, het wordt langzaamaan steeds drukker. Er staat nu iets meer dan 100 kilometer file in totaal. Het meeste oponthoud heeft het verkeer op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Daar is de Zuurhofbrug in slechte toestand en uit veiligheidsmaatregelen wordt iedereen hier over de vluchtstrook geleid. Onderweg zorgt dit voor 30 minuten extra reistijd. Omrijders veroorzaken nu oponthoud op de N218 van Spijkenisse naar Oostvoorne. Voorbij Brielen is de vertraging zo'n 20 minuten. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam bij Sliedrecht-Oost een klein kwartier oponthoud. En ook op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam rijdt het langzaam. Daar is de vertraging bij Hoevelaken ruim 10 minuten.
10: Dankjewel. Wat is een goede reden om te verhuizen? Omdat je groter wil wonen, omdat je buren heel luidruchtig zijn, omdat je geen tuin hebt. Ja, of omdat ChatGPT het zei. Ja, dat is tegenwoordig ook een reden om te verhuizen. Hoe dat zit, hoor je zo.
12: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
12: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
13: Fans van Voordeel,
12: Aldi.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. dewarmte.nl.
8: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
13: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Alleen vandaag bij Bol volumevoordeel op Douwe Egberts Loor en Senseo.
15: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
16: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
17: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
18: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
17: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligteropjebord.nl.
19: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
20: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.

0: 22 september 2026, de dag dat de Consumentenbond Booking.com voor de rechter gaat brengen. Ze beschuldigen de reiswebsite van machtsmisbruik, het beperken van concurrentie en het misleiden van consumenten. Consumentenbond is namelijk een massaclaim begonnen en wist meer dan 200.000 mensen te mobiliseren om daar hun handtekening onder te zetten. En nu willen ze een schadevergoeding voor consumenten, want Booking.com manipuleert dus de volgorde waarin je dingen ziet. En nou ja, aan de andere kant worden natuurlijk hotels voorgetrokken die meer afdragen en uiteindelijk is het allemaal te doen om winstmaximalisatie.
1: En ze zeggen dan ook nog maar één beschikbaar en zo.
0: Ja.
1: Het stom is, terwijl je dit nu zegt, denk ik, heb ik me hier nou voor opgegeven? Want ik kreeg dat toen van, je kunt je aanmelden met een klikkie. Ik weet het niet meer. Misschien krijg ik wel geld binnenkort. Ik vraag ChatGPT wel eens hoe lang ik noedels moet wokken of hoe heet ik een wollen trui kan wassen. Maar Juliet Hardy, die ging een stapje verder. Ja, ze was jarenlang het gezicht van de Amerikaanse tv-zender Fox News. Maar op een gegeven moment wilde ze weg uit Amerika vanwege het politieke klimaat dat ze zelf geschapen had. Dus ik denk ik erbij, maar goed. Gisteravond zat ze bij Eva Jinek aan tafel en toen ging het over, ja, wat doe je als je wilt verhuizen, maar je weet niet waar naartoe.
2: You're in your house, thinking about moving. You're done with everything.
3: Yes.
2: And you start talking to ChatGPT about this major life decision.
3: Yeah.
2: As one does. What kind of prompt did you put into ChatGPT? Because it advised you to move to the Hague.
1: Ze heeft dus aan ChatGPT gevraagd waar ze naartoe moest verhuizen. Chat zei Den Haag. En voilà, nou, daar woont ze nu dus met haar gezin.
0: Er is dus een hele community van Amerikanen die dol zijn op Nederland. Er is ook, ik volg een paar van dat soort YouTube-kanalen van Amerikanen die zijn dan naar Nederland geëmigreerd. En zij roemen natuurlijk uiteraard onze fietsvriendelijkheid. Maar überhaupt gewoon het feit dat je hier je kinderen op straat kunt laten opgroeien. Of tenminste, dat klinkt heel. Maar je snapt wat ik bedoel. Dat je kinderen gewoon nog buiten kunnen spelen. Ja. Dat soort dingen, wat allemaal in Amerika niet meer mogelijk is. Dat vinden veel Amerikanen ontzettend aantrekkelijk. En dus ook deze Juliet. En dan, nou, onze oren klapperden gistermiddag op de redactie van Daniel Roelof zijn al op. Want Rianne, Rianne van de regie deze week, normaal gesproken Rianne van de redactie. Jij vertelde ons, jij was op een verjaardag.
4: Ik was zaterdag op een verjaardag, hartstikke leuk, gezellig, in Amsterdam bij een vriendin.
0: Ja.
4: En zij had gewoon lekkere hapjes en een wijntje voor ons. Dus nou, dat was zaterdag. En toen zat ik gisteren met jullie.
0: Maar wacht even, je had ook een cadeau meegenomen, hè?
4: Zeker, een cadeau. Met z'n allen hadden we wat ingelegd. Hebben we allemaal mooie wijnglazen voor haar gehaald. En nog van die dure kaasmesjes.
0: Ja.
4: Nou, echt een leuk, goed cadeau.
0: Ja.
4: Dus ik was gisteren met jullie lekker nog een beetje aan het napraten. En ik zie in één keer een tikkie binnenkomen.
0: Zo.
4: Van €17.
0: En waar was dit voor
4: dan? En hij heette nog Wijntjes en Borrel. Toen dacht ik, ho, ho, ho, dit was jouw verjaardag. Wij komen aan met een cadeau. Wij hebben allemaal €20 ingelegd. En ik krijg een tikkie terug van €17.
1: Het was thuis gewoon, hè?
4: Ja, het was gewoon bij haar thuis.
0: Ja, dit vind ik echt zo. Ja, mijn haren gisteren ook echt recht van overeind staan. Maar hoe kan je dat nou doen? En ook vooral, omdat het was onaangekondigd.
4: Ja, het was gewoon haar verjaardag. Want ik ging nog terugzoeken. Het was echt, hé, ik vier mijn verjaardag.
1: Ja, en wij nog vragen van, hè, want je kunt niet in iemands portemonnee kijken. Van, hebben ze het heel krap? Nou, dat viel ook wel mee, volgens mij.
4: Ja, maar gewoon iemand met een baan, hoor. Ja, dat komt helemaal goed.
0: En ik bedoel, dan nog steeds, kijk, het gaat ook niet per se om het tikkie, vind ik. Maar ook vooral om het feit dat je het niet van tevoren hebt aangekondigd. Want als je van tevoren zegt, jongens, luister, jullie weten, ik heb het niet zo breed en kan iedereen even een bijdrage leveren, prima, is geen enkel probleem. Alleen dat ik naar een verjaardag ga en daar denk, nou, ik ben hier gewoon lekker uitgenodigd en in één keer achteraf een tikkie. Nee, dat vind ik niet kunnen. En ik vind dit ook wel een kleine discussie waard. Want, nou ja, sowieso als je ook iets dergelijks wel eens hebt meegemaakt. Maar ook een beetje, ja, waar ligt de grens? Wanneer kan je iemand het in Nederland staan we er ook om bekend dat we soms gewoon voor 50 cent een tikkie zien. Dat vind ik ook bijvoorbeeld echt.
1: Ja, zou ik ook niet zo snel doen.
0: Niet kunnen.
1: Maar goed, misschien zijn er ook luisteraars die zeggen, nee, maar ik ben zo'n iemand. Als ik een feestje geef, iedereen moet gewoon meedelen, vind ik.
0: Ja, nou, ook, ja. Misschien heb je ook wel eens een tikkie gekregen waarvan je echt dacht van, nou, dat je dit durft te sturen. Ik ben zelf meer van de ene keer ik en de andere keer jij. Weet je wel, een beetje dat. Een soort van, ik betaal hem deze keer, als jij dan volgende keer aanbiedt om te betalen, dan, weet je, dan trekt dat elkaar allemaal weer mooi recht. Dat vind ik een beetje de ouderwetse methode.
1: Ik heb ook eens gedaan, krijg ik zo'n laag tikkie, echt van €3. Daar heb ik er 4 van gemaakt, om even aan te geven van hier.
0: Ja, een soort van hier. Ja. Weet je wat ik ook stom vind? Ja, ik had hier uren over, maar als mensen echt tot op de cent gaan uitrekenen wie wat had. Dus als je stel je gaat met z'n vijven, ga je uit eten, en dan, nou ja, in mijn beleving doe je dan gewoon gedeeld door 5. Mm-hmm. En dan hebben we dit niet. En nogmaals, kijk, als iemand echt heel krap zit, dan vind ik al uitzondering. Maar iedereen verdient gewoon normaal. Ja. Dan deel je toch gewoon die bon door 5.
1: Ja.
0: Maar als iemand dan gaat zeggen, ja, maar jij hebt wel nog een extra frietje besteld. En daar heb ik niks van gehad. Dus, ja, dat vind ik zo. Maar goed, hoe kijk jij hier tegenaan? Je kan ons een berichtje sturen. Dat kun je doen via NPO Luister. We zijn benieuwd. NPO
3: Radio 2. Er is maar één. NPO Radio 2.

0: en typical mail. Daniel Roelofs zijn al op en we hebben het over een tikkie. En of je dat zomaar in alle gevallen kunt sturen. En dit naar aanleiding van onze regisseur Rianne. En nou ja, Rianne, jij was op een verjaardag.
1: Ik was op een verjaardag zaterdag. Ik dacht, een verjaardag, wij komen aan met een groot cadeau. Allemaal €20 ingelegd. Ja. En wij krijgen vervolgens een tikkie voor €17 met de titel Borrel en Wijntjes.
2: Oh, wel betaald, hè?
1: Wel betaald, ja.
0: Maar uiteindelijk het zit je toch niet helemaal lekker. Want ja, dat had van tevoren had het even aangekondigd moeten worden. Manuela die vindt het ook. Die zegt, wordt met de dag gekker. Dan ga je toch geen verjaardag vieren als je het niet kan permitteren?
2: Ja, HCS, ik eet en drink vaak het meest, dus reken wel alles uit zodat de anderen een lager tikkie krijgen.
0: Ja, als ik bijvoorbeeld, weet je, als ik echt cocktails ga drinken en de rest niet, kijk, dat vind ik een ander verhaal. Dan wil ik natuurlijk, dan zeg ik ook wel van jongens, ik heb die cocktails gedronken, dat is een ander verhaal. Maar nou ja, goed, als je met een groep uit eten gaat en een pizza, de een neemt een pizza van €15 en de andere een mixed grill van €30, dan vind ik dat je wel wat kan schuiven, zegt Charles. Daar heeft hij er ook wel weer gelijk in. Maar Mark heeft weer een voorbeeld van de andere kant. Die zegt, we waren op rondreis in Thailand, gaan met de hele groep uit eten van 10 personen. En toen kwam het afrekenen. Moest dat meisje voor iedereen separaat de rekening maken, terwijl het verschil per persoon misschien €1 was.
2: Ja,
0: alles op de cent uitrekenen. Uiteindelijk heb ik de rekening maar betaald, want het duurde zo lang door de discussie van wie had wat. Samen was het iets van €50. En dan gaan we richting de telefoon. Wouter, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Daniel Roelof.
0: Hoe zit jij hierin, de tikkies voor de feestjes en de borreltjes en dat soort dingen?
3: Als ik mijn verjaardag vier, dan hou ik het vaak bij een kop koffie en een stukje taart. Dus daar zijn de kosten van te overzien.
0: Ja.
3: Maar als ik uit eten ga, ik drink geen alcohol. En een Cola Zero is toch wel €3 goedkoper dan een glaasje wijn. Dus dan vind ik niet dat ik mee moet betalen aan de wijn van de andere mensen.
0: Ja,
3: zeg maar.
0: Precies. Ja, dat is alcohol, geen alcohol, dat kan inderdaad wel aardig in de papieren lopen.
3: Ja, en een biertje scheelt natuurlijk niet superveel. Dus ja, dan is het anders. Maar ja, en als ik er gewoon een koffie neem en iemand anders neemt een Irish koffie, of wat heb je allemaal nog meer voor allemaal van die moderne koffies, die €12 kosten in plaats van €3,5 voor een gewone koffie. Dan, okay.
0: En Wouter, toch heel even korte vraag over het verhaal van Rianne. Feestje organiseren en achteraf, zonder dat je dat van tevoren hebt aangegeven, een tikkie sturen, kan dat?
3: Nee, niet zonder van tevoren aan te geven.
0: Nee, precies.
3: Inderdaad, ik heb het ook niet heel breed. En als iemand komt eten, dan is het inderdaad, of zoals jij zei, de ene keer betaal ik het, de andere keer de andere als ik daar ook vaak eet. Maar als iemand hier vaker eet dan ik daar, dan geef ik al van tevoren aan. Want ik zou het wel fijn vinden als je €5, €6 of €7 of zo.
0: Ik snap het, Wouter. Ik snap het. Ik ga nog even naar het appje van Mieneke. Want die zegt, Nederlanders zijn verschrikkelijk. Degene die het meest hebben, die betalen vaak het minst. Ja, dat zie je ook wel vaak terugkomen. En Hendrikus?
4: Ja, hallo.
0: Goedemorgen. Jij wil het even hebben over tikkies na afloop van een date.
4: Ja, ik vond het wel een duidelijke manier om toch even te laten weten hoe je echt voelt, toch? Want je hebt soms, dan heb je een date en dan zeg je heel netjes zoals het hoort van ik betaal wel. En dan kom je thuis en dan denk je toch, ja, misschien is dit er niet. Of dan denk jij het wel, maar dan krijg je geen bericht terug.
0: Ja.
4: Dan is het toch heel fijn als je even een tikkie kunt sturen met, hey, kun je toch je hoofd nog even betalen?
0: Doe jij dat?
4: Of kun jij mijn helft nog even betalen? Want ik ben hier toch wel even een avondje aan kwijt geweest.
0: Nee, maar jij biedt dus aan om te betalen. En dan achteraf, als je toch denkt, nou, de date viel een beetje tegen, dan stuur je alsnog dat tikkie.
4: Ik heb het niet gedaan, maar het is wel lekker duidelijk, toch?
2: Oh, dit is een suggestie.
0: Nou,
4: dit is een tip.
0: Ja, nou, ik vind het, ik weet niet, als we die kant op gaan.
2: Ik heb nog een mooi appje van Sandra. Die zegt, ik kwam een keer een bekende tegen. Die zat met een vrouw op het terras, niet zijn eigen. Toen heb ik voor de grap een tikkie van €500 gestuurd, met als onderwerp zwijggeld. En dat heeft diegene toe betaald. Ik dacht een grapje te maken, maar ik had kennelijk gelijk.

0: Eric Clapton. Wonderful tonight in de ochtendshow. Er komen nog steeds heel veel verhalen binnen over de tikkies. En het maakt wat los op het moment dat er geld bij Nederlanders ter sprake komt. En dan zeker als het over kleine bedragen gaat. Sommige mensen zeggen, joh, je moet er niet zo moeilijk over doen. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar ja, luister, 50 cent is 50 cent, hè? Het is een grijze dag vandaag, met af en toe wat motregen. In het zuiden laat de zon zich mogelijk nog even zien. Het wordt 17 tot 21 graden. En Mandy, hoe is het op de weg?
1: Hi Daniel. Nou, op de meeste plekken gaat het nog wel goed. De meeste dagelijkse files veroorzaken nog maximaal 5 tot 10 minuten vertraging. Maar een aantal bijzonderheden zorgt voor flink wat oponthoud. Op de A12 bijvoorbeeld, van Den Haag naar Utrecht, daar is een ongeluk gebeurd bij de Meern. Twee rijstroken zijn hier dicht en dat kost je nu al een uur onderweg. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort gaat al het verkeer bij de Zuurhofbrug over de vluchtstrook. Dat is vanwege veiligheidsmaatregelen. De brug is in slechte toestand. De vertraging is hier bijna 15 minuten. Op de A32 van Meppel naar Leeuwarden wordt aan de weg gewerkt bij Heerenveen. Hier een kwartier vertraging. En ook op de A2 van Den Bosch naar Utrecht wordt aan de weg gewerkt bij afrit Geldermalsen. De linkerrijstrook is hier dicht en hier is de vertraging zo'n 10 minuten.
0: Dankjewel. En het laatste nieuws van de NOS krijg je van Michel. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Wat moet je doen als je kind geen lucht meer krijgt, een bloedende wond heeft of last heeft van koortsstuipen? Nou, steeds meer ouders van jonge kinderen die doen daarom een EHBO-cursus. Het Rode Kruis, een van de grootste aanbieders van die cursussen, zag de afgelopen 3 jaar het aantal aanmeldingen flink toenemen, van 9.000 tot 15.000. Ook deze ouders deden voor de zekerheid mee aan een cursus.
3: We verwachten in februari ons eerste kindje. En we dachten toch van, nou, best wel handig om je nog wat voor te bereiden. En je weet nooit wat er gebeurt.
4: En ik heb nog niks gelukkig ernstigs meegemaakt. Maar als ik dit al hoor zo van vrouw, dan denk ik van, oeh, er kunnen allemaal spannende dingen gebeuren. En ja, daar moet ik op voorbereid zijn.
2: De cursussen zijn op meer dan 20 plekken in het land. Soms worden ze vergoed door de zorgverzekering. De Canadese provincie British Columbia sleept het bedrijf achter ChatGPT voor de rechter. De provincie die stelt dat een dodelijke schietpartij daar voorkomen had kunnen worden. Een vrouw die schoot 8 mensen dood, daarna maakte ze een einde aan haar leven. Ze bereidde zich voor door ChatGPT om hulp te vragen. Nou, de account werd gedeactiveerd, maar de politie werd niet ingelicht en ze kon met een ander account alsnog haar plannen maken. En we importeren steeds meer gekoelde groenten en fruit. De afgelopen 10 jaar verdubbelde de aanvoer van groenten en fruit, nam bijna met de helft toe. En vooral bananen en avocado's die gaan massaal deze kant op, zegt het CBS.
0: En dan kiezen we iedere dag een plaat voor iets of iemand uit het nieuws. En vandaag is dat
5: een plaat voor
2: Brigitte Bardot. Want in Parijs heeft de veiling van persoonlijke bezittingen van de overleden Franse actrice bijna 1 miljoen euro opgeleverd. En dat is flink meer dan verwacht. Gisteren hadden we er ook al. Toen namen we even wat stukjes onder de loep wat je kon kopen. Nou, mensen konden dus van tevoren ook komen kijken naar de items die in nagebouwde kamers van Brigitte Bardot stonden.
6: C'est incroyable, toutes ces peintures et les objets de son intérieur.
7: J'ai été charmé par les poupées russes avec l'effigie de Brigitte Bardot.
2: Geen idee wat ze zeggen, maar dat weet
0: ja,
2: jij
0: het
2: wel,
0: gaat
2: Daniel.
0: Over schilderijen en van die Russische poppen. En nou ja, dat het allemaal fantastisch is.
2: Ja, typemachines, alles stond er. Zelfs haar exemplaar van de Kama Sutra. Nou, de opbrengst van de veiling die gaat naar haar zoon en haar dierenstichting. Brigitte Bardot die overleed natuurlijk eind vorig jaar 91 jaar oud.
0: Ja, welke plaats?
8: Ja, ik moet bij de naam Brigitte Bardot altijd denken aan mijn oom Joop en tante Corrie. Ze leven beide niet meer, maar oom Joop was ontzettend fan van Brigitte Bardot. Ze waren 25 jaar getrouwd en toen dacht tante Corrie, ik laat de initialen van Brigitte Bardot op mijn billen tatoeëren. En zij laat dat zien, 's avonds. En oom Joop die kijkt en die zegt, wie is Bob? Bob Sinclair, Love Generation.
2: Wat een goede aanloop.
0: Bij mij schiet dus deze grap ook altijd meteen te binnen. Dus ik wist ook wel precies waar je naartoe ging. Maar goed, ik ga voor Madonna en Vogue in dit geval.
2: Ja, ik dacht, ze gaan onder de hamer. Sledgehammer, Peter Gabriel.
0: Ja.
9: Daniel en Roelof.
0: Als je ook een suggestie hebt, kun je hem doorsturen via NPO Luister. Wie mag er kiezen vandaag?
8: Michel Koenen.

0: band, in noodgeval. Een plaat voor... Brigitte Bardot, hè, Michel?
1: Zeker, zeker, zeker, want al haar spullen gingen onder de hamer. 1 miljoen euro heeft het opgebracht.
0: Zo. Er komen veel suggesties binnen. Jolanda die zegt bijvoorbeeld Dire Straits, Money for Nothing.
1: Ja, Je t'aime moi non plus, van Fred.
0: Ah oui, bien sûr.
2: En Gert zegt Abba met Money, Money, Money.
0: Maar ja, Michel, het is aan jou.
1: Ja, ik bleef toch wel een beetje hangen in Bob. Dus we kregen ook Sexy Back van Justin Timberlake. Nou.
0: Bij deze.

0: What a feeling. Flashdance, Irene Cara.
1: Mag ik van jou?
2: Het platenkwartet.
0: Ruud, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij speelt ook in een band zelf?
3: Zeker, ja.
0: En wat speel je?
3: Ik speel toetsen.
0: En wat voor platen speel je?
3: Wij spelen Sittardse weltmuziek, noemen we dat hier in Limburg. En dat is eigenlijk gewoon een smoesje om heel veel verschillende stijlen te kunnen spelen.
0: Maar is het dan gewoon een soort coverband of toch anders?
3: Nee, allemaal eigen werk. Allemaal eigen werk.
0: Maar verschillende stijlen, waar moet ik dan aan denken? Gewoon van hard rock tot aan jazz?
3: Nee, wat meer radiovriendelijk wel. Folk, pop, maar er zit ook soms een nummer met Zuid-Amerikaanse invloeden of Arabische invloeden in. Dus alle kanten kan het opgaan.
0: Dat klinkt wel heel creatief.
3: Ja, dat is het ook.
0: En zelf heb je ook een aardige muziekcollectie?
3: Wel aardig wat plankjes met platen in de kast staan.
0: Ja. Nou ja, daar kunnen er dan nog sowieso 4 bij komen vandaag.
3: Ja, wie weet. Ja.
0: Het spelletje werkt als volgt.
4: Je hoort zo meteen 4 muziekfragmenten in 1 thema. En het thema dat de computer voor jou geselecteerd heeft is cijfers en getallen. Je mag trouwens Het woord invullen dat met dat thema te maken heeft. En dat weg is gekoet. Ja, dan hoor je dit uit het fragment. Je wint een vinylplaat per goed antwoord. Dan maak je het hele kwartet vol. Gooien we er ook nog een platenspeler bij.
3: Nou, dat zou mooi zijn.
0: Ben je er klaar voor?
3: Zeker.
0: In de categorie cijfers en getallen is dit jouw eerste opgave. Het is wel een beetje
3: raar. Ja. Ik dacht 53 jaar. Nee. Ja, 53 jaar. Ik kijk even naar mijn hulplijnen. Nee, ze weten het niet.
0: Ga je
3: het is wel een beetje raar. 32 jaar, 53 was hier.
0: Ah,
3: 32 jaar.
0: 32, rekenen we nog goed hoor.
3: Ja, mijn hele
0: pleiding. Ja. Het ging bijna fout, maar de eerste vinylplaat is binnen. Eens kijken of je deze ook weet.

0: 74.
1: Ja. 74. En dan nog een opgave. Luister goed, die klinkt zo.

0: Ja, 7, 7. Hij hoorde heel slecht.
1: Ja, ze gaat dan in één keer naar de 9 in deze plaats van Feist. En dan de laatste opgave waarmee je jouw derde vinyl kan scoren. Die klinkt zo. Oh.

0: Ik heb geen idee. Ik hoorde 77, 78. Ik weet het niet.
1: Ja, je denkt doortellen?
2: Ja, nee, maar een beetje de zomer van de liefde moet je een beetje heen, volgens mij. Die komt rijden.
0: Ja, Woodstock. Maar ik weet het echt niet.
3: Nee, dan moet 79. Ja, bijna. Nee, het was uiteraard 69.
0: Oh, 69. Ja, oké. Okay. Ja, helaas.
3: Maar je mag wel twee vinyl aan je vinylcollectie toevoegen.
0: Dat is mooi.
3: En niet alleen dat, je kan ons ook even vertellen welke van deze platen jij het mooist vindt, want dan gaan we die voor je draaien.
0: Ja, ik vraag dat ook even aan de play. Wat willen jullie horen?
3: Doe maar The Connells, Feist of I Wish I Was a Punk Rocker van Sandy Thorn.
0: Ja, doe maar.
3: Dan gaan we Doe Maar voor je draaien. Ja. En maak er een mooie dag van vandaag.
0: Goed zo, dankjewel.
3: Doei.
0: Fijne dag, hoi.

0: En sinds een dag of twee. Ja, Roelof, ik zie je hand al opsteken.
1: Ik wist het al toen ik het zei. Van ja, je moet. 69 was het antwoord net. Zei ik, je moet een beetje richting de Summer of Love. Beste mensen, ik weet dat 67 de Summer of Love was. Ik zei, een beetje richting die contraien.
0: Ja,
1: hij zit in de jaren 70.
0: Ja.
1: Ik ben niet voor niks de slimste mens geweest. Ik weet dit soort dingen. Ik hoef niet gecorrigeerd te worden.
2: Is het een vogel?
3: Nee!
2: Is het een vliegtuig?
3: Misschien!
2: Het is sowieso...
3: Michel met een raadsel!
4: Ja, dan zijn de verwachtingen hoog gespannen, Roelof. Dan weet jij vast waar dit over gaat.
5: En als ze ingeremd remmen, is allemaal natuurlijk.
0: Ik versta het niet eens.
4: Dat is een beetje Brabants. Als er één remt, remmen ze allemaal natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Dit gaat over lemmingen. Een wondertje der natuur.
0: Of zijn dit...
4: Nee.
0: Carnavalswagens. Als er één remt, dan remmen ze allemaal.
4: Jij denkt Brabant carnavalswagens? Ja. Nee.
0: Oké, is allemaal niet goed.
2: Dit is NPO Radio 2.
6: Ster. Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
7: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen. Als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
8: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
9: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
8: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
10: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
11: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.

0: op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laat.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
3: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
2: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
3: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
8: Het is 8:00, een hele goede morgen. Douwe Bob is bij ons in de studio. Die staat op dit moment te soundchecken. Dat wordt mooi zo meteen. Eerst het NOS Journaal van 8:00. Met Michel Koenen.
9: Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat vindt de koepel van drinkwaterbedrijven. Die wil voorkomen dat PFAS-stoffen in het water terechtkomen. En nu zitten die stoffen in ongeveer een derde van het drinkwater, meldt Greenpeace.
10: Die openbare publieke meetgegevens van de 10 waterbedrijven in Nederland, die hebben wij eigenlijk inzichtelijk gemaakt. Dus wij vonden het belangrijk dat mensen kunnen zien wat er uit de kraan komt.
9: En vooral in Zuid- en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus in drinkwater erg hoog. Maar toch raden zowel de waterbedrijven als Greenpeace aan om gewoon kraanwater te blijven drinken. De EU waarschuwt voor het risico van brandstoftekorten. De Europese transportministers die komen met die waarschuwing vanwege alle spanningen in het Midden-Oosten.
11: Crude oil and jet fuel prices remain high and we are start seeing again the risk of shortages.
9: En hoge prijzen natuurlijk. Ondernemers die zijn daar ook bezorgd over. Ook boeren die lijden onder de hoge dieselprijzen. En daardoor zullen producten in de supermarkt duurder worden, is de verwachting. In een appartement in Parijs zijn 75 katten gevonden. De dieren die leefden in slechte omstandigheden in een kleine ruimte. Volgens Franse media was de huurder, die last had van de dierenverzamelstoornis syndroom van Noach, uit zijn huis gezet. En de meeste katten die zijn naar een opvangplek. Voor enkele tientallen katten is voorlopig geen plek in de opvang.
12: Het syndroom van Noach.
9: Ik vond die heel mooi. Je ziet toch zo'n arg voor je, inderdaad, dat idee een beetje.
12: Ja, maar het is natuurlijk wel heel sneu.
9: Ja, hopen dat die kittens en katten nog een opvangplek gaan vinden. Ja, en dan een link naar andere huisdieren. Want 3 doodgereden huisdieren, een afgereden buitenspiegel en een aan flarden gereden bestelbusje van de buurman. Het is zomaar even een otsomming wat Louis uit Heense Molen in Brabant allemaal op zijn dak krijgt. Want hij is helemaal klaar met automobilisten die op de provinciale weg achter zijn huis meer dan 100 km per uur rijden. Nou, er wordt niet gecontroleerd door de politie, dus dook hij maar zijn schuur in en knutselde hij zelf de oplossing bij elkaar. Namelijk
13: mooi flitspaal. Voor de hardrijders, een stalen kast, een glasplaatje erin gemaakt, zodat je de camera niet ziet. Regelmatig remmen ze. En als ze inremt, remmen ze allemaal natuurlijk.
14: Is dit toegestaan?
13: Dit kunnen ze niks van zeggen, is eigen grond.
9: Ja, de paal staat op zijn eigen grond. Staat net voor de schutting, achter zijn huis. Ja, en die grenst dus aan die provinciale weg.
14: Ik ben dus onhandig om dit in de media te gaan.
9: Nou, ik denk, wanneer staat de politie daar op de stoep inderdaad, hè?
14: Nou, en ik ben vooral benieuwd, staat die wel of niet in Flitsmeister natuurlijk, hè?
9: Misschien de ANWB zo even vragen. Het weer bewolkt, in het noorden kans op wat lichte regen of motregen. In het zuiden breekt de zon soms door. 17 tot 20 graden vandaag.
14: Dankjewel. Ja, jullie doen niet aan flitspalen, toch, Mandy?
15: Nee, die lezen we niet bij jullie, maar we kunnen ze wel zien.
14: Oh, nou, en staat er eentje hier? Waar moet die staan,
9: ja,
14: dan, Michel?
9: Het is in de buurt van Steenbergen in Brabant.
15: Even kijken. Zo snel zie ik hem niet, ja, maar ik ga even speuren. Misschien dat hij nog naar boven komt later vandaag.
14: En hoe is het met de files?
15: Ja, op zich goed, want het is iets rustiger dan gebruikelijk op dit tijdstip op een dinsdagochtend. Er staan wel wat lange dagelijkse files in Gelderland en in Noord-Brabant. En een paar files springen er echt uit. Zoals de A12 van Den Haag naar Utrecht. Die weg is net weer vrij na een ongeluk bij Woerden. De teller staat hier nog op 40 minuten vertraging. Op de A32 van Meppel naar Leeuwarden wordt aan de weg gewerkt bij Heerenveen. Hier bijna een half uur extra reistijd. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is bij Hoogmade de rechterrijstrook dicht door een kapotte vrachtauto. 10 minuten vertraging hier. En verder nog een file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar wordt aan de weg gewerkt bij Geldermalsen. En hier is de vertraging ongeveer 15 minuten.
14: Dankjewel. Het mediaconcern Mediahuis bombardeert ons de hele dag door met slecht nieuws. En zij dachten, ja, daar moeten we iets tegenover zetten. Glitterplaatjes. Hoe dat zit, hoor je zo.
16: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
17: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer?

0: Orange Fund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
1: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
5: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
6: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Al 2 van de 4 Mulemilkflesjes met het moelgeluid zijn gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes, dan win je €25.000.
8: Mulemilk, the moo you can't resist.
9: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
11: Start je dag zonder barst.
12: Opgelost, autotaalglas.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
13: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging, 1 plus 1 gratis. Dat is een

0: 22 september 2026. Vanaf vandaag ligt er een nieuw boek over Prinses Diana in de boekhandels. 29 jaar geleden overleed ze bij een auto-ongeluk in Parijs. Het boek is geschreven door haar broer, Graaf Spencer, en het heet Zwanenzang. Er staan onthullingen in over het huwelijk van Diana en de reactie van koning Charles na haar dood. Hij zou volgens dit boek destijds opgetogen zijn geweest over het overlijden van Diana. Ja, nou ja, of dit echt zo is, dat zullen we waarschijnlijk nooit 100% zeker weten. Maar ja, er waren natuurlijk behoorlijk wat gaande in dat koninklijk gezin op dat moment. Het was nog even spannend of die boeken op tijd in de Nederlandse winkels zouden liggen. Want er zijn 2 weken geleden een aantal boeken gestolen uit een vrachtwagen op een parkeerplaats ergens langs de snelweg.
1: Wil je zo'n boek winnen dat wij al 2 weken in ons bezit? Nee, dat is natuurlijk niet waar. Een teleurstellend bericht voor de fans van darter Luke Littler. Luke de Nuke. Het is ook wel een beetje een beschamend bericht voor Nederland, vind ik. Hij heeft zich afgemeld voor het Eurotoernooi in Maastricht. Afgelopen weekend speelde hij in Amsterdam en waren er behoorlijk heftige fluitconcerten en was er boegeroep te horen. Ja, dit is de hele tijd. Ja. Hierna zei de beste darter ter wereld, want dat is hij, niet meer in Nederland te willen spelen. En heeft dus woord gehouden voorlopig althans.
0: Ook, ja, aan de andere kant, ik kan me ook voorstellen dat fans het jammer vinden dat hij zo goed is dat er eigenlijk bijna niemand meer überhaupt in de buurt van hem kan komen. Maar,
1: maar dat vind ik ook wel heel... Dat is een beetje Nederlands ook, bijvoorbeeld Sven Kramer had dat. Dat was Sven, heb je de beste schaatser ter wereld, heel
0: en
1: lang.
0: En dan
1: zegt hij, nou, mag ook wel eens iemand anders winnen.
0: Ja. En als ik zeg dansende banaan en krabbelen, dan heb ik het over Hives.
1: Ah.
0: Ja, het Nederlandse sociale netwerk is weer terug sinds vandaag. Mediahuis blaast het nieuw leven in. Je kan opnieuw een eigen Hive beginnen. Je kan een wie wat waar plaatsen, zo heette dat toen, hè. Mm-hmm. En je kan respect geven. Weet je dat nog? Hoe mooi was dat? En waarom zou je nu in godsnaam weer naar Hives gaan? Nou, ze zeggen geen verslavend algoritme en alle gegevens worden op Europese servers opgeslagen. Dus dat zou dan een reden zijn om weer terug te keren naar Hives. Goed nieuws trouwens voor deze vrouw die het heel jammer vond dat Hives stopte.
2: Op Hives kun je allemaal glitterplaatjes. Je kunt hele lange karrets plaatsen. En dat wil op Facebook.
3: Sorry, wat plaatsen?
2: Karrets. Dat zijn allemaal plaatjes onder elkaar. En dat kun je op Facebook niet.
0: Nee. En ze zei later inderdaad ook nog, daar kun je nog respect geven.
1: Ja.
0: Wat is dat nou, een like?
1: Gaan wij het doen? Gaan wij met Daniel Roelof?
0: Nou, laten we eerst eens even kijken hoe het loopt, hè? Dat is toch een beetje goed. Okay. Douwe Bob is hier zo meteen.

0: His name is Dewey Bob.
1: Ja, mag ik een groot applaus voor Dewey Bob? Ja.
2: Maak me gek.
1: Ah, dit was wel iets. Oprecht, het vervulde mij ook wel met een beetje een soort vaderlands trots om jou daar zo te zien.
3: Man.
1: En er was ook nog dat filmpje in de trailer dat jullie met z'n allen zaten te repeteren. Met de Zac Brown Band, voor de duidelijkheid.
3: Ja.
1: En dat een van die gasten op een gegeven moment tegen jou zegt: "It's a shame you're not good looking too."
3: Dat zei hij op het laatste. Super grappig. Ja, die gasten die hebben. Ze zijn zo ontzettend lief en grappig en leuk. Het is, je merkt echt dat hoe groter die artiest is, hoe meer humble ze altijd zijn.
1: Ja.
3: En dat is Zac Brown en de Zac Brown Band ook echt, ja.
1: En hoe was die ervaring überhaupt voor jou? Is dit wat je altijd al droomde? Van dat je, ja, die muziek die toch in Amerika is ontstaan, dat je die ook in Amerika mag gaan spelen?
3: Ja, uiteindelijk is dat natuurlijk wel het hoogst haalbare. Ik bedoel, je verlegt je lat ook, hè? Als je dan op een gegeven moment topsong bent geweest, dan denk je, nou, where does one go from here?
1: De Billboard Country.
3: Nu moeten we naar de Billboard Country. Ja. Nu moeten we toch wel die CMA gaan halen.
1: Ja.
3: Nou ja, dat is. Ja, op een gegeven moment, het is hoe mooi en dankbaar ik ook. Hoe dankbaar ik ook ben voor het mogen spelen hier, is het daar toch wel heel erg speciaal. Want iedereen ademt dat genre. Maar dat begint hier nu ook echt te komen. Ik bedoel, je ziet nu aan wat Noten zelf doet op de radio en met mensen. Dus dat is. Is eigenlijk, ik zit op een wolk.
1: Ik zag jou in een interview zeggen van ja, het vervult mij heel erg met trots dat deze muziek, dat echt wat ik echt wil maken, nu dus ook populair is.
3: Ja.
1: Heb je in het verleden wel eens jezelf aangepast dat je dacht, ja, ik wil eigenlijk dit maken, maar ik doe toch maar dat, want dat scoort beter in Nederland? Of ben je altijd trouw geweest aan je.
3: Ik probeer altijd wel zo trouw mogelijk. Maar ik geloof wel heel erg in geven en nemen. Mm-hmm. En ik weet ook wel. Ik heb ook wel eens geweten van. Oké, als ik dit nu doe. Dan zorgt dat ervoor. Dat ik ruimte kan creëren voor mezelf. Om iets anders te geven. Weet je wel. En ik ben me ook heel erg bewust. Dat je het systeem van binnenuit moet veranderen.
1: Ja.
3: Er is een reden waarom hippies niet meer bestaan. En dat is omdat ze alleen maar schenen schopten. Weet je wel? Het is dat je moet infiltreren behind enemy lines.
2: En je koopt eerst krediet en daarna cash it in.
3: Precies, ja. Dat is hem.
1: Ja, het is wel een slimme tactiek. Nou ja, en het lijkt zich nu uit te betalen. Want ik bedoel, door dit optreden in Amerika, of in ieder geval deze uitnodiging van Zac Brown, heeft nu al wel weer geleid tot dat er daar ook wat dingen zijn gaan borrelen, toch? Is er al wat concreet geworden?
3: Ik heb nog niet een handtekening ergens onder gezet, maar dat waarschijnlijk over een paar weken wel.
1: Wauw.
3: Bij een mooi label.
1: En hebben we het over een Amerikaans platencontract?
3: Hebben we het over een echt Amerikaans, een Nashviller, een Nashvillian, een Nashvillian platencontract.
1: Wauw.
2: Ja. Ga je ons niet vergeten, Douw, als je daar dan zit? Denk je dan nog eens aan je vrienden?
1: Ja, maar dan zien we je toch nooit meer terug.
3: Aan mijn vrienden wel, ja.
1: Goed, die prachtige plaat. Ja, maar
3: ik, luister, ik ben echt een onwijs echt een trotse Nederlander ook. Want ik ben me wel bewust van hoe meer je. Ik ben daar nu best wel veel in de States. En het gaat daar gewoon niet goed. En je ziet dat mensen gewoon. Dat de middenstander omvalt. Mensen kunnen geen boodschappen meer doen. De gasprijs, toch? De benzine is daar zo dusdanig hoog. En daar moeten mensen rijden. Weet je wel? Dus het
1: veel
3: gaat
1: ver, ja.
3: Ver, veel en ver. Dus mensen zijn niet. Het is niet de beste. En qua scholing ook. Qua scholing, ik heb natuurlijk kids. Ik weet niet of ik mijn kinderen daar op een. Voor in harm's way van een nieuwe school shooter wil zetten. Ik heb er niet. Ik zit daar niet echt op te wachten. Maar ja.
1: Kortom, als Trump over anderhalf jaar op een van zijn rallies een Dewey Bob song opzet, dan heeft hij het met jou aan de stok.
3: Nee, hij moet mij niet bellen, nee.
1: Nee, precies.
3: Nee.
1: Die plaat, Note to Self, je had het er net al even over. Op de een of andere manier maakt hij iets los bij mensen.
3: Ja.
1: Ook bij ons. En het is niet voor niks dat hij ook veel op de radio gedraaid wordt. Wij hebben jou gevraagd of je hem inderdaad. Nou ja, het is sowieso al niet een heel. Weet je wel, het is sowieso. Zit er al niet heel veel poespas omheen. Het is al een vrij puur liedje.
3: Ja.
1: Maar je gaat hem hier vandaag in de versie met 3 gitaren. Ga je hem doen?
3: Ja, gisteravond. Ik zou hier alleen zijn. En toen bedacht ik me gisteravond. Ik ga toch eens even bellen naar mijn vrienden. Die ik overigens niet zal vergeten als ik in de States. Want die gaan. Maar ik heb Stijn van Dalen en Melle Songs bij me, dames en heren. Melle die heeft ook wel eens een topsong bij jullie gepakt.
1: Zeker.
3: Dus we hebben royalty in-house.
1: Ja. En jullie gaan met z'n drieën gaan jullie een
3: noten zelf drie stemmig en drie gitaren.
1: Nou ja, let's go. We verheugen ons er enorm op. Ik heb net de soundcheck gehoord en het is zeker de moeite waard om hem in deze versie te horen hier live in de ochtendshow. Daniel en Roelof zijn al op Douwe Bob en zijn twee vrienden die dus ook met hem meegaan naar de States doen een bijzondere versie van Note to Self. Groot studioapplaus. Yeah!
0: Zijn jullie al aan het klappen?
1: Ja.
4: Je moet het nog even inprikken.
0: Ik moet nog inprikken, hoor.
1: Oh, je mag even inprikken.
4: Dan moet je eigenlijk altijd een plaatje draaien.
1: Oh, nee, voordat ik was niet van plan om nog een plaatje te draaien. Maar hoe lang heb je nodig, denk je?
0: Nee, het gaat goed.
1: Nou ja, toch.
0: Oké. 1, 2, 3, 4.

0: driestemmig en met drie gitaren. Noten zelf, Douwe Bob. Live.
1: Stijn van Dalen, Madison.
0: Ja, echt waanzinnig. Zometeen meer Douwe Bob hier op de radio. Allemaal live. Eerst even kijken naar het weer voor vandaag. Het is een grijze dag met af en toe wat mondregen. In het zuiden gaan we nog wat zon zien. Het wordt 17 tot 21 graden. En Bianca Damink, hoest op de weg?
2: Mandy hier, Daniel.
0: Oh, sorry, my bad. Mandy van der Plas, goedemorgen.
2: Maakt niet uit, goedemorgen. Nou, goed nieuws, want het is iets rustiger dan gebruikelijk op dit tijdstip. Er staan wel lange dagelijkse files in onder andere Gelderland en in Noord-Brabant. En een paar files vallen op, zoals de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar staat een kapotte auto bij Hoofddorp Zuid. De rechterrijstrook is daar dicht en de vertraging is hier ruim 30 minuten. De andere kant op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar staat een kapotte vrachtauto bij Hoogmade. Hier 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Op de A32 van Meppel naar Leeuwarden wordt aan de weg gewerkt bij Heerenveen. Hier is de vertraging nu bijna 20 minuten. En verder nog file op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Bij knooppunt Holendrecht is de rechterrijstrook dicht door bergingswerkzaamheden. En hier is de vertraging een kwartier.
0: Dankjewel. En Michel Koenen heeft het laatste nieuws. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Dit gaan we de komende tijd vaker horen.
4: Okay, so there is no microphone because the pool cameras aren't there, so we can't hear what the president's saying.
3: Het Amerikaanse president Trump, hè, voor een vliegtuig vlak voordat hij instapt zonder dat hij de pers te woord kan staan. Ja, die zijn er gewoon simpelweg niet. Grote nieuwszenders zoals ABC, CBS, NBC en Fox News die verklaren namelijk zich solidair aan CNN en andere media die van Trump het Witte Huis niet meer in mogen. Volgens Trump omdat ze nepnieuws verspreiden, maar de media zelf die denken dat Trump niet van hun kritische vragen houdt. Nou, alle pers blijft nu dus voorlopig weg en ja, dat merk je dus vooral op tv. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen. Het gebeurde toen hij onder de gondel van een kermisattractie terechtkwam. Het was een vrije valtoren, zo'n gondel aan een paal die snel naar beneden komt. Volgens de Duitse politie was de medewerker mogelijk op een plaats waar die niet mocht komen. Een wilde politieachtervolging vannacht in Udenhout in Brabant. De snelheid die liep soms op tot wel 250 km per uur. En de achtervolging eindigde bij een McDonald's. De auto die werd achtervolgd, die crashte in de McDrive en vloog daarna in brand. De drie inzittenden gingen er vandoor. Een tientallen agenten en politiehonden kamden vervolgens een weiland uit. Twee van de drie zijn gepakt. En het is herfst, dus worden de strandhuisjes weer weggehaald langs de kust. De eerste huisjes die gingen op transport naar de opslag in Biggekerken in Zeeland. Balen voor de eigenaren, maar toch.
5: Maar we mogen niet klagen, want we hebben natuurlijk een prachtig seizoen gehad. Het is bijna gebeurd, het seizoen.
6: Ja, inderdaad. Weemoedig worden ervan.
7: Ik kom van kleins af aan, kom ik hier. Met heel veel plezier.
5: Ik zie zelf wel traantjes.
7: Ja, ik kom hier heel graag. En ja, altijd een cadeautje.
3: Dus komen die tranen elk jaar weer. Zij en haar man komen uit Brabant, maar hun strandhuisje hebben ze een Zeeuwse naam gegeven. Zeeuws Meske.
8: Daniel die heeft een Frans verleden, is een nerd en fan van Celine.
0: Nou, bah oui, bien sûr.

0: stroomt de app vol met reacties op het live optreden van Douwe Bob. Mensen vinden het echt geweldig. Nou, we hebben bij hem, we hebben ons best gedaan. En we hebben hem zover gekregen om ook een cover uit de top 2000 te doen. Wat dat is, dat hoor je zo meteen. Nou, ja.
1: Daniel en Roelof.
0: Ja, maar deze draaien we natuurlijk speciaal voor de afscheidstournee van Lionel, hè? Dit is Messi.

0: Nou, wij wilden even iets met jou proberen. Daarvoor wil ik je eigenlijk wel in de ogen aan kunnen kijken. Maar dat lukt op zich prima zo. Want uit onderzoek is gebleken dat er een aantal vragen zijn die je aan iemand kunt stellen om iemand nog meer in je hart te sluiten. Nou, heeft Nederland je al in het hart gesloten, maar Amerika gaat dat binnenkort hopelijk ook doen. Zeker. En wij dachten, wij willen een aantal van die vragen aan jou stellen om te kijken of we jou nog iets meer in ons hart kunnen sluiten. En een van die vragen, de eerste is, als je morgen wakker zou worden en je was een goede eigenschap of een talent rijker, waar zou je dan voor kiezen? Wat zou je graag erbij willen hebben?
1: Meer vergevingsgezind zijn.
0: Is dat iets waar je soms ben je soms een beetje iemand die wrok kan koesteren dan?
1: Ja.
0: Ja.
1: Precies dat.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ik kan best wel echt lang boos zijn.
0: Ja. Dat is ongezond inderdaad.
1: Ja, dat is niet goed. Dat is niet goed voor een mens. En vooral voor jezelf ook niet. Want nee. Boeddha die zei dat mooi. Als je de boosheid van iemand niet accepteert, dan valt het terug op diegene. En dat is mooi.
0: Zo, dat heb ik wel eens meegemaakt in het echt. Dat iemand, zeg maar, dat ik heel boos op iemand was. En diegene die bleef gewoon heel relaxed erbij staan. Toen werd ik alleen maar nog kwaad. Ja,
1: dat was echt het allerergste.
0: Heel intens.
2: Je hebt vooral jezelf ermee. Ik heb nog één, Douwe. Wanneer en waarmee heeft iemand jou voor het laatst echt verrast met iets liefs?
1: Oh, ik word elke ochtend bijna verrast met... Nee, dan is het geen verrassing meer natuurlijk als het elke ochtend weer.
2: Maar met wat?
1: Ik moet gelijk denken aan dat ik een paar dagen geleden wakker werd na een show. En toen kreeg ik een ontbijtje op bed van mijn prachtige vrouw en mijn kleine jongen.
0: Oh, wauw.
1: Ja. Ja. Ja, nou, dat zijn toch mooie dingen.
2: Ja, dat zijn zeker mooie dingen.
1: Uiteindelijk zijn dat de belangrijkste dingen in het leven, vind ik.
0: Zeker. Nou, en die derde vraag die haakt daar wel een beetje op in. Dat is namelijk, als je één herinnering uit je leven opnieuw zou mogen beleven, alsof je er weer middenin zit.
1: Ja.
0: Welke zou dat dan zijn?
1: Nou, ik was bij de geboorte van mijn zoon. En dat was wel heel erg speciaal. En dat ga ik nu nog een keer meemaken.
0: Ja.
1: Dus dat gaat lukken.
0: Februari uitgerekend, toch?
1: Ja.
0: Zo. Ja, dat is toch het meest bijzondere wat je ooit gegund kan worden.
1: Ja, ik bedoel, ik ben zo ontzettend blij dat ik mijn prachtige kids heb. Ja. Maar ik mocht bij die geboorte zijn, zeg maar. En dat is echt, dat is bijna een spirituele ervaring. Ik raad het elke man aan die in de gelegenheid kan zijn, wees erbij.
0: Welke rol nam jij aan? Waar ging je?
1: Ontvanger.
0: Opvangen.
1: Ja, dat kan ook. Opvangen, ja, laten we daar maar op houden. Ja.
0: Nee, maar kijk, ik weet bijvoorbeeld dat ik echt zeg maar gewoon een beetje links achter de schouder ging staan en gewoon bemoedigend ging zijn en een soort van knijp mij maar. Maar
1: snap ik.
0: Jij bent meer een hands-on kind of guy.
1: I'm a hands-on kind of guy. Nee, ja, ik vond het prachtig om gewoon echt soort van... ik weet niet, misschien is dit een te intiem verhaal. Vindt mijn vrouw het niet leuk. Maar nou ja, trouwens, ja. Ja. Kan haar ook. Ja, voor mij maakt het niet uit.
0: Nee, oké. Okay. Nou ja.
1: Ik vind het altijd over geboorte praten is een vrij intiem iets of zo. Hè?
3: Ja, zeker.
0: Ja, maar
1: hoe zou dat nou komen?
0: Ja, maar ja, aan de andere kant is het ook wel iets waarvan, zeker als je het recent hebt meegemaakt, wil je er denk ik ook
1: over
0: wel
1: geboortes over gesproken. Stijn van Dalen, zijn moeder is Beatrice Smulders, de vroedvrouw van Nederland.
0: Oh, echt? En gaat hij jou
1: kijk,
0: ook bijstaan?
1: Ik zie de dame daar kijken die zegt, is dat jouw moeder? Ja, Beatrice Smulders.
0: Ja. Waar staat hij jou ook bij dan?
1: Beatrice?
0: Ja?
1: Nee, ik geloof het niet. Nou, mij sowieso niet.
0: Nee.
1: mij kan ze niet helpen.
0: Nee, oké. Okay. Nou, goed. Laten we richting de muziek gaan. Jullie hebben de top 2000 doorgespit en gedacht, waar kunnen wij een mooi eerbetoon aanbrengen? En dat wordt?
1: Tequila Sunrise van de Eagles.
0: Take it away.

0: Tequila Sunrise.
1: Zijn van de halen met een
2: Yes, en Melle is er morgen ook bij, hè, als je je najaarstour aftrapt in Paradiso in Amsterdam.
1: Ja, er zijn nog een paar kaarten. Kom snel, jongens. Wat is dit, Amsterdammers?
2: Ja, je gaat ook nog naar Nijmegen, je gaat ook naar Utrecht. Nou ja, er zijn inderdaad nog een paar kaarten te krijgen. Dus zorg dat je dat gaat zien. Douwe, dankjewel dat je bij ons langs wilde komen. En zoals Roelof al zei, vergeet ons niet als je straks de grote Amerikaanse countryster bent.
1: Jou vergeet ik nooit.
2: En, nou, dankjewel. Maar. En mannen, maak er een mooie dag van.
1: Dankjewel.
3: Goeie plaat.
4: Een heel goeie plaat.
3: Goeie plaat.
2: Wat is het voor plaat? Echt een hele goeie plaat. Ja, de mannen van Another hadden al de zomerhit te pakken. Mochten draaien op de bruiloft van Dua Lipa. Komen gewoon van eigen bodem. En hebben nu een nieuwe samen met zangeres Emily Warren. Is dit Silver Lines.

0: Aretha Franklin. Think. Hier aan het einde van deze editie van de ochtendshow van... Ladies and gentlemen, hou je vast. Hij is hier weer, the one and only...
1: Glitterkoning Gerard Barting.
2: Is het dan niet Geerbart Joling?
0: Geerbart Joling.
1: Mag ik hem opnieuw doen?
0: Ja, voor mij wel. Kom maar, kom maar, kom maar.
1: Dames en heren, glitterkoning Geerbart Joling.
2: Daar reageer ik gewoon op, hè?
0: Ja, natuurlijk. Maakt niet uit wat je zegt, hij reageert hoe dan ook. Wat is de eerste plaat, Bart?

0: is stil aan de overkant.
1: Warm. Het zijn ongeveer 100 liedjes. Alleen al in de top 2000 die dat akkoordenschema hebben. Maar
2: dat is wel waar.
1: Het is, je moet een beetje in het westen denken.
3: Ja, ja, want in het oosten zingen ze... Gostan, Eifer, Twente, Wind.
2: Ja. Goed, weet jij welke plaat dit is? Doe dan een mooie eigen vertolking. En stuur een audioberichtje aan Bart. Bart maakt er een mooie show van.
1: Dankjewel.
2: Joe, tot morgen.
4: Ah, het is gewoon... Eigenlijk gewoon allemaal gekken bij elkaar. Het is gewoon ook een beetje klopt.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
2: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
3: Wil je met me trouwen?
2: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
1: Nu een gratis PowerView motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
4: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
7: Rij veilig. Met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
8: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
9: Interessant. Wat verdien jij dan?
8: Zo open bedoelen ze vast niet.
10: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
11: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
10: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
12: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
13: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
14: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
15: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
16: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
14: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
16: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
18: Anders ga je mis. Pak.
19: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
20: Wij vouwen het draaiboek open van dinsdag 22 september 2026. Aan de slag gaat zometeen beginnen. Na het NOS Journaal met Michel Koenen.
21: Politieke partijen in de Tweede Kamer hopen dat premier Jette zijn tanden laat zien aan Amerika op de jaarlijkse VN-jaarvergadering in New York. De vrees is dat president Trump zal dreigen met nieuwe sancties voor het internationaal strafhof in Den Haag. Trump die ziet het liefst dat het strafhof de deuren moet sluiten. Partijen als D66 en Pro vinden dat het Westen dat niet kan accepteren. Ze willen dat er Europese regelgeving komt die bedrijven en instanties verplicht de Amerikaanse sancties te negeren. Steeds meer ouders met jonge kinderen doen een EHBO-cursus, vaak bij het Rode Kruis. Ze willen vooral weten wat ze moeten doen als er iets misgaat met hun kind.
0: Wij krijgen veel vragen van ouders, ook heel concreet over de veiligheid. Dus ouders zijn echt op zoek naar handvatten.
3: Alleen water is voldoende, geen desinfectiemiddel, dat is niet nodig.
0: Voor als er thuis ongelukjes gebeuren, dat zij weten hoe te handelen.
22: Ja, ze heeft wel een keer breathing spells gehad. Dat is dat je dan huilt en dan blijf je zeg maar hangen in het huilen en dan ga je adem je even een minuutje niet.
23: En ja, daar moet ik op voorbereid zijn.
24: Ja, ik vind het een beetje spannend, ja.
21: Het Amerikaanse mediabedrijf Paramount heeft een schikking getroffen met verschillende staten. Die probeerden via de rechter een stokje te steken voor de overname van concurrent Warner Brothers Discovery. Ze zijn bang voor banenverlies. Er is nu afgesproken dat het bedrijf jaarlijks $300 miljoen meer gaat uitgeven aan filmproducties in de VS.
25: Paramount is required to move production back to the United States by spending as a floor at least $300 million more each year in domestic production.
21: Paramount betaalt $110 miljard voor Warner Brothers. En Hives is terug. Krantenuitgever Mediahuis blaast het na 22 jaar nieuw leven in, omdat uit onderzoek zou zijn gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. En dat draait op Europese servers. En deze vrouw uit Enschede die was er destijds kapot van dat Hives stopte.
26: Nou, verschrikkelijk. Ik heb gehuild. Valt heel veel weg. En heel veel mensen op Hives. Ik stuurde elke dag een krabbel in. Op Hives kun je allemaal glitterplaatjes, je kunt hele lange credits plaatsen. Dat zijn allemaal plaatjes onder elkaar. En daar kun je respect op geven. En dat kun je op geen insight.
21: En volgens Hives hebben ruim 10.000 mensen inmiddels al een account aangemaakt. En ze kunnen dus weer dansende bananen via een krabbel sturen.
27: Oké, dus het staat niet op de Amerikaanse service van Meta. Nee. En het is niet verslavend. En je krijgt een dansende banaan terug. Ja, waarom gaan we niet met z'n allen, jongens?
21: Nou, ik zou zeggen, meld je aan. Het weer bewolkt. Alleen in Limburg en Zeeland kans op wat zon. Bij amper wind wordt het een graad of 18.
27: Maar dan wil ik ook weer op MSN.
21: Oh, chatten en zo. Oh ja, zo'n pingels. Ja.
27: Mandy van der Plas bij de ANWB. Goedemorgen.
28: Hi Bart, goedemorgen. Ik heb goed nieuws, want de meeste files worden nu snel korter. Het rijdt nog wel wat langzaam op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar is het oponthoud bij Hendrik Ido Ambacht 15 minuten. De A12 van Utrecht naar Den Haag is weer vrij na een ongeluk bij Nootdorp. Hier nog 10 minuten vertraging. Op de A32 van Meppel naar Leeuwarden een kwartier oponthoud bij Heerenveen door wegwerkzaamheden. En verder nog file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Hoogmade staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is daarom dicht en hier is de vertraging zo'n 15 minuten.
27: Dankjewel. Wat draai ik zo meteen als eerste plaat in het programma?
29: Go West, life is peaceful there. Go West in the open air.
27: Dit was Robin, dit is Marion.
30: Go West, life is peaceful there. Go West maar in the open air.
27: Het valt me op, iedereen kent die tekst. Ik zing hem altijd zo.
29: Go West. Go West.
27: Life is peaceful there. Ik heb het nog nooit gehoord. Ik ga nu eens opletten. Pet Shop Boys, Go West. Het origineel hoor je over een paar minuutjes.
31: De Beter Pick-a-Bally's.
32: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club een liter fles. 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
33: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
34: Dames en heren, de daluren beginnen.
35: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
36: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
37: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
36: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinkfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
1: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Tijd voor een klusie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op Klik PVC Manera of 50% korting op Laminaat Signature Extra Breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Ontspan. Tel tot 10. 1...
10: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
11: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
10: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
12: Het is Cent de Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
13: Hey Francis, ben je er klaar voor?
14: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
13: Dat groezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
14: Ja, magisch.
15: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
12: Nu bij Dirk, Daily Chef gevulde verse pasta, €1,99.

Texas, een Inner Smile. MTV draaide deze clip vaak in 2001. En dat is een clip waarin je haar als Elvis-imitator zit. Ze heeft een lekkere lakkuif. Ze heeft bakkenbaarden en uiteraard de outfit van Elvis aan. En het staat er ook echt fantastisch. Doet ze heel erg goed. Alleen die bakkenbaarden, aan het eind van de opnames, die moesten er ook weer af. En dat was niet te doen.

26 is geworden. Stond ook op stressrotatie. Echt 5000 keer per dag op in de auto. Moet ik heel eerlijk zeggen, toen we op vakantie waren. Kunnen we die weer een keertje horen? Hoorde ik dan van de achterbank. Maar hij is zo lekker. De Bauza en Magnetic op NPO Radio 2. Toto zat daarvoor. Stop Loving You. En dit is Pearl Jam.

0: Cresip, Sweet Goodbye zit ervoor. Daughter van Pearl Jam. Over een dyslectisch meisje die wordt geslagen door haar ouders omdat ze denken dat ze haar best niet doet. En dat is sowieso, als je dat album 10 luistert, het is wel heftig allemaal. Alive vertelt het autobiografisch verhaal van een jongen die hoort dat zijn biologische vader dood is. Jeremy gaat over de stille Jeremy die besluit midden in de klas een pistool te pakken en hem ook te gebruiken. Even Flow van een dakloze man met psychische problemen. Het lijkt jouw bulletins wel heftig allemaal.
1: Nou, zal ik dan maar een paar positieve dingen er ook
0: zit
1: in stoppen?
0: Zit het ertussen?
1: Ja, zeker, zeker. Maar we beginnen bij het Nederlandse OM, want dat heeft de Zwitserse bank UBS een boete gegeven van 5 miljoen euro. Credit Suisse, dat 3 jaar geleden werd overgenomen door USB, heeft zich schuldig gemaakt aan hulp aan zwartspaarders. Het waren vooral mensen met heel veel geld die het in Zwitserland op de bank lieten zetten, zodat ze er geen belasting over hoefden te betalen. Bij een grote Russische luchtaanval op het zuidoosten van Oekraïne zijn zeker 3 mensen gedood. Moskou spreekt van een grote land-, lucht- en zeeaanval op de chemische sector en metaalindustrie van Oekraïne. En ook zouden schepen zijn aangevallen. In de maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Inbrekers die hebben het gemunt op specialistische en kostbare gereedschappen. En dat kan worden gebruikt bij het openmaken van bijvoorbeeld rolluiken en geldautomaten. En de droogte neemt weer toe. Het wordt na een periode met regenbuien weer droger in Nederland, meldt Weer Online. Vanaf donderdag valt er bijna geen regen en komt de zon vaker door, waardoor vooral in het zuiden van het land het neerslagtekort weer groter wordt. Het weer nu bewolkt met alleen in Limburg en Zeeland kans op wat zon. En bij amper wind wordt het een graad of 18.
0: Dankjewel. Mening van der Plas bij de ANWB Verkeersinformatie. Hoe is het op de weg?
2: Nou, vrij goed, want de spits is bijna voorbij. Er staan nu nog een paar files die opvallen. Op de A12 bijvoorbeeld, van Den Haag naar Utrecht, daar staat een kapotte vrachtauto bij de Meern. De rechterrijstrook is daar dicht en dat kost je 10 minuten. Op de A27 van Breda naar Utrecht, 10 minuten oponthoud bij Lexmond. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam rijdt het langzaam bij knooppunt Ketelplein. Hier is het oponthoud ongeveer 10 minuten. En verder nog een file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar is de vertraging bij Schiphol een kleine 10 minuten.
0: Dankjewel. Oh, die Daughter die stond op het tweede album van Pearl Jam. Dus het was toch een beetje verdeeld. Gelukkig.

ooit heb gezien. Die was behoorlijk hilarisch. En het idee kwam van Eminem. Die zei, laten we verkleed gaan als Batman en Robin, Dr. Dre. Dan doen we zo'n felgekleurd pak aan. Lekker zo'n strak pakkie. En dan rennen we achter elkaar aan in een videoclip. En Dr. Dre, die had daar geen zin in. Die zei, ja, hallo. Ik ben een badass gangster rapper. Ik ga niet in een felgekleurde mayo lopen, mafkees. Wat denk je zelf? Ik kan me niet meer vertonen in de rapwereld. Oké, en als we er dan een donker strak pak van maken. Nou, dat wilde hij dan wel. Dat is dan nog net aan gelukt. Het werd uiteindelijk een hilarische clip. Without Me, Eminem. Na die waanzinnige plaat van Bente, Parachute. De topsong van deze week op NPO Radio 2. En nu geeft Paul Jong Acte de Présence. Het zijn classic uit 1983. Come Back and Stay.

Oh, dit was een beukertje. In 2005 uit mijn hoofd kwam deze plaat uit. Hard Fine, Hard to Beat. En sindsdien niet heel vaak meer op de radio geweest. Maar landelijk.

0: Why'd it stop?
1: Afro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
2: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
3: Begon jouw dag met ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
2: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
10: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen... uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
14: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
13: Oh, en nu niet?
14: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
13: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
15: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes... en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
16: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
17: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
18: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
19: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
20: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
21: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
22: Kia. Movement that inspires.
20: Wissel eens grillworst voor gegrilde groenten. Wissel mee op wisseleenswat.nl.
0: Whitesnake, Is This Love, hoorde ik toevallig ergens op het tankstation onderweg. Ik dacht, die pak ik weer een keertje mee. En zometeen ook de selectievraag voor het 60-seconden-spel. Na het nieuws van 10 uur met Michel Koenen.
1: De autoriteit persoonsgegevens wil dat zogenoemde gluurbrillen worden verboden in ziekenhuizen, rechtbanken en religieuze gebouwen. Foto's en filmpjes die zijn gemaakt met zo'n camerabril, die mag je niet zomaar openbaar maken. Maar veel mensen weten dat niet, zegt de waakhond. Ze mag niemand herkenbaar in beeld komen. De autoriteit wil daarom dat de gluurbrillen in sommige gevallen worden verboden. De kansspelautoriteit van Curaçao is gehackt en daardoor liggen de namen van honderden eigenaren van goksites op straat. Met die goksites verdiende de gokbazen naar eigen zeggen honderden miljoenen euro's. Follow the Money weet meer over de hacker.
3: Het is een hacker die al heel lang onderzoek doet naar misstanden in de gokwereld. En ja, die had doorgekregen dat heel vaak, als zij goksites tegenkwam, waar iets mee was, die illegaal opereerden, bijvoorbeeld in Duitsland of andere Europese landen, dat die een Curaçaose licentie hadden en op Curaçao waren gevestigd. Dus die is toen op zoek gegaan naar een plek waar ze meer informatie kon krijgen over wie er achter die goksites schuil gingen. En dat was de Curaçaose toezichthouder.
1: Op Curaçao zelf is er weinig controle. Sommige van de goksites die richten zich dan ook op kwetsbare spelers. Zo adverteerden ze trots dat ze niet werken met uitsluitingslijsten. De hacker zegt binnenkort de buitgemaakte informatie openbaar te maken. Bij McDrive in Udenhout in Brabant is vannacht een auto gecrashed en in brand gevlogen. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. De drie inzittenden van de auto die sloegen op de vlucht. Twee van hen die konden later alsnog worden opgepakt. En de veiling van spullen van de vorig jaar overleden actrice Brigitte Bardot was een groot succes. Er is meer dan 1 miljoen euro opgehaald. Dat is zo'n 20 keer meer dan verwacht. Er gingen onder meer meubels, kleding, serviesgoed en filmposters onder de hamer.
7: It's over 3000 registered, but almost 5 times as many present. And 2 rooms have been opened for an auction in full swing. A man sitting with his legs crossed in a suit has just won a lot.
23: Number 2, that's right, exactly. It's a portrait of Brigitte Bardot, dated 1959. Well, I collect original movie posters from that era, and she is an artist that I appreciate. Yes, it really makes me happy.
1: Ja, er werd dus flink wat geld voor uitgegeven. De laatste echtgenote van Bardot die was niet zo blij met de veiling. Hij noemt het de plundering van haar privéleven. En een deel van het geld gaat naar de zoon van Bardot en de rest naar haar stichting die zich inzet voor het welzijn van dieren. Het weer nog bewolkt met alleen in Limburg en Zeeland kans op wat zon. Bij amper wind wordt het een graad of 18.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie komt van Manny van der Plas bij de ANWB. Goedemorgen.
24: Hi Bart, goedemorgen. Er staat nog 1 file op dit moment op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Bij Leidschendam is namelijk een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn hier dicht en de vertraging is hier ruim 20 minuten.
0: Dankjewel. Zometeen Panic at the Disco. High Hopes ga ik ook nog draaien. En als je High Hopes op een nog hogere score van 15 hebt, dan mag je meedoen met het 60 seconden spel. Met andere woorden, je moet er gewoon wel een beetje handig in zijn. Zo gewoon eens vraag doen. App even waarom je mee wil doen vandaag. Waarom wil je meedoen? En zie je die 15 goed beantwoorde vragen als uitdaging? Laat het weten via de NPO Luister app. En dan gaan we weer terug bij de zometeen.
25: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo Coffee Pads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
26: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.

0: broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
2: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
1: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
2: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
3: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Tijdens de Café Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Café Pacific Sale. Move beyond the noise.
7: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
8: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
7: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
9: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
10: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
12: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
13: Fans van Voordeel,
12: Aldi.
14: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
15: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
12: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
13: Fans van Voordeel,
12: Aldi.

Is This Love van Whitesnake. Klinkt vet, toch? Echt een vet artiestennaam, Whitesnake. Onlangs kwam ik erachter wat dus echt de werkelijke betekenis is. Het is slang voor de tampeloers.

0: Forever Lose My Faith in You. Jonas Blue. En Edge of Desire. Zo, die ging goed. Edge of Desire. Zat daarvoor.
1: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
0: Spannende dag vandaag, Ada.
2: Ja, nou niet zozeer voor mij, maar...
0: Ja, ofwel. Want het was je motivatie om mee te spelen met het 60 seconden spel. De vraag was namelijk app waarom je mee wil doen. Toen gaf jij aan dat jouw vriend vandaag parachute gaat springen. Ja. Dat heb jij ook al een keer gedaan. Dat vond je doodeng.
2: Ja.
0: En nu wil je kijken of het 60 seconden spel voor even spannend is als een parachutesprong.
2: Of minder eng, denk ik eigenlijk hoor. Want ik vond parachute springen doodeng. Ja.
0: Waarom was dat? Ja, het is een stomme vraag misschien maar.
2: Ja, omdat je uit het vliegtuig valt.
0: Ja, een beetje tegen natuurlijk.
2: Goede reden wel, ja.
0: Maar is het dan ook gelijk daarna niet meer eng? Is het moment, als je gesprongen bent, is het enge dan weg?
2: Nee, ik vond alles eng.
0: Oké. Dus het vallen,
2: ja, ook toen de parachute hangen. Uit was, toen vond ik het ook eng. En het zwieren, alles. Ik vond het heel fijn dat ik weer op de aarde was. Ja,
0: jij gaat niet nog een keertje?
2: Nee, zeker niet. Nee.
0: Nou, dan ben ik heel benieuwd of je zo meteen aan het eind van het 60 seconden spel... nog overweegt om ooit nog een keer mee te doen. Of dat je het echt eng vond.
2: Ja.
0: We gaan het gewoon testen. Vraag 1, en die heb je zojuist beantwoord. App waarom je mee wil doen. Die is duidelijk. Hier volgt vraag nummer 2. Ja. Wat voor bandje speel je af met een Walkman?
2: Cassettebandje.
0: Als je even afwacht, welk dier kijk je dan spreekwoordelijk uit de boom?
2: Aap.
0: Uit welk land komen zangeres Nena en de band Rammstein?
2: Duitsland.
0: In welke Disneyfilm draait het om het jongetje Mowgli?
2: Jungleboek.
0: Als je 23 paar schoenen hebt, hoeveel losse schoenen zijn dat?
2: 46.
0: En welke band staat in de top 2000 met Teenage Dirtbag?
2: Teenage Dirtbag. Weet ik niet.
0: Wat verhuren of verkopen mensen aan via Funda?
2: Huizen.
0: Door welke kleurbril kijk je alles... Door welke kleurbril kijk je als je alles te positief ziet? Dat wil ik
2: roze,
0: zeggen. En staat Sabrina Carpenter in de top 2000 met espresso of cappuccino?
2: Cappuccino.
0: Als je iets voor een appel en een ei verkoopt, is het dan duur?
2: Nee.
0: Welke pastasaus is romig met spekjes? Pomodori of carbonara?
2: Carbonara.
0: En over welke vrouw zong Veo heeft de kunst? Ik ben stapelgek op jou.
2: Susanna.
0: Ligt Nijmegen aan de Maas of aan de Waal?
2: Waal.
0: Tot welke drie letters wordt de video scheids bij voetbal afgekort?
2: De VAR.
0: En hoeveel dagen hebben september en oktober samen?
2: 61.
0: Ja, ik ga hem gewoon nog goedkeuren. Want ik liep zo raar te struikelen bij die vraag. Ik heb het eigenlijk zelden zo extreem in het spel. Dus ik heb je wat extra tijd gegeven.
2: Ja.
0: En vraag 1 en 2 dat je goed. Vraag 3, die was helaas fout. Je kijkt een kat uit de boom.
2: Oh ja.
0: Misschien werkt het ook om een aap de boom uit te kijken hoor. Maar ik heb het zelden iemand horen zeggen. Teenage Dirtbag is van de band Weedus. Ja, dat moet je ook maar net weten.
2: Ja.
0: En Sabrina Carpenter staat in de top 2000 met Espresso. En daarna was alles goed. Maar ja, als we van die 16 vragen die jij beantwoord hebt... er 3 moeten aftrekken... dan komen we op een totaal van 13 goed beantwoorde vragen. En dat is hartstikke netjes... Maar niet voldoende voor de highscore.
2: Nee.
0: Wordt spannend?
2: Nee, ik doe liever dit, ja.
0: Toch, hè? Dan parachute springen.
2: Ja,
0: heel goed.
2: Beter, ja.
0: Zachtere landen. Dankjewel, hè?
2: Ja, jij ook.

0: James Bay. En Hold Back the River. Ik heb wel eens eerder gezegd dat er een baai is in Canada. Die heet dan ook de James Bay. Vaak afgevraagd zijn die ouders van James dan zo grappig geweest. Om dat dan die zoon zo te noemen. Als trouwens de James Bay in Canada niet inmiddels de American Bay heet.
1: Dat zou zomaar kunnen.
0: Dat zou zomaar kunnen.
1: Alles wordt veranderd.
0: En moet James dan ook zijn naam weer aanpassen van Trump? Vraag het ook af.
1: Sneeuwbaleffect.
0: Ja. Het is 10:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de hoogste ambtenaar van de gevangenissen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag bijvoorbeeld naar hun werk kunnen gaan. Ook zouden mensen vaker een enkelband moeten dragen in plaats van de cel in. Bij een schietpartij voor de ingang van een middelbare school in het westen van Turkije zijn 5 mensen gewond geraakt. Een onbekende persoon die opende het vuur en sloeg op de vlucht. Volgens de hulpdiensten verkeert 1 gewonde in kritieke toestand. In ongeveer 1/3 van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. Vooral in Zuid- en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus opvallend hoog, zegt Greenpeace. Drinkwaterbedrijven willen zo snel mogelijk een totaalverbod op PFAS-stoffen. En het Natuurhistorisch Museum in Maastricht zit met de handen in het haar. Ze hebben namelijk, geen grap, last van de museumkever. Die legt zijn larven in opgezette beesten en die vreten zo'n beetje de hele collectie op. Maar ja, het is de natuur, hè, zegt het museum.
2: Zij ruimen organisch materiaal op. Daar kun je op één moment heel erg blij mee zijn. Maar ik denk dat een bibliothecaris of een conservator van het Natuurhistorisch Museum is daar niet zo blij mee.
1: Ja, dat is dus zo in hun geval. Daarom bedenkt het museum van alles, zoals luchtdichte vitrinekasten, zodat de larven het niet overleven. Het weer, veel bewolking met alleen in het zuiden kans op wat zon. Bij amper wind wordt het 17 tot 21 graden.
0: Dankjewel. Mandy van der Plas bij de ANWB Verkeersinformatie. Goedemorgen, en waar staan de files?
3: Hi Bart, goedemorgen. Nou, het zijn er gelukkig niet al te veel meer. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag zijn bij Amsterdam Sloten 2 rijstroken dicht door een spoedreparatie. En dat veroorzaakt dan weer file op de A10 Zuid richting Den Haag. Bij knooppunt de Nieuwe Meer ruim 5 minuten oponthoud. En de A4 van Rotterdam naar Amsterdam is inmiddels weer vrij na een ongeluk bij Leidschendam. Hier is de vertraging nog 15 minuten.
0: Dankjewel. Eind jaren 80 had je genoeg rapmuziek. En dat was relatief of redelijk bozig.

De zingende cirkelzaag wordt genoemd. Axl Rose. Guns N' Roses, maar dat geluid was wel heel erg 1992. Hè? En daar waren al flink wat luisteraars kwamen met reacties. Oh, De La Soul, Mima zelf en ik zit helemaal weer in de brugklas eind jaren 80. Komt het ook binnen bij Guns N' Roses. Knocking on Heaven's Door, was ook een beetje die tijd natuurlijk. Goedemorgen, dit is Aan de Slag. Lekkere muziek van ontbijt tot lunch met Taylor Swift nu. En The Fate of Ophelia, vlak voor Gary Rafferty en

de zingende cirkelzaag wordt genoemd. Axl Rose, Guns N' Roses. Maar dat geluid was wel heel erg 1992. Hè? En daar waren al flink wat luisteraars kwamen met reacties. Oh, De La Soul, Mima zelf en ik zit helemaal weer in de brugklas eind jaren 80. Komt het ook binnen bij Guns N' Roses. Knocking on Heaven's Door was ook een beetje die tijd natuurlijk. Goedemorgen, dit is Aan de Slag. Lekkere muziek van ontbijt tot lunch met Taylor Swift nu. En The Fate of Ophelia, vlak voor Gary Rafferty en Baby.

cirkelzaag wordt genoemd. Axl Rose. Guns N' Roses, maar dat geluid was wel heel erg 1992. Hè? En daar waar al flink wat luisteraars kwamen met reacties. Oh, De La Soul, Mima zelf en ik zit helemaal weer in de brugklas eind jaren 80. Komt het ook binnen bij Guns N' Roses. Knocking on Heaven's Door, was ook een beetje die tijd natuurlijk. Goedemorgen, dit is Aan de Slag. Lekkere muziek van ontbijt tot lunch met Taylor Swift nu. En The Fate of Ophelia, vlak voor Gary Rafferty en Baker.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
4: Fans van Voordeel,
3: Aldi.
5: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
4: Fans van Voordeel,
3: Aldi.
5: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
6: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
7: Echt lekker.
6: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
8: Wil jij werken als betaalde mantelzorgondersteuner? Kom dan werken als Saar. Saar aan huis zoekt gemotiveerde mannen en vrouwen die aanvullende mantelzorg willen verrichten. Informeer bij een van onze vestigingen en kijk op saaraanhuis.nl.
9: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
10: Interessant. Wat verdien jij dan?
9: Zo open bedoelen ze vast niet.
11: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
8: Betaald werken als mantelzorgondersteuner? Kijk op saaraanhuis.nl.
11: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
12: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
13: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
15: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
14: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
16: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
17: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
18: 80 jaar, de taartvast aangesneden tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
19: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
17: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
19: Happy nieuws. Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
20: Titanic.
21: Bonjour, ik ben Céline Dion.
20: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
21: Ah, Céline Dion zit op niet zelf op de Titanic.
20: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
21: I'm the queen of the show.
22: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
0: We'll Be Friends is van Queen. Wordt straks gedraaid op deze radiozender als mede Loreen en Euphoria. Maar eerst luisteren we aandachtig naar het NOS Journaal van 11 uur. Dit is Michel Koenen, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Bij een grote Russische luchtaanval op het zuidoosten van Oekraïne zijn zeker 3 mensen gedood. Moskou spreekt van een grote land-, lucht- en zeeaanval op de chemische sector en de metaalindustrie. Ook zouden schepen zijn aangevallen. En Oekraïne op zijn beurt viel vannacht ook Rusland aan. Volgens Oekraïnse media is een grote olieraffinaderij geraakt, 1000 kilometer over de grens. Op beelden zijn grote zwarte rookwolken te zien. Foto's en video's die zijn gemaakt met een camerabril mag je niet zomaar ergens posten. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond spreekt van gluurbrillen die steeds populairder worden en onderzoekt of ze in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk is te zien dat ermee wordt gefilmd.
7: Nou, ik denk al helemaal, hè, waar je niet wil dat je wordt gefilmd. Bijvoorbeeld op kwetsbare plekken, in ziekenhuizen of rechtbanken, of nou ja, als je een keer losgaat op een festival. Dus we roepen eigenlijk organisaties op, en zeker in dat soort kwetsbare situaties, om huisregels te maken en om het daar te verbieden.
2: Ja, want wanneer je herkenbaar in beeld komt, dan zijn dat persoonsgegevens en daarover heb je zelf zeggenschap, benadrukt de autoriteit. Bij een schietpartij voor de ingang van een middelbare school in het westen van Turkije zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een onbekend persoon opende het vuur en sloeg op de vlucht, maar na een klopjacht is de vermoedelijke dader opgepakt. En het fregat Zijner Majesteit de Ruiter is na bijna een half jaar op zee weer aangekomen in de haven van Den Helder. Het oorlogsschip was onderweg naar Hawaii toen het opeens naar de straat van Hormuz werd gestuurd. Dat was wel even schakelen, zegt de commandant.
23: Dus toen we dat belletje kregen, natuurlijk teleurstelling. Initieel bij mij, maar ook bij de bemanning voor het grootste deel. We zouden een mooi programma tegemoet gaan nabij Hawaii, maar ook daarna nog. Ja, we zijn van de maritieme veiligheid en ook een groot deel van de bemanning na de teleurstelling was wel gemotiveerd om daadwerkelijk een inzet te gaan doen daar. Want ja, dat is ons werk.
2: En nu is de 200-koppige bemanning dus weer terug in Nederland. En dat is toch wel een fijn moment.
23: Mooi en vooral blij dat we een succesvolle inzet hebben gehad. En vooral blij dat we straks weer vrienden, familie en geliefden zien.
2: Het weer nog, veel bewolking vandaag met alleen in het zuiden kans op wat zon die erdoor prikt. Bij amper wind vandaag wordt het 17 tot 21 graden.
0: Dankjewel. En dan verkeersinformatie, Mandy van der Plas bij de ANWB.
24: Hi Bart, op de A4 van Amsterdam naar Den Haag zijn bij Amsterdam Sloten 2 rijstroken dicht door een spoedreparatie. En dat veroorzaakt file op de A10 Zuid richting Den Haag. Bij knooppunt de Nieuwe Meer is het oponthoud een kleine 10 minuten.
0: Dankjewel. Shuffle. De top 2000 shuffle komt eraan. Wil je graag ook een keertje shuffelen? Laat het weten. Doe je naam even te appen via de NPO Luisterapp. En dan zit je erin zometeen.
25: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
26: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
27: Opgelost. Autotaalglas.
28: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
29: Hey Francis, ben je er klaar voor?
30: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
29: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
30: Ja, magisch.
31: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
28: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
32: Mindshift. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7-8 aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
33: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
34: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's?
1: Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
5: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
6: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
8: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
9: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
10: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
11: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
12: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
13: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
14: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.

Nobody Isn't Ready op Radio 2. Queen of Four and Friends Will Be Friends. Nu, Loreen met Tattoo. En ik vind dat vanaf het begin af aan, in 2023, vond ik dat echt een waanzinnige plaat. Ik dacht, wauw, wat is die lekker. Wat geeft die een lekker hoopgevend gevoel op een of andere manier. En dat vind ik dan toch interessant om daar een beetje in te duiken en te zoeken waar dat in zit. En dan ga ik een beetje spelen op die piano. En ik zat de basnoten een beetje te spelen van de plaat. En het valt je misschien wel op wat hier gebeurt. De melodie die je hoort gaat steeds hoger. Ook de tweede lijn die in het liedje zit. Dit is ook een melodie die steeds hoger gaat spelen. En weer steeds hoger. En op een of andere manier vinden wij mensen dat lekker. Iets wat zakt of wat minder populair wordt of minder tof wordt. Of dat vinden we niet lekker. We vinden het lekker als het meer, meer, meer wordt. Ook het akkoordenschema gaat steeds verder omhoog. Ja, en als je dan hele vette dance synthesizers gaat toevoegen, dan krijgt het echt een beetje lekkere body, die plaat. Luister hier. Hoppa! En dat uplifting, stijgende gevoel, dat blijft maar toenemen. Wordt steeds lekkerder. Ook grappig om te melden trouwens. Hoor je hoe ABBA dit is? Die piano die je hier hoort. Het komt uit Zweden natuurlijk. En als je dan nog wat drums toevoegt die de plaat helemaal tot een grote hoogte brengen, dan heb je hem wel te pakken. De inzending voor het Songfestival 2022. Loreen Tattoo is hier op Radio 2.

0: Roachford. En dan niet die allerbekendste van hem, maar dit leuke pareltje. Only to be with you op Radio 2. Laura, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bart.
0: Laura, 33 jaar, uit Zuidbroek afkomstig, speelt de shuffle vandaag. En jullie zijn op dit moment druk bezig met uienladen.
1: Ja, dat klopt.
0: En normaal gesproken, begreep ik, doe jij meer de cijfertjes, de boekhouding en dat soort dingen. Maar nu is alle hens aan dek, want ze moeten eruit.
1: Eruit zijn ze al, ja. Maar ze moeten van het land af.
0: Ja, ja, precies. Oké, okay. Geladen worden. Want die ding moet altijd even drogen en zo, geloof ik. Of het gebeurt niet bij jullie?
1: Nou, het is... als ze uit de grond gaan, is het wel fijn als er nog even een regenbuitje overheen komt. Om te zorgen dat ook de klei, zeg maar, want we zitten op kleigroen, dat eraf gewassen wordt.
0: Oh ja.
1: En dan ligt het een week, anderhalf week. En dan kan het of de schuur in, of het gaat met vrachtwagens weg.
0: Helder. En dat gebeurt nu allemaal. Maar je hebt even tijd om de shuffle te spelen.
1: Ja.
0: Jij gaat een prachtig nummer kiezen. Ik ben heel benieuwd waar jij je euforisch bij voelt. Of waar jij, nou ja, bij wijze van... de ui aan het snijden bent, precies. En zeg maar aan of uit, zullen we dat afspreken?
1: Ja, is goed.
0: Komt-ie.
2: 296.
0: Ik hoor een lachje. En vaak betekent een lachje iets.
1: Nou ja, ik hoor heel vaak mensen zeggen bij één van... Oh, vind ik heel leuk, maar ik wil toch de rest weten.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat het een kort gesprek wordt, Bart.
0: Echt?
1: Ja, nou, ik zet hem aan.
0: Dan ben ik blij dat we nog heel eventjes hadden over die uien. Want dan wordt het inderdaad een heel kort gesprek.
1: Ja, nee, dit is gewoon lekker, hier kunnen we lekker mee bezig.
0: Ik zit alleen net te denken, had jij nog willen horen wat die andere opties waren?
1: Nou, ik ben wel nieuwsgierig.
0: Shit. Dacht ik al. Bon Jovi liep al, maar dan gaan we hem nog even laten horen. Dat was deze geweest.
2: 221.
1: Ook mooi, maar voor nu niet geschikt.
0: Oké.
2: 426. Take it
0: easy. Take it easy. Eagles en take it easy.
1: Ja, dat is niet echt take it easy nu, hè?
0: Hoe doe je?
1: Nou ja, het is rustig aan. Zit er niet bij vandaag.
0: Nee, nee. Nou, nog eentje luisteren.
2: 768.
0: Miley Cyrus. Wat had je daarmee gedaan?
1: Uitgezet.
0: Oké. Okay.
2: 919.
0: Deze?
1: Nee.
0: Maar heb je dan eigenlijk gewoon een hele goede keuze gemaakt?
1: Ik ben heel blij met mijn keuze, zeker.
0: Nou, dat is hartstikke fijn. Dan is dat hem.
1: Gaan we doen.
0: Bon Jovi voor jou op de radio. Lekker meezingen en genieten.
1: Gaan we doen, dankjewel.

0: Bon Jovi en Living on a Prayer. Het werd hem gelijk de eerste bij Laura die de shuffle speelde. Het is 11:30, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws.
1: De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij veel ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. En als er dan al een doel is, dan blijkt de haalbaarheid van dat doel nogal vaag. Het OM heeft de Zwitserse bank UBS, eigenaar van Credit Suisse, een boete van 5 miljoen euro opgelegd. De bank die zou jarenlang hulp aan Nederlandse zwartspaarders hebben gegeven, zodat ze niet in beeld kwamen van de Belastingdienst. Zo konden spaarders onder een codenaam contact hebben met de bank. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Inbrekers die hebben het gemunt op specialistisch en kostbaar gereedschap, en dat kan alleen worden gebruikt bij het openmaken van bijvoorbeeld rolluiken en geldautomaten. En het gaat lekker met de aanmeldingen voor het nieuwe Hives. 13 jaar nadat het sociale netwerk stopte, omdat het werd weggevaagd door Facebook. Krantenuitgever Mediahuis zegt dat er geen verslavende algoritmes zijn en dat de servers in Europa staan en niet bij grote Amerikaanse techgiganten. En de teller staat op ruim 10.000 nieuwe accounts.
2: En daar zit het hem ook wel een beetje in, hè, om echt te besluiten om te stoppen met Facebook of Instagram. Ja. Dat er zoveel mogelijk mensen die je kent erop zitten, zodat je iedereen daar dan weer kunt benaderen.
1: Dat is het, die idee, inderdaad. En MSN, hè, willen we ook terug, begreep ik. Vind.
2: Ja, dat zei ik ook. Ja. MSN wil ik ook weer terug. Een bordje omhoog vloepen en dan...
1: Daarom, lekker offline verschijnen en zo. Het weer, veel bewolking met alleen in het zuiden kans op een beetje zon. En bij amper wind wordt het 17 tot 21 graden.
2: Dankjewel.

was dat in zijn studio. Jaren geleden, moet ergens 2004 zijn geweest, zocht een gave melodie voor een plaat en kon er niet opkomen. Tot hij op een gegeven moment eventjes rustig koffie ging halen en hij stond bij zijn koffieapparaat. Zijn CCO was lekker aan het pruttelen en ineens dacht hij, dat is hem. Rende terug naar zijn studio en maakte uiteindelijk een wereldclassic. Dus motto van dit verhaal is eigenlijk, zorg dat je even koffie haalt. Want wie weet, er komt er dan ineens een miljoen ideeën in je op. Weet je, een oplossing voor.

Nou, daar is die weer, hè? Dat liedje over een rietje. Met een nietje in haar tietje. The Centerfold van Jake Giles Band op NPO Radio 2. Het is bijna 12 uur. Als je goed ruikt, dan hoor je al via de airco, of ruik je via de airco-kanaal de lunch al. Die is aanstaande. Eet smakelijk zometeen. Geniet van de lunchshow en graag...

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Het is cent de sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
1: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
0: Nu bij Dirk, Haribo snoep. 89 cent. Meenemen zou ik zeggen.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
8: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
10: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
11: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
12: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
13: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
14: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
15: Ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: De Beter Pickabillies!
18: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana, 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Zometeen berichtjes aan Rudy en een boel Emmen. En dan tel ik die van Bruno Mars nog niet eens mee. Eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Joeri Stubnitski, goedemiddag.
19: Goedemiddag Annemieke. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de dodelijke explosie aan de Schammenkamp in Rotterdam. Ruim 1,5 jaar geleden ontplofte een bedrijfsruimte op de begane grond van een appartementencomplex en kwamen 3 mensen om het leven. Volgens het OM had de verdachte in zijn bedrijfsruimte een drugslaboratorium. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de baas van de dienst justitiële inrichtingen in het AD. Dat tekort kan de komende jaren oplopen tot 1700 cellen. De dienst wil steviger maatregelen, zegt verslaggever Ewout Kiewiet.
20: Ja, en daarmee schuwt de DI nu grote ingrepen niet in dit rapport. Ze hebben het over gevangenen overdag vrijlaten. De enkelband als alternatief voor een gevangenisstraf, daar moeten ze ook over na gaan denken, zegt de DI. Want ja, er moeten echt alternatieven komen voor die gevangenisstraf, omdat dus die cellen zo vol zitten.
19: Vooral coalitiepartij VVD is er tegen dat elektronische enkelbanden vaker worden ingezet. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 er slecht aan toe zijn. Een schutter opende rond 8 uur vanochtend het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van Turkije. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Het zou gaan om een leerling. En ruim 10.000 mensen zitten weer op Hives. Het Nederlandse sociale netwerk is terug, omdat uit onderzoek bleek dat er weer behoefte is aan een platform zonder verslavende algoritmes. Alles staat op Europese servers en je kunt nu weer krabbelen. De gebruikers zijn waarschijnlijk geen jongeren, want onder jongeren is de naam nog vrij onbekend, zo merkte onze verslaggever.
21: Nou, dat schrik ik. Ja.
22: Hoezo?
21: Hives is toch, dat is toch die ziekte?
22: Nee, Hives is een social media platform.
21: Oh, nee, sorry, wat is dit?
23: Nee, ik wist niet per se dat het een platform was. Ik heb ook niet echt de behoefte om daar denk ik meteen op aan te melden.
19: Hives had ooit 10 miljoen gebruikers en werd uiteindelijk overgenomen door de Telegraaf Media Groep. Kort daarna verdween Hives omdat mensen massaal overstapten op Facebook. Het weer bewolkt, in het noorden soms motregen. Het wordt 16 tot 21 graden en morgen weinig verandering.
15: Dankjewel, Joeri. Voor files over naar Annemieke Bosgaard. Waar staat het vast?
24: Op de A4 staat het even vast, richting Amsterdam. Want bij de Schiphol-tunnel staat een te hoog voertuig en daardoor is de weg even dicht.
15: Dankjewel. Er komt een bol muziek aan. Zometeen eerst Edwin Collins. Adele ook nog.
25: 3 is voor jou.
15: Maar die derde, die is dan helemaal voor jou. Ik doe er niet aan mee.
26: Nee.
15: Ik zou wel willen, hoor. Maar het is een beetje onpraktisch.
26: Dan komen we niet op ons werk, tenminste.
15: Ja, we komen er wel.
26: Ja.
15: Het is ook gewoon een beetje gemakkelijk, denk ik. De Werelddag zonder auto.
26: Ja.
15: Nou ja, je snapt wel waarom zo'n dag in het leven wordt geroepen. En je snapt ook wel dat heel veel mensen er toch niet aan meedoen, kunnen, willen, dat soort dingen. Ik zoek een lied zonder auto. Ja, dag, dat kan bijna alles. Nou ja, wel een vervoersmiddel, maar dan geen auto. Ook niet een auto-verwant vervoersmiddel.
26: Oké.
15: Dus geen caravans, snap je?
26: Ja.
15: Of luf. Dus een plaats met een vervoersmiddel, maar dan geen auto. Zijn we eruit?
26: Ja, kom maar door.
24: Ster.
8: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van rul tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
27: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
28: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij

0: MPV? Van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak? Vind je perfecte auto op Autoscout24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
3: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer

0: in de textielbak.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
0: Theedoek kapot na 100 campingafwasjes? Drop hem in de textielbak.
2: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom tracteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
3: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
2: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
4: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op 1 plek terecht. Aanhuis.nl.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
4: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
8: Tijdens de Café Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Café Pacific Sale. Move beyond the noise.
0: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
9: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
10: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
0: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
11: Er is een spookrijder gemeld, Annemieke.
12: Ja, rijd je op de A7, Hoorn richting Heerenveen, dan kom je tussen Middenmeer en de Stevinsluizen een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A7, Hoorn richting Heerenveen, dan kom je tussen Middenmeer en de Stevinsluizen een spookrijder tegen.
13: Annemiekes Alens.
14: Apropos. Het is maar één.
15: Eindelijk begint het.

0: misschien wel een onverwachte obsessie. Ze is helemaal into de Formule 1. Ja, misschien ook door haar zoon, die is er ook fan van. En ze hebben de headquarters bezocht van McLaren. Petje gekregen, The Works. Goedemiddag, welkom in de A-lunch op 22 september. Bijzondere dag op meerdere vlakken, want 22 september 2026...
1: is...
0: Ja, de vierde dinsdag van september is in Nederland... Nationale Koffiedag.
1: Ah, lekker. Bakkie doen.
0: Nalleke, ja. Melk en zoetje, heerlijk. En Charles Spencer, de broer van wijlen prinses Diana... brengt het boek uit over het leven van zijn zus. En daar is, zoals je misschien wel weet, best wat om te doen. Het zal eens niet. En Greenpeace publiceert het onderzoek naar de hoeveelheid PFAS... in kraanwater per postcodegebied. Daar heb je dus geen kippen voor nodig. En de A-lunch wandklok gaat eruit in weer wat wijzers. En die derde plaat heb ik ook nog.
2: 3 is voor jou.
0: Want een plaat zonder auto, maar dan wel een ander vervoersmiddel. Anders is het wel heel erg ruim natuurlijk. Er wordt lekker doorgedacht. Peter, die komt bijvoorbeeld met Step Right Up. Ja, Nicole, die zegt Clouseau, fiets of brommer, allebei. Ja, Robert, die maakte vast een sprongetje naar vrijdag... want komt met een André van Duintje paard in de gang. Skik, zegt Harry, op fietsen. Maar ja, Bart heeft het net gedraaid, dus die kunnen we dan niet pakken. Inne, die zegt, kennen we deze nog, mensen? Ik zit op een kameel van Stefan Stassen. Prachtig. En dan Jean-Paul, goedemiddag.
3: Hoi, goedemiddag.
0: Welke is echt leuk, moeten we draaien en er zit geen auto in?
3: Nou, dat moet gewoon door de lucht op een vliegend tapijt. Dus de Steppenwolf met Magic Carpet Ride.
0: Helemaal goed. Lijkt me wel, ja. Ik heb de tekst niet meer gecheckt trouwens. Misschien zit er wel ergens een auto in.
4: Oh ja.
0: Nou ja, dan is het ook leuk.

Bruno Mars on My Soul. Er gingen al tijden wilde verhalen rond over enorme gokschulden die hij zou hebben, onze Bruno. Hij verdient ook wel een paar euro's, hoor, met zijn carrière. Maar hij koos er een mooi moment voor uit om er nou eens even korte metten mee te maken met die geruchten. Een uitverkocht stadion in Las Vegas. Dat is een mooi moment om te zeggen, jongens, allemaal afbetaald. Hij heeft dus geen schulden meer. Dan de specials, een nieuw oud album. Want in de zomer van 2019 deden ze allemaal concerten in Coventry. Bijzondere plek. Bijzonder saaie plek, maar wel een bijzondere geschiedenis. En die opnames daarvan die zijn nu uitgebracht als Live from the Cathedral. Ook een beetje een ode aan Terry Hall. Dat is voor mij weer alle reden om specials weer te draaien. Message to you, Rudy.

0: Halloween. Het Skachterboy. Staat het toch?
1: Staat Skachterboy.
0: Skachterboy. Ja. Nee, eet. Nou, eens even checken hoe het gaat op de weg. De spookrijder, allemaal goed gegaan?
2: Nou, er is nog zelfs helemaal geen Annemieke Bosschaat.
0: Zie je wel, jij gaat ook al bijna de verkeerde naam zeggen. Ja. Zo onhandig, waarom nou? niet? Nou, dan gaan we naar Jury. Want die heeft wel nieuws, toch, half één?
3: Jazeker, Annemieke Schollaert, goedemiddag. Kritiek op de kabinetsplannen van komend jaar. De organisatie die de uitgaven van de overheid bijhoudt, de Algemene Rekenkamer, zegt dat bij 7 van de 12 ministeries een duidelijk plan of doel ontbreekt. Bij een inbraak in een wijnzaak in Italië zijn meer dan 3000 flessen Barolo gestolen. Dat is een van de bekendste en duurste Italiaanse wijnen. 4 mannen hebben de opslag van de wijnzaak leeggehaald. Foto's en filmpjes die zijn gemaakt met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt, zegt de autoriteit persoonsgegevens. De Consumentenbond pleit voor een verbod op een aantal van die brillen. En wielrenner Tijmen Eysing heeft na het NK Gravel afgelopen zaterdag een hartinfarct gehad. De 35-jarige renner won brons en voelde na de finish druk op zijn borst. Hij ligt in het ziekenhuis en heeft besloten zijn wielercarrière per direct te beëindigen. Het weer op veel plaatsen grijs, in het noorden wat motregen. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgen lijkt op vandaag en vanaf donderdag is het een paar dagen vrij zonnig.
0: Dankjewel, Jury. En nog steeds geen files gemeld. Wonderlijk, want ik zie ze wel op diverse schermen. Nou ja, andere dingen dan, want zometeen plek voor die ene plaat waarvan je afvraagt waarom die nou nooit hoort. Of iets nieuws tippen, dat mag natuurlijk ook altijd. Zometeen heb je daar alle ruimte voor.

0: Dua Lipa, Dance the Night. Ben Pio Radio 2, ervoor nog Crash Test Dummies met een hoop emmen. Veel platen komen er binnen die je eigenlijk niet zo heel vaak hoort. Vinden we leuk.
1: Annemiekes A-lunch.
0: En daar zat ik een beetje doorheen te werken. En toen kwam ik die van Koen tegen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag Annemieke.
0: Waar moest jij aan denken?
2: Ik moest denken aan de Kick met Angela.
0: Ja, en toen dachten we opeens, het is ook zo, waarom draaien we de Kick eigenlijk niet veel vaker?
2: Ja, de laatste keer dat ik hem hoorde was denk ik in het programma van Emily een tijdje terug. Ik weet niet precies wanneer dat was, maar ja, heel leuk. Ik dacht, ja, ik vraag hem gewoon aan, want ik wil hem nog wel een keer horen.
0: Nou, dat is gelukt bij deze, dankjewel.

0: Wil je meedoen? Dan moet je even de selectievraag goed beantwoorden. Ik vond hem lastig. Nathan heeft de quiz gemaakt. Ja. Dus hem moet je belagen.
1: Zeker.
0: Maar je mag natuurlijk googelen. Zeker die eerste selectievraag.
1: Dat is super makkelijk. Want je kan gewoon de site van de top 2000 kan je het opzoeken.
0: Ik heb de vraag nog niet eens gesteld.
1: Oh ja, sorry.
0: Nou, welke Sam of Sam staat hoog in de top 2000?
1: Mooi.
0: Met het nummer 17 Going Under. En er zijn mensen die het weten, want het staat op 500, althans stond hij vorig jaar. Nou, kom maar door. Met je goede antwoorden speel je zo meteen mee. Heb ik alles nu compleet gezegd?
1: Ja, fantastisch. En heb ik het goed verpest allemaal weer?
0: Ja.
2: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Titanic.
2: Bonjour, ik ben Céline Dion.
1: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
3: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
1: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
4: I'm the queen of the show!
5: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
6: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 600 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
5: Wissel eens chicken voor chickpeas. Wissel mee op wisselenswat.nl.
7: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
8: Vergeet je niet in te smeren.
7: Want jij

0: KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis. Pak hem.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Autotaalglas zit echt overal.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
8: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
7: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
8: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
7: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
9: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
10: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
12: Eén uur is het zo goed als, zometeen al die wijzers dus, maar ook een de Stones en een nieuwe Warhouse. Eerst het NOS nieuws van 1 uur. Juri Stubenitski.
13: Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de dodelijke explosie aan de Schammekamp in Rotterdam. Ruim 1,5 jaar geleden ontplofte een bedrijfsruimte op de begane grond van een appartementencomplex en kwamen 3 mensen om het leven. Volgens de persofficier van justitie had de verdachte in zijn bedrijfsruimte een drugslab.
14: En in die ruimte stonden vele liters aceton en zoutzuur. En dit zijn extreem gevaarlijke chemicaliën. En door het knoeien met deze chemische stoffen is er een explosie ontstaan. Waarbij 3 mensen zijn overleden en er een enorme ravage is aangericht. En dan kijken we naar het leed, zoveel schade. En dan vinden we dus gevangenisstraf voor de duur van 7 jaar, vinden we passend.
13: Volgens het OM bereidde de man cocaïne in die bedrijfsruimte. In de Verenigde Staten is een influencer aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Het gaat om Braden Peters, die vaak onder vuur ligt door de omstreden video's die hij maakt over looksmaxing. Daarbij worden jonge mannen aangespoord om iets aan hun uiterlijk te doen, bijvoorbeeld door met een hamer op hun kin te slaan om zo strakkere jukbeenderen te krijgen. Peters is aangeklaagd door een andere influencer die zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. In Nederland mogen vanaf vandaag geen producten meer worden verkocht die uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever komen. Het gaat volgens correspondent Lennart Swolfs onder meer om dadels, avocado's, mango's en verse kruiden.
15: Het gaat dus inderdaad om producten die dus in die illegale nederzettingen op die bezette westelijke Jordaan-oever worden gemaakt door kolonisten. Maar het gaat ook om producten uit de Syrische Golanhoogte die door Israël wordt bezet. Nou ja, daar is dus vanaf vandaag dat verbod op om dat te importeren en te verkopen. Maar ook de tussenhandel, daar is nu ook een verbod op gekomen sinds vandaag.
13: Frankrijk en Groot-Brittannië hebben soortgelijke maatregelen genomen. En bij een McDrive in het Brabantse Udenhout is vannacht een auto gecrashed en in brand gevlogen. Het gebeurde na lange politieachtervolgingen waarbij snelheden werden gehaald tot zo'n 250 km per uur. De 3 inzittenden van de auto sloegen op de vlucht en zijn later alsnog opgepakt. Het weer op veel plaatsen wolken, af en toe zon, maximaal 20 graden vandaag. Morgen wat meer zon en een paar graden erbij.
12: Dankjewel, Juri. Over dan naar de ANWB. Annemieke, vertel files.
16: Ja, files op de A15 richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht-West staat een kapotte vrachtauto. En daardoor is de rechte rijstrook dicht en doe je er een kwartier langer over. En op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom staat voor de afrit Oud-Beijerland 2 kilometer file met een kwartier extra reistijd.
12: Dankjewel. Hadden we het net al even over de top 2000. Ryan Paris die heeft ze met zijn Dolce Vita ook, die draai ik zo, een bijzondere loopbaan in. Hij was er al lang uit, maar in kwam er in 2021 weer even terug in. Van weer een tv-reclame. En wat denk je, het volgende jaar? Gewoon weer weg.
17: Wintersport. Vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
18: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: doneer.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
6: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
9: Interessant. Wat verdien jij dan?
8: Zo open bedoelen ze vast niet.
10: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
11: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk. Zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
10: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
12: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
13: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
12: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
14: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
15: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
16: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
15: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
16: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
17: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
18: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
19: Annemiekes, Alens.

0: Sonja, Dark Before the Dawn, Dawn before nog Ryan Paris, Dolce Vita.
1: Weer wat wijzers.
0: Weet je dat ook weer? Misschien weet je deze ook wel. Zometeen drie vragen. Die antwoorden zijn superbelangrijk, want die leiden je direct of indirect, en soms wel heel indirect, en soms wel echt heel direct naar de artiest of band die ik heb verstopt. Maar wie heb ik toch verstopt? Ik weet in ieder geval wel wie ik aan de lijn heb. Bert, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Hallo.
0: Hoe schat jij je kansen in?
2: Als je een ander hoort spelen, dan denk je zo, god, dat je dat niet weet. Nou moet ik het wel eens klaarmaken.
0: Ja, nou moet je het even lekker gaan. Die klinkt trouwens echt heel beroerd, Bert. En dat ligt waarschijnlijk niet aan jou, maar dat ligt aan de telefoonlijn. Hoe gaan we dit oplossen?
4: Nou, volgens mij, probeer toch even aan het oor, Bert, je telefoon.
2: Nou, we gaan eventjes terug gaan leiden. Ja. Van de speaker af?
0: Ja. Nee, niet op speaker natuurlijk. Nee, dat
2: ja,
0: niet.
2: Is ja. Beter zo?
0: Ja, dit is beter. Bert, vertel nog eens wat je net zei, want je luistert en dan denk je, dat weet je toch?
2: Ja, als je een ander hoort, dan denk je van, als iemand dat niet weet, dan denk je, nou, dat weet je toch wel. Maar ja, dan moet je zelf klaar spelen, hè?
0: Heel gevaarlijk wat je nu zegt, inderdaad. Maar aan de andere kant, misschien kop je hem wel gewoon in. Dat is allemaal mogelijk. Waar zit jij een beetje in je muziekliefde?
2: Heel breed.
0: Oké, nou.
2: Ja, van de jaren 60 tot nu alleen een beetje de echte moderne muziek van nu. Dat gaat de leeftijd een beetje meespelen. Daar blijf ik een beetje bij achter, zeg maar.
0: Ja, maar waar ligt het dan aan? Omdat je het gewoon echt niet trekt? Of dat je misschien wat meer in zou moeten verdiepen? Hoe werkt dat?
2: Nou ja, ik weet niet. Op een gegeven moment, op een bepaalde leeftijd, ik ben 60. En dan ga je dan, het is niet dat ik blijf hangen. Want sommige nieuwe muziek vind ik wel goed. Maar vroeger vond ik toch wat breder dingen goed dan tegenwoordig, laat ik het dan zo zeggen.
0: Ja, nou ja, helemaal op zich helemaal niet zo raar om op je 60ste een smaak te hebben gecreëerd, toch?
2: Ja, dat is waar.
0: Dat is niks mis mee, Bert. Hey, die selectievraag, welke Sam zochten wij?
2: Dat was Sam Fender.
0: Ja, Sam Fender. En Fender is het wat je moet onthouden. Dat is alvast je eerste aanwijzing. Gaan we naar vraag 1. Welke stof zat er van oorsprong in Coca-Cola? Sinds 1903 niet meer, hoor.
2: Welke stof zat er in Coca-Cola?
0: Ja. Nu niet meer.
2: Ja, geen idee eigenlijk. Cocaïne, ja, ik weet het niet.
0: Ja, soms moet je gewoon even doordenken inderdaad. Cocaïne is goed. Ja, dat werd echt gezien als een medicijn om even lekker op te peppen. Ja, gek hè, als je de cocaïne indondert.
2: Okay.
0: Daar kwamen ze redelijk snel op terug, want zo gezond is het natuurlijk niet. Dan vraag 2. Hoe heette de Duitse beroemde krimi met acteur Horst Tappert?
2: Dat was Dirk.
0: Dat is ook goed. En dan heb je puntje, puntje, puntje of het klein insectenboek. Welke voornaam zoek ik? Boek van Godfried Bomans.
2: Jeetje, ja, ik zit niet zo in die boeken, hoor.
0: Oh, het is wel klassieker, hè? Maakt niet uit, verder.
2: Ja, nee, ik weet het niet. Die weet ik niet.
0: Het is een naam. Mm-hmm. Nee. Of het klein insectenboek. Ook als je het niet hebt gelezen, dan ken je misschien de titel wel.
2: Nee, je schiet even een blackout. Nee,
0: moet kunnen.
2: Niet.
0: Is niet erg, Bert, want je hebt 3 antwoorden wel. Je hebt Fender, cocaïne en Derek. Derek. Heb je enig idee om welk artiest het gaat?
2: Ja, ik denk Eric Clapton.
0: Nou, dan denk je helemaal goed. Weer fout met mijn favoriete en met mijn gefeliciteerd liedje. Helemaal goed. Ja, Fender, de Fender-gitaar natuurlijk.
2: Ja, precies,
0: Fender Strat,
2: precies.
0: Waar hij graag mee speelt. Cocaine, het nummer.
2: Ja.
0: En ja, Derek.
2: Ja, Derek en Domino zeggen.
0: Ja! En eigenlijk ook wel leuk dat je Erik of het klein insectenboek niet wist. Want anders had je het wel.
2: Oké.
0: Dan was je ermee weggelopen, natuurlijk.
2: Dan was hem dus, ja.
0: Ja, maar goed, Bert, ik ga die klok naar je opsturen. En ik wens je er heel erg veel plezier.

0: onze Vanessa Paradis. Be My Baby. Dat is wel heel erg leuk dat zij... Nathan, ik maak hem... Ik vergeet wat.
1: Wat vergeet jij?
0: Ik was helemaal enthousiast dat Vanessa Paradis in Nederland komt spelen.
1: Ja.
0: Dat ze elke keer zichzelf ontwikkelt. En dan doet ze allemaal sferische muziekjes erbij. En dan heb ik dus niet erbij gezet wanneer. Maar volgens mij is het namelijk morgen.
1: Even kijken. Hoor.
0: Had ik het geweten, dan was ik erbij.
1: Amsterdam, morgen,
0: ja,
1: zeker.
0: Nou, ik wilde dus eigenlijk vertellen dat Vanessa Paradis morgen in de Melkweg in Amsterdam staat.
2: NPO Radio 2, Annemiekes, A-plaat.
0: Dan weet je dat ook meteen. Andere dingen dan. Dit is dan weer een Belg. Kenya Warhouse, het project van Maarten de Volderen. Die maakt hele mooie dingen. En er komt er iets nieuws aan. In januari komt het uit. Het album heet The Donkey. Dan vraag ik me wel af, wat zit hierachter? Zijn er volgens mij al wat meer dingen bekend en een ander nummer ook al. Maar dit komt er van af en ik vind het erg prettig. Hij komt het ook vieren in Amsterdam. Maar dat is pas ook in 2027. Simple Pleasure, Warhouse.

0: dat kan hij wel, hoor. Sfeer neerzetten. Warhouse, Simple Pleasure. Op NPO Radio 2, waar we aan Jury even gaan vragen hoe het staat in de wereld. Ja.
1: De organisatie die de uitgaven van het kabinet controleert, de Algemene Rekenkamer, heeft kritiek op de Prinsjesdagplannen. Volgens de Rekenkamer ontbreekt bij 7 van de 12 ministeries een duidelijk plan of doel. Een tandarts in Belgisch Limburg wordt verdacht van fraude omdat hij 2 medewerkers allerlei behandelingen liet uitvoeren waarvoor ze helemaal geen diploma's hadden. De werknemers zeggen dat ze onder druk werden gezet door de tandarts en stapten zelf naar de politie. En justitie eist 7 jaar cel tegen de man die achter een verwoestende explosie zou zitten aan de Schammenkamp in Rotterdam. Daarbij kwamen 3 mensen om het leven. De verdachte Jalal O. huurde een garagebox en daar zat volgens justitie een drugslaboratorium in. Het weer op veel plaatsen grijs, in het noorden af en toe motregen. Het wordt een graad of 20. Morgen lijkt op vandaag en vanaf donderdag is het een paar dagen vrij zonnig.
0: Zin in. Geen files gemeld, dus we kunnen lekker door met deze.
2: Goeie kop.
0: Want je hebt vast alweer een bericht gevonden waar wij er weer een kop bij moeten kleien.
1: Jazeker. Het gaat over een opmerkelijke bestelling bij een donutzaak in de Amerikaanse staat Ohio. Meestal verkopen ze daar een paar 100 donuts per dag. De verbazing was dan ook groot toen er een order binnenkwam van 6000 donuts. Met chocoladeglazuur en hagelslag, alle 6000. Het was een foutje van de vrouw die ze had besteld. Ze wilde er maar 60. Misschien bleef haar vinger op de nul hangen, we weten het niet. Bij die donutzaak dachten ze, dat zijn er best veel, maar dit gaan we regelen, zegt de medewerker.
3: That was flabbergasted. I don't know, I've never seen that many donuts before.
1: Nou, wel verbaasd, maar gefixt. Toen ze klaar waren en de vrouw zei dat ze er maar 60 nodig had, heeft de donutzaak ze gratis uitgedeeld en aan het einde van de dag was alles op.
0: Vind ik dan wel weer heel sympathiek.
1: Mm-hmm.
0: Je zou kunnen denken, anders hadden ze niet dit wereldwijde persmomentje gehad.
1: Ja, nou, het is een hele grote donutzaak, dus ze hebben het op zich ook niet nodig, denk ik.
0: Nee. Maar 60 is ook veel, hoor.
1: Ja.
0: Uitdelen,
1: dan
0: leuk.
1: Je een grote werkschare collega's die je blij kunt maken. Ik heb een leuke kop.
0: Oh, nou kom maar dan.
1: Mega bestelling na onbenullige fout.
4: Oh, benul.
1: Ja.
4: Mooi.
0: Oh, ja.
4: Keurig.
1: Nulletje.
0: Dat ja. Nu pas. Ja. Nathan.
4: Ik heb een grap bedacht waarbij een soortgelijk product. Maar ik weet gerust, dat het niet hetzelfde is.
0: Oh, je bedoelt.
4: Ja?
0: Ja.
4: Maar ik vind de waarheid mag een goede woordgrap nooit in de weg staan. Dus daar komt-ie. De donuts werden weggegeven aan begelaars.
0: Ja. Wow. Maar je weet wel dat een bagel iets anders is.
4: Ja!
0: Dan
4: ja! Er
0: zit een gat in. Ja, leuk.
4: Maar ze hebben dezelfde vorm.
0: Ik denk dat die vrouw dacht ze er even geen gat meer in zat. Ja, hij lag voor de hand. Toch? Als je een goede kop hebt, kom door.
5: Iemand zei dit is Annemiek. Te horen op dit station. Zet hem hard van 12 tot 2. Dan zit je goed, ik zal je zeggen. La,

0: Nelly Furtado, Powerless. Op NPO Radio 2, waar wij heel veel koppen binnenkrijgen bij het bericht van Jury in het nieuws over een donutzaak in Ohio, in Amerika. En een vrouw ging bestellen en die dacht, ik wil er 60, van een feestje waarschijnlijk. Typte het verkeerd en toen hebben ze 6000 donuts voor haar klaargemaakt. Uiteindelijk wel heel fideel van ze, ze hoeft het niet af te rekenen. Ze hebben de rest, want ze wilden er gewoon maar 60, uitgedeeld. Is dat niet heerlijk?
1: Ik snap het gewoon niet dat je dan niet even belt ook. Even nabelt. Van
0: natuurlijk doe je dat.
1: 1000, is dit een 600, dat denk ik, dat is ook nog steeds veel.
0: Ja.
1: Maar 6000, dan bel je toch even na.
0: En wat ik niet snap, als ik iets zou bestellen, dan betaal je doorgaans vooraf.
1: Oh ja, ja.
0: Dan heb je het ook wel door als besteller.
1: Ja, precies.
0: Nou ja, weet je, we hoeven het ook niet te weten. Ja. Anders dan worden we gek als we alles willen weten.
1: In Nederland was het nooit gekund, hè? Gratis 6000 donuts uitdelen. Als mensen doorhebben.
0: Nee, want dan was je overspoeld.
1: Voor het slagveld. Ja. Gratis!
0: Dat is altijd mooi in Nederland. Och. Nou ja, hebben we koppen hierbij? Jawel. Even kijken, dit is een tussenstand. Hè? Zometeen een officiële uitslag. Dus je mag nog meedoen. Agnes, die heeft door welke zaak het gaat. Die zegt dumping donut. Helemaal goed. En Melanie, die zegt donutbedrijf werkt zich een slag in de ronde.
1: Mooi.
0: Heel mooi. Heb je een idee? Dan mag je het doorgeven. Ik heb zeldzame opnames van Nathan Drumt. Hè? Mm-hmm. Vroeger professioneel. En toen wilden ze hem niet meer hebben. En nu, hij drumt nog steeds. En goed ook. Maar dit is een opname van zijn allereerste, zal het zijn, drumles.
1: Zeker.
0: Ja, dus Nathan, beetje opletten. Ja. Nou, dan krijgen we zo zijn tweede drumles.
1: Gewoon er doorheen.
0: Ja.
1: Zeg.
0: Zo fijn. Van Halen, Hard for Teacher.

0: shoes.
1: Alle Notini met zijn nieuwe schoenen, nieuwe shoes.
2: Goeie kop.
1: Nou, die zijn er wel hoor. Die komen behoorlijk binnen bij het bericht van Jury over een donutzaak. Zeg maar gerust een keten. In Amerika, in dit geval in Ohio. Daar was een bestelling binnengekomen van 6000 donuts. Dat was een foutje. Het hadden er 60 moeten zijn. Ze hebben de rest uitgedeeld en iedereen vond het fantastic en flabbergasting. Nou ja, wat voor koppen kunnen we er allemaal bij verzinnen? Robert Dekkers die heeft bedacht. Het nieuws over gratis donuts ging snel rond.
3: Maar klopt.
1: Lars zegt, vrouw had bestelfout niet in de gaten. En Martin zegt, een grote bestelling, me dunkt.
3: Heel mooi.
1: Ja. Stefan, vrouw bestelde wel degelijk 6000 stuks. En Joan, die zegt, uitdelen. Ik zal me nooit meer laatdunkend over die keten uitlaten. Brenda van Beek, do not order again. Snap je hem?
3: Donut.
1: Ja. En Rudolf, die zegt, dat waren 5940 gaten in de planning. En aan de lijn hebben wij Brian.
3: Als je toch heel veel eet.
1: Ja, ja, ik snap het. Ja. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, hallo.
1: Wat is jouw goede kop?
4: Heel veel donuts van heel veel donuts weggegeven. Dat is een rondje van de zaak.
1: Een rondje van de zaak. Ja, het is een duur rondje van de zaak, maar hij staat. Stuur even een foto van je eigen goede kop, Brian. Dan kom je in de eregalerij der goede koppen. Stones nog.
3: Lekker. Jeroen ook.
1: Ik zie wat je wat. Ja, ik wou zeggen, je wil iets zeggen. Oh, goodness. Paul, die hebben we zo meteen over. Wat?
3: Nou,
1: nog niet meer, mag niet meer.

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij...

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
4: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
6: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
7: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
10: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
9: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Jojo.
17: Dus jij hebt een ID.Buzz Cargo gekocht?
18: Ja.
17: En nu?
18: Domeinnamen kopen.
17: Voor je bedrijf?
18: Ja.
17: Welk bedrijf?
18: Ja, dat weet ik nog niet.
17: Welke domeinen dan?
18: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
17: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
18: Ja. €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
19: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
20: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
21: In minuutje na 2, Radio 2 zit met natuurlijk het NOS-journaal. Met de enige, echte, Juri Stubenitski. Ik had wel tijd over, ik moest het even vullen tot de pingel. Nu praat ik er doorheen.
22: Goed gedaan. Nou praat ik door jou.
21: Ja. Lekker begin, Juri. Ja, eerst.
22: Ongeveer 200 mensen hebben in Rotterdam-Zuid afscheid genomen van Alfredo Gulu. Zijn lichaam werd met een witte koets naar de begraafplaats gebracht. Gulu kwam op 12 september om het leven nadat hij onwel was geworden bij zijn aanhouding. De politie drukte hem tegen de grond. nadat hij er op een fatbike vandoor was gegaan toen hij zich niet wilde legitimeren. Zijn dood leidde tot veel onrust. Tijdens een stille tocht, de maandag na zijn overlijden, werd de ME belaagd en een politiebureau bekogeld. De Algemene Rekenkamer, die de overheidsfinanciën controleert, komt vlak na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. Bij veel ministeries ontbreekt het aan een duidelijk plan of doel. En als er al een doel is, dan blijft het vaag of het wel kan worden gehaald. Bijvoorbeeld bij het ministerie van Onderwijs.
0: Het ministerie van Onderwijs krijgt bijna 60 miljard euro aan belastinggeld, wordt er ingezet voor ons onderwijs.
1: Ja.
0: En er staat geen enkele doelstelling in. Nou, dus van oké, wat ga je met dat geld precies doen en bereiken? En op deze manier kan het parlement haar controlerende taak niet uitvoeren. Hm. Maar ook denk ik dat de belastingbetaler zegt van ja, weet je, dus ik kan wel belasting betalen, maar even concreet, wat gaan jullie ervoor doen?
22: Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Mogelijk komen nog meer gevangenen eerder vrij vanwege het cellentekort. Daar waarschuwt het gevangeniswezen voor. Jarenlang sloten kabinetten gevangenissen en de komende jaren gaan ook nog eens veel gevangenisbewaarders met pensioen. De baas van de dienst justitiële inrichtingen komt daarom met een voorstel voor een lichter regime.
16: Detineerden die helemaal niet zo'n groot risico vormen op ontvluchting of op geweld, dat je die ook in veel minder beveiligde gebouwen zou kunnen onderbrengen met een ander of een lager hek.
22: Ook vindt hij de enkelband in sommige gevallen een goed alternatief.
16: Omdat ook niet voor iedereen een gevangenis per definitie de beste omgeving om een vrijheidsbeneming uit te zitten.
22: Donderdag praat de Tweede Kamer erover. En dieven hebben in Italië 3000 flessen peperdure wijn gestolen. Vier mannen namen de drank mee uit de opslag van een wijnhandel in de regio Piemonte. Het gaat om Barolo-wijn. Dat is een van de duurste en meest geprezen Italiaanse wijnen. Sommigen noemen Barolo ook wel de koning van de wijnen of wijn van koningen.
23: Ik was een keer een beetje gezopen. Het ging nog alsnog met Dionne, mijn vrouw, uit eten.
1: Mm-hmm.
23: Ik was helemaal in een bui. We zaten in Brussel in een restaurant. En toen zei ik tegen haar, schat, pakken we nog even een Barolootje. Nou, die hoor ik dus nog gewoon wekelijks terugkomen. Of doe ik nog even een Barolootje? Ja, ik had natuurlijk een beetje rare praatjes.
22: Je had ook niet naar het prijskaartje gekeken? Of,
23: Nou, die was wel duur. Ja. Dat was wel €60 voor een fles. We hebben het niet gedaan, overigens.
22: Ach, het weer dan vrij bewolkt bij een graad of 20. Morgen iets meer zon en 22 graden.
23: Heb jij dat ook wel eens dat je vrouw je te kakken zet, of niet?
22: Ja, soms wel. Ja hoor. Ja, maar daar ga ik niks over zeggen. Nee. Want ik moet nog eten aan tafel vanavond.
23: Ja, dat snap ik. Annemieke bij de ANWB, goedemiddag.
24: Goedemiddag. Ja, er is nu één vertraging op de A50 richting Apeldoorn. Voor Vaassen is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 25 minuutjes extra reistijd.
23: Dankjewel, zo meteen de Foo Fighters.
25: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
26: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
27: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
28: Fans van Voordeel,
27: Aldi.
29: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
27: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
28: Fans van Voordeel,
27: Aldi.
30: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
31: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
30: Oh, en nu niet?
31: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
30: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
32: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening.
1: En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASM Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank, nu al zin in morgen.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
3: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
4: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
3: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
5: Autotaalglas zit echt overal.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
8: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
9: Wil je met me trouwen?
8: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
7: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
10: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
11: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Sierra Spyro, je hoorde Great Expectation.
1: En ook nog lekker daarvoor. Wat Tobias betreft, die appt er namelijk over. Wat Tobias betreft de beste band ter wereld. De Foo Fighters, je hoorde Learn to Fly. Toen waren ze al eventjes bezig. Want de eerste plaat eigenlijk die de Foo Fighters uitbrachten halverwege de jaren 90, die klonk eigenlijk nog best wel heel erg als Nirvana. Zeker Dave Grohl. Die stem die gewoon een beetje overslaat. Het geluid van Kurt Cobain zit er nog wel in. Ja, het is natuurlijk niet gek dat ze klinken als Nirvana. Want het was een jaar daarvoor het einde van Nirvana geweest. Doordat Kurt een einde van zijn leven, aan zijn leven maakte. Het is NPO Radio 2. Simple Minds hoor je wel vaker. En dan denk je, nu komt die snare, weet je wel. Dan is het hey, hey, hey. Nee,

ben het weer aan het bijkomen. Afgelopen zondag dagje naar de Efteling geweest. Als je ouder wordt, dan is het gewoon nog gauw best wel heftig. Ik dacht halverwege de Pison, ik vind het wel genoeg. Maar ja, dan, je kent hem, dan moet je nog de kurkentrekkers beide een keertje door. En maar kinderen vinden het leuk. En achteraf, ik vond het toch ook wel top hoor. Life is a rollercoaster, Ronan Keating. Liep je net op het Mediapark zomaar tegen een ster aan. Mel van Mel Vintage Future. Die kwam hier even langs met haar nieuwe single. En ze zei tegen mij, Mel, ik heb een nieuwe plaat gemaakt met Gordon. Ik, wat? Dacht ik, met Gordon? Maar ik liet haar niet uitpraten. Gordon Grootherre. Dat is net even iemand anders dan de Gordon Heukerot die jij kent, waar je waarschijnlijk je aan dacht. Gordon Grootherre is een man die in zijn carrière al heel veel platen gemaakt heeft met, nou ja, onder andere Cresip maakte hij Sweet Goodbyes. Dat is maar één van de wapenfeiten die hij heeft. En dus de nieuwe plaat van Mel met hem in samenwerking. Het is een heel mooi liedje. Het geeft mij een beetje een jaren 80 gevoel ergens. Ik ben benieuwd wat jij vindt. De nieuwe van Mel Vintage Future is Missing You.

0: toch wel echt heel goed, die nieuwe Mel. Edeka zegt wat een fijn nummer is het. Melissa zegt, ik heb het gevoel dat ze ondergewaardeerd wordt. Niet door mij, maar oké. Okay. Patrick krijgt een gevoel van missing van John Waite ervan. Oh ja. Ja, dat snap ik ook wel. Maar het is een goede plaat, de nieuwe Mel. Het is 3:30. Op de weg, Annemieke, wat is er aan de hand?
1: Nou, onder andere een ongeluk op de A50 richting Apeldoorn. Het ging mis voor Vaassen en daardoor zijn er 2 rijstroken dicht. Ze zijn nu wel aan het bergen, maar je hebt nog 10 minuten extra reistijd. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht doe je voor Nijmegen-Dukenburg er 5 minuten langer over.
0: Dankjewel, hier is Joeri met het nieuws.
2: Een man uit het Gelderse Beuningen moet 20 jaar de gevangenis in voor femicide. De man zei dat hij zijn vrouw in december vorig jaar in paniek heeft gedood omdat ze van hem wilde scheiden, maar volgens de rechter had de man een vooropgezet plan. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana en daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. Die neushoorns komen uit Zuid-Afrika. De rechtbank in Zwolle is ontruimd vanwege brand in de parkeergarage. Het vuur zou zijn begonnen in een technische ruimte. Het hoger beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert is vanwege de ontruiming geschorst. En na ruim een jaar zonder te hebben gezeten heeft Bennekom weer een dorpsblad. Het plaatsje bij Ede had er vorig jaar ook nog eentje, maar dat blad is weggefuseerd. Je hoort niet vaak over zo'n terugkeer. In de eerste editie vind je nieuws over de schoonheid van afval, een kinderinterview met de burgemeester en oproepjes.
3: Ja, heb je een leuk idee, stuur het. Wil je iets mededelen, heb je een event, stuur het ons op. Nieuws van de sportvereniging, sportservice, dingen waar we samenkomen en samen doen.
2: Er staat ook nog een goed appeltaartrecept in. Die vrouw die je hoorde zit bij een groepje mensen dat zich hard heeft gemaakt voor een dorpsblad. En dat komt nu weer eens per 2 weken uit.
0: Romantisch gevoel. Het lijkt alsof de laatste tijd allemaal dingen van vroeger terugkomen.
2: Mooi, hè?
0: Heb je hives?
2: Nee, ik wilde vragen, heb je een dorpsblad, maar heb je al hives? Want een beperkt aantal mensen wordt toegelaten, zag ik.
0: Ook exclusief, hè? Dat is het ding natuurlijk, dat je er exclusief bij mag. Voor je het weet zit iedereen weer te krabbelen.
2: Jij bent BN'er. Jij moet er natuurlijk voor zorgen dat jouw naam daar op wordt geregistreerd voordat iemand anders dat doet.
0: Jij bent BN'er, flikker toch?
2: Ja.
0: Nee, er is maar één iemand die Paul Rabbering heet. Dus op zich ben ik niet bang dat iemand anders die naam al claimt. Heb je met Joris Stubenitski ook geen last van, denk ik trouwens.
2: Misschien kan ik jouw naam wel registreren nu.
0: Want jij bent wel uitgenodigd, meneer de BN'er.
2: Ga eens even kijken. Het weer dan vrij bewolkt. Het is ongeveer 18 graden. Morgen een paar graden erbij en iets meer zon.
0: Als je je oude Hives-profiel nog terug zou vinden, wat voor bende zou je tegenkomen?
2: Oh, jeetje. Ja, heel veel porretjes en dansende bananen, denk ik. En jij?
0: Ik dacht dat je wat anders ging zeggen. Heel veel porretjes. Je hebt die termen nog wel goed, zeg.
2: Ja.
0: Ja.
2: Had jij een fanpagina?
0: Uit de godse op YouTube.

0: Hear it.
1: Top op 14. Top op 14.
0: Je was 14. Je ontdekte is wat. Je sloopte is wat. Belangrijke leeftijd voor veel mensen. Ook voor Ad. Hey Ad.
2: Hey, goedemiddag.
0: Wanneer ben jij geboren?
2: 10-5-79.
0: Dus op 10 mei 1993 was jij 14 jaar oud.
2: Ja.
0: Nou, toen had je wel genoeg harde muziek om van te houden.
2: Ja, nou ja, dat was ook wel het leuke. Het al het harde metal voornamelijk toen nog. En dan langzaamaan al de house in aan het drijven.
0: Jij kon dat gewoon combineren in je hoofd?
2: Ja hoor, ja, geen probleem. Dat gaat nog steeds prima. Ja.
0: Lekker. Ad, hebben we het dan over happy hardcore of was je echt van het hardere spul?
2: Nou ja, je begint in 93 zal het wel begonnen zijn met de happy hardcore, maar uiteindelijk wel richting het echte.
0: Hey, we gaan natuurlijk luisteren naar de top van de hitparade van toen. Dus ja, of dat er echt in staat, weet ik niet hoor.
2: Denk dat het nog wat vroeg is, of niet?
0: Ja, ja, en het is ook al misschien wel een beetje liefelijk op het moment dat jij 14 bent.
3: 5. When she goes na na na na.
0: Na na na. Ja, met de radio's.
2: Ja.
0: Ja. Op 4.
3: 4.
2: Beest.
0: Ja, zeker weten. En op 3 ook een grote hit.
3: 3.
2: Man, man, man.
0: Is dat lekker dat je dit hoort? Of,
2: Ja, het was toen hitmuziek natuurlijk, maar niet echt mijn ding.
3: 2.
0: Dit was niet hard, maar wel snel.
2: Ja, dat zeker.
0: Ja. Ja, en de nummer 1 was ook heel bijzonder.
3: 1.
2: René Klein.
0: Ja. Toen bij Paul de Leeuw in de uitzending op zijn sterfbed. En hij had nog 1 wens, een nummer 1 hit. En dat lukt. Ja, wat vind je ervan?
2: Ja, nou die nummer 1 heb je niet dankzij mij gehad.
0: Oké.
2: Okay. Ik zal dan eerder bij Snow uitkomen vanwege de herinnering.
0: En wat is die herinnering dan?
2: Ja, dat je toen nog via de fax de tekst doorkreeg van iedereen, dat je mee kon proberen te zingen.
0: Oh, dat is wel een goede herinnering inderdaad, Ad. Nou, zullen we het maar proberen dan?
2: Nou, ja, gaan we voor.
4: Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blame. I like you, boom, boom, damn. Take the madness, say that I'm a snowman, stamp somewhere down the lane.

0: van me.
1: Oh, dat is wel een goede herinnering inderdaad, Ad. Nou, zullen we het maar proberen dan?
2: Nou, ja, gaan we voor.
3: Infame, you know, say that I'm a snowman, I go blame. I like you, boom, boom, damn. Take the madness, say that I'm a snowman, stab somewhere down the lane.

0: Dancing Turn and Stay hoorde je op 2. Ik sprak de band afgelopen jaar op Concert at Sea. En toen hadden we het al even over de Ziggo Dome shows. Er komen er weer 2 aan in december. Jason, zanger, die had er echt zin in. Toen al, in de zomer, moet je nagaan.
1: Oh, absolutely. It's the best. It's the biggest show. I love it. It's something that we can really create in an atmosphere, in an environment. And all the Kensington and the family all just come together and have a good old time.
0: Ook nog Snow Net, trouwens, en Informer. Waar Sam nog over stuurde dat hij die clip vroeger op MTV wel veel zag. En de clips werden soms ondertiteld om mee te kunnen zingen of rappen. Maar het was hilarisch, zegt hij bij Snow. Dat ging natuurlijk zo supersnel, dat kun je helemaal niet volgen. Hoe snel het ook in beeld komt, dat is ongelooflijk eigenlijk. Als ik een plaats van jou kan verdijden, kan het ook wel weer weten. Het zou toch niet werken als iedereen zo zou doen, denk ik. Ja, nou, wat wil je horen? Stuur het maar door via de NPO Luisterapp. Misschien wel een plaat met een herinnering van een clip die jij kent van vroeger. Of iets compleet anders. Het mag snel zijn of langzaam. Laat maar weten. Dit is Jamiroquai nu. 7 Dance Tunes Unum.

0: NPO Radio 2.
1: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
2: Okay.
1: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
3: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging, 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
6: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
7: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
8: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
8: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
9: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
10: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
11: Interessant. Wat verdien jij dan?
10: Zo open bedoelen ze vast niet.
12: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
15: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
16: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
15: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
17: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
18: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
19: Honda, the power of dreams.
20: Plaatje liep een beetje uit. Iets later dan 3 uur, maar
2: Daarmee heb je echt het allerlaatste nieuws te pakken natuurlijk nu. Hier is Joeri.
20: Goedemiddag. We geven weer meer geld uit aan online shoppen. In de eerste 6 maanden van dit jaar werd ruim 170 miljoen euro uitgegeven aan internetaankopen. Dat is 3% meer dan een jaar eerder, zegt de brancheorganisatie van thuiswinkels. Mensen gaven online gemiddeld 100 euro uit per aankoop. Dat gemiddelde is vrij hoog vanwege grote aankopen.
21: Ja, wat je vooral terugziet is dat we veel zijn gaan doen rondom ons huis en binnenhuis. En ook wel de telecom zit in de lift. Dus telefoons, tablets. Daar is het meeste geld naar uitgegaan.
20: Wel gaven Nederlanders per aankoop iets minder uit dan een jaar geleden. Bij een grote Russische luchtaanval op het zuidoosten van Oekraïne zijn volgens de autoriteiten zeker 4 mensen gedood. 6 mensen raakten gewond. Rusland zegt dat de aanval was gericht op de chemische sector en de metaalindustrie. Bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen van Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. De vermoedelijke schutter, een leerling, is gearresteerd. Zijn moeder, vader en opa zijn ook aangehouden. Correspondent Gulşah Erçetin vertelt dat er beveiligingsbeelden van de dader rondgaan in Turkse media.
22: Die tonen dus die schutter, die jongen, die dus met een jachtgeweer over straat loopt. En hij zou dus 8 uur lokale tijd dus om zich heen hebben geschoten. Er zijn ook beelden naar buiten gekomen van ouders die natuurlijk in paniek meteen naar die school weer terug zijn gerend. En daar ruzie krijgen met agenten. Dus dat zijn ook hele nare beelden om te zien. Maar dit zijn de beelden die ze zeg maar nu in ieder geval naar buiten hebben gebracht.
20: Alle slachtoffers in Turkije zijn scholieren. Over hun aanleiding is nog niets bekend. En de publieke omroep waarschuwt voor misleidende e-mails die zijn gestuurd naar jongvolwassenen en kinderen. Daarin worden ze benaderd om auditie te doen voor een niet bestaande jeugdserie. Wie reageert wordt gevraagd om een auditiefilmpje in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. Die mailtjes lijken te komen van NPO Zapp, maar dat is dus helemaal niet zo. De NPO roept mensen op die zo'n mailtje hebben gekregen om de politie in te lichten. Het weer vrij bewolkt bij een graad of 18. Morgen en de komende dagen krijgen we meer zon.
2: Joeri, dankjewel. En we hebben ook Annemieke nog aan de lijn, want die weet waar de files staan.
23: Klopt, ja. En zijn er een aantal door ongelukken. Zo loopt het vast op de A20 richting Gouda. Want bij Moordrecht ging het mis en daardoor zijn er 2 rijstroken dicht en heb je een 30 minuten vertraging. Op de A73 Nijmegen richting Maaspracht staat voor Nijmegen-Dukenburg 5 kilometer file met een kwartier op onthoud. En tot slot de N348 Ommen richting Raalte. Bij Lemmerderveld is ook een ongeluk gebeurd en daardoor heb je 10 minuten extra reistijd.
2: Een slecht nummer van Michael Jackson? Nee, dat bestaat niet. Maar je hebt natuurlijk wel Bad. Die hoor je zo.
24: Ster. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: 3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: gigaveel...
0: gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: Hey Francis, ben je er klaar voor?
4: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
3: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
4: Ja, magisch.
5: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
8: Profile, beter, sneller, verrassend voordelig.
9: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
10: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
11: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iris corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iris Opticians. Onze vakmensen zien meer.
15: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
16: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
17: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
18: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
19: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaanse peren 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
20: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.

0: Rapper City. Klinkt als een band, maar ze zijn eigenlijk nog maar net gevormd. Deze drie gasten bij elkaar. Je hoorde Self-Aware. En Michael Jackson ook nog met Bad. Het is natuurlijk een bad idea om midden op de dag over drank te praten, maar ik vrees dat ik er niet ga aan ontkomen als ik Tennessee Whiskey draai voor Rob. Hey Rob.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Als ik het aan jou vraag, whisky, dan kun je losgaan, hè?
1: Ja, zeker. Zeker, ja. Ja.
0: Hoe zit dat?
1: Ik ben jarenlang en nog steeds part-time ambassadeur voor een whiskymerk uit Nederland.
0: Ah joh, dus jij weet er heel wat van.
1: Ja, opleidingen gedaan en al.
0: Kijk nou eens even. Het is vandaag een half, niet warm, het is niet koud. Een beetje druilerig her en der. Wat voor whiskytjes zou je hebben? Het is een slecht idee om dat op de radio te promoten. Maar stel nou, je komt thuis, wat zou je dan drinken?
1: Ten eerste is het vandaag Nationale Koffiedag. 1-1 is natuurlijk een Irish koffie dan.
0: Een Irish koffie, natuurlijk, ja.
1: Maar ik zou zelf wel voor iets rokerigs gaan. Hoe grijzer het wordt, hoe rokeriger de stemming ook vaak is.
0: En is dit eigenlijk een rokerige whisky, zo'n Tennessee whisky?
1: Daar valt de mening over te verschillen of het überhaupt whisky is. Laten we gaan maar niet te ver ingaan.
0: Nee. Maar het is wel een mooie plaat, toch?
1: Ja, zeker, zeker.
0: Nou Rob, geniet van deze.
1: Ja, dankjewel.
0: Chris Stapleton, zijn versie van Tennessee.

Dankjewel, Rob. Of het nou echt whisky is, ja of nee, dat houdt hij in het midden. Maar het is wel een goede plaat in ieder geval van Chris Stapleton. Je zit in de 10 minute takeover. Het stuur gaat overgenomen worden door John Hartog. Hij wil ABBA

0: Die plaat van Green Day, die heeft toch bijna iedereen nog wel in zijn kast staan? Of heb je geen cd's meer? Heb je nog cd's in je kast staan?
1: Ik heb nog een paar cd's en ik heb laatst mijn oude dvd-kast ook weer ontdekt. Wow. Nou, heb jij nog cd'tjes? Ja, natuurlijk denk ik.
0: Nee, ja, maar echt bij mijn vader op zolder staan. Ik draai ze nooit meer. Maar ik zie nog wel die cd van Green Day, Dookie, gewoon echt voor me. Mijn zus had hem en nou, daar stond deze dan op. En Longview en Basket Case en zo.
1: Toch van die plaatjes die dan echt in je geheugen gegrift staan.
0: Maar als je dus nu nieuwe muziek draait of leert kennen, dan heb je niet meer dat beeld erbij. Want ja, je houdt het niet meer vast, zo'n cd'tje.
1: Jammer. Ja.
0: Twee oude lullen hier aan het werk. Annemieke, leuk dat je er bent.
2: Dat was niet persoonlijk naar jullie hoor. Maar op Spotify heb je tegenwoordig ook nu dat je mooie beelden erbij
0: ziet. Dat is waar. Dus ja.
2: Komt toch een beetje de beleving.
0: Je hebt helemaal gelijk. Dat is helemaal waar.
2: Ik houd bij de files verder. Dat onder andere vertraging nu op de A1 richting Apeldoorn. Want voor Barneveld gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op 25 minuten vertraging. Dan naar de A10, de Ring West richting Rotterdam. Voor de Koentunnel staat nu 4 kilometer file met 25 minuten op onthoud. Op de A12 richting de Duitse grens ben je vanaf 7 een kwartier langer onderweg. En tot slot nog de A16 Rotterdam richting Breda. Bij Breda Noord staat een kapotte vrachtauto en daardoor doe je er 20 minuutjes langer over.
0: Dankjewel Annemieke. En hier is Juri met het nieuws.
1: Justitie eist 7 cel tegen de man die achter een verwoestende explosie zou zitten aan de Schammenkamp in Rotterdam. Daarbij kwamen 2,5 jaar geleden 3 mensen om het leven. De verdachte huurde een garagebox waar volgens justitie een drugslaboratorium in zat. In Amerika is een influencer aangeklaagd voor verkrachting en poging daartoe. Het gaat om een bekende Lux Maxer. Dat is een jonge man die geregeld onder vuur ligt door omstreden filmpjes die andere jonge mannen aanspoort om iets aan hun uiterlijk te doen. De rechtbank in Zwolle is kort ontruimd geweest vanwege een brandje in de parkeergarage. De brand woedde in de technische ruimte. Het hoger beroep van oud-Jumbo-baas Frits van Eert was daarom even geschorst. En het blijft onduidelijk hoe 175 studenten en hun begeleiders uit Breda ziek werden op introductiekamp eind vorige maand. Ze hadden het norovirus, maar hoe ze dat hebben gekregen, dat weet de GGD niet.
0: Het norovirus, dat is een mooie term voor een heleboel ellende. Ja, dat is eigenlijk niet te zeggen, maar
1: elke minuut rende er iemand ziek naar buiten, zeggen die studenten en hun begeleiders. Het was een slagveld.
0: Ja, want je weet eigenlijk niet, laat ik het netjes zeggen, hoe je op de wc moet gaan zitten.
1: Ja,
0: ja.
1: Met een emmer erbij, denk ik.
0: Ja, precies. Ja.
1: Het weer dan vrij veel bewolking bij graad 18. Morgen een paar graden erbij en iets meer zon.
0: Dank je.

0: Een juweeltje van een plaat. Dit hoor je bijna nooit. Het is helemaal geen bekende artiest. Andreas Johnson. Dit nummer is wel prachtig, toch? Je hoort de Glorious.
1: De moeilijkste vraag.
0: Best wel, want deze is denk ik lastig te googlen. En ik denk dat AI dit ook niet zomaar kan beantwoorden. De vraag is een beetje dubbel. Hij gaat namelijk over de zanger van een band. En de naam van die zanger die klinkt ook als een bekende kledingwinkel. Probeer dat maar eens te googlen. Dus ja, welke zanger zoek ik? Hij klinkt als een bekende kledingwinkel. Het is een zanger van een band. En ook wel solo trouwens. Dan heb ik je al meer gegeven dan ik eigenlijk had moeten doen. Moeilijkste vraag van vandaag. Geef het antwoord door via de NPO Luisteren.

0: Ray, Where Is My Husband?
1: De moeilijkste vraag.
0: Gelijk maar even checken bij je, Shirley. Was hij te googlen, deze vraag?
2: Nee, maar ik ben aan het werk, dus ik hoorde half die vraag. Ik denk, een kledingwinkel, ik denk, dat is de Sting, want daar heb ik gewerkt. Dus ik wist het eigenlijk gelijk. Ik denk, nou, ik stuur gewoon in en dan zien we het wel.
0: Nou ja, de vraag was inderdaad, welke zanger van de band klinkt als een kledingwinkel? Je hebt het al gezegd. Kan maar goed. Je werkt er niet meer?
2: Nee, ik werk er niet meer. Nee, ik zit in de logistiek tegenwoordig.
0: Nou goed, ik heb nog een heel... hopelijk makkelijk vraagje voor je.
2: Yes.
0: Even terug naar de coronatijd, Shirley. Want ik ga zo meteen Don't Stand So Close To Me draaien van de Police.
2: Ja.
0: Weet jij nog hoeveel afstand wij van elkaar moesten houden?
2: Anderhalve meter?
0: Anderhalve meter. Het zit er nog steeds in. Het is goed, tuurlijk.
2: Gelukkig.
0: Je moet er niet meer aan denken, toch?
2: Zo, nee, echt niet. Bij mij dat voorbij is.
0: Nou, zeker. Ik feliciteer je van harte. Je krijgt
2: dankjewel.
0: Mijn waterfles.
2: Leuk, dank je.
0: Dag Shirley.
2: Superleuk. Dank je, doei.

0: anderhalve meter, heel weet je nog. Je ziet het nog soms wel eens ergens staan, toch? Of op het asfalt geschilderd. Nou goed. Don't stand so close to me. Gelukkig is het ver achter ons, die coronatijd. Zometeen, 4 uur, dan is het tijd voor Eddie.
1: NPO Radio 2, Topsong.
2: Deze week is Parachute van Bente. NPO Radio 2.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: AI.
2: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
3: It's a summer holiday. Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
8: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
7: Is dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
8: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
9: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
10: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
9: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
12: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
13: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
14: Wow.
13: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
15: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
1: Ja, ik weet niet zo goed wat er met Paul Rabbering aan de hand is, maar zijn show is toch wel 3 minuten korter. Dus wat dat betreft, je verrader slaapt natuurlijk nooit, even bellen met de Tros.
14: Gezellig!
1: Maar eerst mensen, dus de zakelijke kant nu van het verhaal. Het is bijna 4 uur alweer. Tijd voor het nieuws van de NOS. Doe maar. Met Joris Stubenitski.
16: Hey Eddie, goedemiddag.
1: Goedemiddag jongen.
16: Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen een corrupte oud-ambtenaar. De man verkocht honderden keren gevoelige informatie uit de systemen van de gemeente Amsterdam. Die informatie zou bij tenminste 95 geweldsincidenten zijn gebruikt, zoals explosies, kogelbrieven, beschietingen en een ontvoering. Bewoners van het Amsterdamse dorpje Sloten hebben geprotesteerd tegen een nieuwe opvanglocatie voor mensen met psychische problemen. De gemeente wil mensen met psychische en verslavingsproblemen in kleinschaliger plekken opvangen. En ook moeten de locaties beter over de stad worden verspreid. Toch zitten de bewoners van Sloten daar niet op te wachten.
17: Overlast, vooral overlast. Mensen die in lasten gaan vallen.
18: Het is wel een kleinschalige opvang.
19: Ja, dat zeggen ze, ja. Maar kleinschalig is voor mij een mannetje of 17. En dit is 40 man, dus het is voor mij niet meer kleinschalig.
20: Dus het is niet overdreven om te zeggen, wij willen dit niet. Dit is too much.
16: De wethouder benadrukte tijdens de bijeenkomst dat het plan definitief is. De familie van Ben Sanders heeft na lang en intensief overleg besloten om morgen niet aanwezig te zijn bij zijn uitvaart. Dat laat zijn broer Dean weten in een verklaring. De familie zegt het besluit met heel veel verdriet te hebben genomen. Wat de precieze reden van het wegblijven is, wordt niet gezegd. En de schrijver van het volgende boekenweekgeschenk voor volgend jaar is bekend. Het is Mensje van Keulen.
1: Ach,
16: leuk hè?
1: Nee.
16: De 80-jarige van Keulen schreef al tientallen boeken. Ze debuteerde in 1972 met Bleker Zomer. Dat groeide uit tot een klassieker. Mensje van Keulen moest wel even nadenken toen ze het verzoek kreeg om het boekenweekgeschenk te schrijven.
21: Dat bleek nogal verrassend, want meestal begint een auteur dan te springen van joepie. Maar nee, ik dacht even, maar het duurde maar een paar minuten. En toen dacht ik, oh, ik heb al heel lang, ik zag iets voor me, wilde ik al iets over schrijven. En daar was nu dus de kans voor. Dus daar ben ik aan begonnen.
16: Tijdens de boekenweek in maart volgend jaar kregen mensen dat boek cadeau in de boekhandel.
1: Ben jij een lezer?
16: Ik ben nieuwslezer, ja.
1: Ja, nou, dat komt wel heel goed uit. Ja. Leuk dat je er zelf ook al even een vraag over stelt. Want ik was toevallig in de bibliotheek voor een vriendje van mij, die heeft last al heel lang, gaat nooit meer over, voor een micropenis.
16: Oeh, dus oké.
1: En daar is ooit een boek over geschreven. En dat vroeg ik ook aan een dame die daar werkte bij de bibliotheek. Zegt, heeft u een boek over de micropenis? Mm-hmm. Ze zegt, oeh, ik weet niet zeker of hij binnen is. Ik zeg, ja, zo heet dat boek. Met weer.
16: Nou, vrij bewolkt bij een graad of 18. Morgen een paar graden erbij en iets meer zon.
1: Nou, ik vond het gezellig alweer met je.
16: Ja, ik ook.
1: Tot zo weer.
16: Jo.
1: Hoi. Dan gaan we eens eventjes naar de ANWB. Dat is eigenlijk is dat een mannenbedrijf. Daar ben ik best aan tegen. Want de leukste vrouwen werken er bij de ANWB. Kijk nu maar eens even naar Annemieke Boshaart. Nou ja, Annemieke.
22: Nou, Eddie, goedemiddag. Wat lief.
1: Ja, natuurlijk, schat. Maar ik heb je heel lang niet gezien en gesproken hier. Was je op vakantie?
22: Ik was inderdaad even op vakantie. Lekker in Portugal.
1: Lekker, zeg.
22: Ja.
1: Ah, vriendje van mij zit daar nu ook. Die is aan het surfen geweest, ja.
22: Oh, echt? Ja. Nou, wat leuk. Ja, dat kan je daar echt fantastisch.
1: Fantastisch. Dus,
22: helemaal heerlijk. Ja. En weer helemaal opgeladen voor
1: helemaal
22: de files.
1: Ja. Nou, ik zou zeggen, laat ze horen.
22: Brand los, hè? Ja, nou, het begint namelijk ook echt wel weer wat drukker te worden. En vooral pechgevallen veroorzaken nu vertraging. Zo loopt het vast op de A16 richting Breda. Voor Breda Noord staat een kapotte vrachtauto en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A22, Velsen richting Beverwijk, heb je voor Beverwijk Oost 3 kilometer file met een kwartier op onthoud. Daardoor loopt het ook vast op de N208, Sassenheim richting Velsen. Voor de aansluiting met de A22 doe je er een half uur langer over. En tot slot de A32 richting Leeuwarden, want voor Heerenveen zijn ze bezig aan de weg en daardoor doe je er een kwartier langer over.
1: Zeg Annemieke, heb je een beetje een leuke voorraad in huis qua eten?
22: Ja, zeker wel. Ja,
1: voor hoeveel dagen, maar eens vragen?
22: Nou, voor 2 dagen.
1: En met hoeveel ben je thuis?
22: Met z'n tweeën.
1: Okay.
22: Dus misschien moet ik dat nog wat meer uitbreiden.
1: Ja, zeg, het was 3 dagen, maar het moet 8 dagen worden, zegt de staat. Dus ja. Even luisteren, de aankomende uur gaan we het erover hebben.
22: Oké, ik ga opletten.
1: Tot zo weer.
22: Tot zo.
1: Hoi, hoi. Ja, daar gaan we het over hebben, mensen. En bellen even met de dokter Martin. Want ach, dat is een bijzondere dag op deze neushoorndag, hè, Duncan? Ja, Eddie. Dankjewel voor jouw bijdrage. En dat natuurlijk met heel veel meer en prijzen. Dus mijn tip is...
23: Blijf er lekker bij.
1: Bis gleich.
23: Tot zo.
24: Ster. Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel... Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
0: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Echt lekker. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
2: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
2: Wisselins Beenham voor oesterzwam. Wissel mee op wisselinswat.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
14: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
25: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
14: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
26: September, past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan, kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso, die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso, feel good energy voor zakelijk Nederland.
27: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
28: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
29: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of

0: september, de eerste de officiële hele dag van de herfst. Het is gewoon aangebroken. En toch worden wij door de weergoden getrakteerd op heerlijk weer. Nou, daar zijn we natuurlijk gek op hier. Want de winter, wat mag het wat mij betreft eventjes duren. Duncan Frisch is er ook bij.
1: Ja, goedemiddag, Erik.
0: Heb jij een beetje verheugd op deze show?
1: Ik heb erop verheugd.
0: Waarom?
1: Om jou weer te zien.
0: Ja, toch?
1: En ik zie toch dat de herfst is begonnen, want je hebt het knopje meer dicht vandaag.
0: Ja,
1: en dat bevalt mij prima.
0: Ja, natuurlijk is dat zo. Eventueel voor een centje ben ik bereid een extra knopje open. Dus om gewoon wat bij te verdienen.
1: Ik kan het geld goed gebruiken, dank je.
0: Ja. Vandaag hebben wij ook weer nagedacht over de content, maar mensen, dat is de inhoud van de show. Waar gaan we het over hebben? Op mijn bezoek. Het is wel leuk, op de dag van de neushoorn. Dat hoorde ik op Radio 1 op weg hier naartoe. Er waren maar in Namibië maar 22 neushoornen. En daar hebben, hebben ze er 44. Dus ze hebben wel, zijn goed bezig geweest, hè?
1: Oh, goed zo.
0: Ja, dus mijn schoonmoeder heeft ooit een aanraking gehad, hè, met een neushoorn. Die liep niet zo goed af.
1: Oh, hoe dan?
0: Nee, met name niet voor de neushoorn. Nee, die was vrij agressief, hoor.
1: Oh,
0: nee,
1: echt?
0: Dat kon absoluut niet. Voor de rest hebben wij nog heel veel meer. Wat gaan we allemaal doen?
1: Nou, onderzoekers die waarschuwen dat we niet voor 3, maar voor 8 dagen voedsel in huis moeten hebben. Dat vertelde je zojuist. Moeten we ons nou echt zorgen maken? Dat is de vraag. En dan moeten we vragen aan defensie-expert Peter Wijninga.
0: Ja. Ik mag me daar wel zorgen over. Want de staat gaat natuurlijk niet dat zomaar roepen. Voor de hele zijde. Dus zorg maar dat je een lantaarntje bij je hebt. En weet je wel, een batterijtje en een radiootje. Dat, en dan 3 dagen voedsel. En nu moet het ineens 8 dagen. Volgens mij verwachten ze wat. Ik maak me daar een beetje nerveus voor.
1: Nou, we gaan het erover hebben. Vandaag is ook na 13 jaar terug Hives.
2: Wie?
1: Hives.
0: Oh.
1: Een soort Facebook, maar van 13 jaar geleden. Is weer terug. Gaan we over bellen met Kirsten. Die weet er alles van.
0: Met die banaan, hè?
1: Met de dansende banaan, zeker. Ja. Wie herinnert zich niet zijn
0: naam? Ja, precies.
1: En dierendokter Martin gaan we even bellen aan de telefoon.
0: En waar is daar de aanleiding van?
1: Nou, onder andere omdat je met je huisdier op bezoek kan in het ziekenhuis.
0: Och, ja, dat komt toevallig van mijn zusje is van de week met haar poesje naar het ziekenhuis geweest.
1: Oh.
0: Dus,
1: was er iets aan de hand?
0: Nee, dat weet ik veel. Ik was er natuurlijk niet mee. Ik ben alleen dat ze gegaan is. Hey, en vandaag is het ook wel leuk om te vertellen. Is het namelijk de internationale dag van de koffie.
1: Nationale?
0: Ja, of is het nationaal?
1: Het is een nationale.
0: Oeh, goed de hoogte kent. Toen dacht ik van, zitten daar geen plaatjes bij?
3: De NPO Radio 2 App Service.
0: Ja, verdedig toch? Waarvan je denkt van, nou, ik weet wel een plaat met een titel als koffie of een ander drankje.
1: Ja, anders op drinken. Dus bijvoorbeeld Pina Colada song.
0: Oh, of Robert Holmes.
1: Ja.
0: Robert Holmes, overigens.
1: Of van heel lang geleden van Ted de Braak, ken je die nog?
0: Oh, die ken ik natuurlijk ook nog van. Wil je een glaasje Madeira? Dat ging weer andersom.
4: Een glaasje Madeira.
0: Madeira.
4: Madeira.
0: Ah, ja, ja. De eerste keer, dan doet dat wat zeer.
1: Alle liedjes over drankjes zijn welkom via de NPO Luisterapp.
0: Zo is het ook. Hoe is het thuis met je meisje?
1: Nou, goed, dankjewel.
0: Dan gaan wij nu beginnen.
1: Nee, ben jij nog een beetje aan het daten? Ben ik ook.
0: Nou, dankjewel voor het aanbieden, maar kijk nog even verder. Nee. Nou, ik heb toevallig las ik een onderzoek dat mannen met snorren zijn minder succesvol met daten.
1: Is dat zo?
0: Jazeker, datzelfde geldt trouwens ook voor vrouwen met snorren.

0: NPO Radio 2.
1: Ja hoor.
0: Eddie Keur.
1: Zo is dat. Ik heb mij. Is dat nou toch steeds? Het gebelde hele tijd. Wie is daar?

0: presentator. Vrienden, dankjewel voor het reageren in de NPO Luister-app. Nou, dat wordt behoorlijk goed gedaan. Meer dan 100 mensen hebben gereageerd op onze oproep. Een drankje in de plaats. Nou, dat vind ik natuurlijk heel erg leuk, omdat het natuurlijk Nationale Koffiedag is. En jij weet natuurlijk hoe ik mijn koffie drink.
1: Oh ja?
0: Niet dan?
1: Nee, dat is je mannen.
0: Dat is mijn mannen, ja. En dat is?
1: Zwachting.
0: Nee, goedkoop. Ja.
2: De NPO Radio 2 App Service. Ja, een plaatje of een praatje.
0: Ja, dat weten we nou wel, Stefan. Het is Stefan Stassen hier op die hele grote NPO Radio 2. De grootste zender van Nederland.
1: Zo,
0: dat is er natuurlijk uit. Wij gaan eens eventjes leuk praten met Dian. Dag Dian, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Dian zit in de auto, zoals je hoort.
0: Ik hoor dat je in de auto zit, op weg naar huis, kind.
3: Ja, ik ben onderweg naar huis. Oh. Mijn werk normaal gesproken 2 uur te rijden naar huis.
0: Ja, en verdien je goed of net niet goed genoeg om een goede car-kit te kopen? Maar wat doe je voor reuks?
3: Ik werk voor het ISP.
0: Zeg ze?
3: Voor de universiteit.
0: Universiteit. Hoge hoed. Nee, wij komen niet horen, maar voor 4, hoor. Als ik eerlijk ben, Dian.
1: Nou, praat voor jezelf.
0: Yes, ja. Nee, ik praat voor mezelf. Want jij hebt natuurlijk helemaal geen opleiding gehad.
1: Nee, precies.
0: Maar goed, op weg naar Emmen. En wij dachten, van, is het niet leuk om jou voor het voetlicht te halen, Dian? Want je hebt een hele leuke keuze in muzieksmaak. Want wij dachten zelf in de eerste instantie natuurlijk aan Rita Corita. Met die grote hit van toen, getiteld Koffie, koffie, lekker bakje. Doe mee, koffie, jongens, wie wil er een kop? Nou, dat lusten we wel. Maar dat dacht jij niet aan, hè, Dian?
3: Nee, klopt. Ik dacht aan een nummer. Eén
0: toppie
3: toppie van
0: VOR Trends. Wat een goede keus, kind. Oh, had je maar op vrijdag gebeld, had je natuurlijk de keurende middag zonnebril gekregen. Maar die hebben we hier niet. Dit is de vervangingsshow. Ja. Ja, maar hoor.
1: Kan ik gewoon uit het kluisje pakken, hoor, Dian, als je dat wil.
3: Kijk, zo mooi.
0: Nou, doe dat maar even. Je blijft maar even hangen, dan krijg je zo Duncan aan de telefoon. En dan moet je even je adres geven. Dus vrij desperaat. We gaan met de bril en al bij jou op de stoep binnenkort. Rij voorzichtig en jouw plaatje komt er nu aan, want Duncan heeft al aan zijn mond de trompet staan.
1: Komt-ie.
0: Komt-ie aan, hoor. Dag, Dian.
3: Dankjewel. Dag.
0: Dag. Dankjewel. Doei. Ah, wat.

0: Wij gaan naar Duncan Frush, want die heeft het weerbericht ingestudeerd.
1: Ja, wat een korte plaat trouwens. Vanavond en vannacht wat opklaringen bij een graad of 10. Morgen wat meer zon en maximaal 22 graden.
0: Ja hoor, dit is het. Ja, Annemieke Bashaard, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Fijn dat je er weer bent.
2: Ja, zeker. Nou, en er is ook weer een hoop te melden, want het is al behoorlijk druk onderweg. Ja.
0: Vertel.
2: Ja. Nou, de meeste files die zijn er nu in de provincie Zuid-Holland en Utrecht. Zo heb je vertraging op de A2 richting Den Bosch. Voor Beest staat 17 kilometer file met 25 minuten op onthoud. Op de A16 richting Breda doe je er voor Breda Noord een kwartier langer over. De A32 dan, Meppel richting Leeuwarden. Bij Heerenveen zijn ze bezig aan de weg en daardoor heb je een kwartier op onthoud. En tot slot, door een eerder pechgeval op de A22 loopt het op de omliggende wegen behoorlijk vast. Daardoor heb je nu vertraging op de N202 richting IJmuiden. Voor de aansluiting met de A22 ben je een half uur langer onderweg.
0: Annemieke, hoe is het bij Os?
2: Hartstikke goed.
0: Ja? Lekker doorrijden?
2: Volgens mij wel.
0: Heel fijn.
2: Voor je kijken?
0: Ja. Goed zo. Goed geïnformeerd. Even goed, hè? Ja. Wij spreken elkaar zo weer.
2: Tot zo weer.
0: Tot zo. Het is 4:55, NPO Radio 2 met Juri Stubenitski. En het nieuws. Goedemiddag.
3: Hey Eddy, goedemiddag. Ondanks het verbod op mobieltjes op basisscholen is online pestgedrag onder kinderen niet afgenomen, blijkt uit een rondgang van het NOS Jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. Kinderen worden buitengesloten, uitgescholden, of er worden foto's van kinderen rondgestuurd die met AI zijn bewerkt. Deskundigen vinden dat ouders en scholen betere afspraken moeten maken over hoe kinderen online met elkaar omgaan. De publieke omroep waarschuwt voor nepmailtjes die zijn gestuurd naar jongeren en kinderen. Daarin worden ze benaderd om auditie te doen voor een jeugdserie die niet bestaat. Wie reageert krijgt al snel een script te zien over seksuele handelingen. De NPO roept mensen die zo'n mailtje hebben gekregen op om contact op te nemen met de politie. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de man die achter een verwoestende explosie zou zitten aan de Schammenkamp in Rotterdam. Daarbij vielen een paar jaar geleden 3 doden. Volgens het OM had de verdachte een drugslaboratorium in een kelderbox. En de gekte op de huizenmarkt is nog altijd zichtbaar in Amsterdam. Daar staat nu een studiootje te huur voor bijna €2000 per maand.
0: Mensen, kinderen!
3: Dan woon je op 22 vierkante meter. En je kunt er niet eens wassen of koken, zegt deze huisexpert.
4: Je hebt geen wasmachine, de wasseret is hier om de hoek. En een combi-magnetron en een snelkoker. Ze verhuren het ook voor een jaar. Nou, ik denk dat je dan alle magnetronmaaltijden van de buurt al hebt gehad.
3: De huisbaas is voor die studio op zoek naar een Engels sprekende huurder tussen de 22 en 35 jaar.
0: Maar €2000 voor 22 vierkante meter?
3: Ja.
0: En geen was- en kookgelegenheid.
3: Mm-hmm, nee.
0: Nou, het is toch afschuwelijk nieuws.
3: Dat is bijzonder. Ja.
0: Kleiner dan de hokjes in Artes.
3: Mm-hmm.
0: Bij wijze van, oh, leuk dat je over Artes begint.
3: Ja.
0: Ben jij gek op dieren in bij in Artes?
3: Ik vind dieren hartstikke leuk. Ja,
0: de pinguïn bijvoorbeeld. Mm-hmm. Weinig mensen weten dat. Bij de pinguïn is het soort dier waar de meeste homoseksualiteit voorkomt.
3: Oh.
0: Zeker. Kun je het verschil zien tussen mannetjes en vrouwtjes?
3: Nee.
0: Nee? Hey, nou, pinguïns dus ook niet. Gay! Zag hem van de week lopen. Het eerste wat ik dacht was...
5: Ik dacht dat hij gay was.
0: Ja, precies. Dat dacht ik dus ook. Ik zie Duncan, ik denk...
5: Ik dacht dat hij gay was.
0: Maar ja, dat is maar voor de helft waar. Goed, we gaan naar de top 5 over 5. En dat is juist zo leuk. Want dan moeten we naar de afgelopen weekend... naar Dave Roelfink, ach, die arme jongen, die had liefdesverdriet. En hij maakte net zijn debuut. Ja, liefdesverdriet dus eigenlijk. Nou ja, goed. Als professioneel bokser is het natuurlijk vervelend om met andere dingen in je hoofd te zitten als je natuurlijk een knockout moet geven. Hè?
6: Zeker. Het gaat om de breuken met influencer Marijn Kuipers. En toen dachten wij, misschien kan hij dan wel een nieuwe liefde vinden, juist in die boksring.
0: Ontzettend leuk gevonden, even zo goed kent.
6: Dus willen we hem een handje helpen met de vraag:
0: wat
6: zijn openingszinnen in de boksring?
0: Ja, nou, ik weet er wel één. Oh, Duncan, voor jou ga ik knockout.
6: Oh,
0: okay.
3: Ik heb er ook eentje.
0: Oh, serieus?
3: Wil je mijn zwaargewicht zien?
0: Die heb ik al eens gezien.
6: Die is ook leuk voor de top 5.
0: Vind je het leuk?
6: Ja. Wat zijn openingszinnen voor in de boksring? Jij mag wel in mijn ring komen.
0: Wat voor ring zou dat zijn, denk je?
6: Alles welkom via de NPO Luisterapp.

0: En dan die hele mooie ballad van Freddy Solo. Zo mooi. Ik zag hem voor het eerst op tv en ik dacht...
1: Ik dacht dat hij gay was.
0: Ja, dat dacht ik ook. Oh ja, dat was...

0: dat was het.
1: Dat was het al? Oké. Okay. Ja, ik heb het prijzen ook allemaal gezongen vormgeving. Onderzoekers waarschuwen mensen dat we niet voor 3, maar voor maar liefst 8 dagen proviant, voedsel dus, in huis moeten hebben. Want bij een cyberaanval of oorlog kunnen de schapen, leeg raken.
2: Zeker. Moeten we ons nou echt zorgen gaan maken of niet? Dat vragen we aan defensie-expert Peter Wijninga.
1: Dag Peter, goedemiddag.
3: Hoi, goedemiddag.
1: Ik moest even uit de kelder komen, hoorde je dat? Maar ja. Goed, ja. Wat is jouw functie, Peter? Mag ik vragen?
3: Ik ben als veiligheidsexpert verbonden aan het Haagse Centrum voor Strategische Studies.
1: Oeh, daar hebben we de juiste Peter te pakken. Want waarom is het nou, Peter, dat we nu ineens voor 8 dagen voedsel in huis moeten hebben in plaats van 3?
3: Ja, dat is voornamelijk een logistieke oorzaak. Oh. De onderzoekers hebben uitgeplozen dat... stel dat de schappen van de Albert Heijn en de Jumbo, et cetera, niet kunnen worden gevuld door allerlei oorzaken. Dat het dan toch wel een dag of 8 duurt voordat het allemaal weer op gang komt. Voordat de levering weer is zoals normaal. En dat betekent inderdaad dat je als huishouden moet zien een periode van 8 dagen te overleven. Met behulp van wat je in huis hebt aan voorraad.
1: Ja, maar je kunt je natuurlijk voorstellen. Kijk Peter, jij bent natuurlijk de expert hier. Maar wij, zoals we hier zitten, wij zijn natuurlijk 4 leken. Lijken niet op elkaar hoor. Maar wij zijn gewoon burger en wij horen dan van de staat... nou, je gaat maar gauw 8 dagen inslaan. Ga je toch een beetje zorgen maken? Zijn er misschien toch dreigingen waarvan wij eventjes niks weten?
3: Nou kijk, op algemeen is de dreiging tegen Europa toegenomen. Ja. Met name sinds de grote invasie van Rusland in Oekraïne. Daarvoor speelde het eigenlijk al, alleen was het, had het minder de aandacht. Maar Rusland was al heel lang bezig te proberen Europa te destabiliseren. Hè. De eenheid van de EU en de NAVO, eigenlijk uit elkaar te jagen. En waardoor de besluitvorming in Europa eigenlijk verlamd raakt. En Rusland de vrije hand krijgt met betrekking tot bijvoorbeeld Oekraïne of misschien nog wel andere landen in het oosten van Europa. En dat doen ze op velerlei manieren. Dat noemen we hybride oorlogvoering. Dat begint met desinformatie. Allerlei berichten de wereld insturen die helemaal niet waar zijn, maar die wel hier tot verdeeldheid leiden of twijfels of zorgen. Waardoor men misschien wel angstig wordt en hele verkeerde beslissingen neemt. Nou, ook fysiek, denk aan kabels op de bodem van de Atlantische Oceaan. Ja. Denk aan windmolenparken, denk ook aan cyberaanvallen, denk ook aan het verstoren van het vliegverkeer met drones. Ja. Al dat soort zaken kunnen door de Russen worden gebruikt om in Europa verdeeldheid te zaaien, chaos te veroorzaken. En dat is precies eigenlijk waar Poetin op aanstuurt.
1: Nou, je zei het al, en de gek wordt steeds gekker, hè, want hij was natuurlijk al bezig met de drones vlak bij de grens in Polen te laten vallen, en soms eentje erover zelfs. En nu heeft hij dus laten weten dat hij dus eventjes gaat testen, hè, of als hij nou een NAVO-land een beetje aanvalt, om te kijken of dan artikel 5 uit mijn hoofd is dat we dan met z'n allen dat land gaan beschermen en hem dan aanvallen. Is dat een beetje een gezonde geest die dat redeneert zo?
3: Nou ja, dat is heel riskant natuurlijk wat hij doet. Want het kan heel goed zijn dat de NAVO zich inderdaad aangevallen voelt. Artikel 5 van kracht verklaart. En dan heeft Rusland een groot probleem natuurlijk.
1: Nou is dat zo, want kijk, hij gaat er alleen over die knop der knoppen. Ik heb wel eens gehoord dat een nucleaire wapen vanuit Moskou rechtstreeks naar Londen, dat duurt 60 seconden. Dus als wij...
3: Ja, dat klopt. Maar de vraag is of hij inderdaad zo ver wil gaan. Ik denk dat hij dat ook niet wil riskeren. Want dat betekent ook... daar blijft het natuurlijk niet bij. Dat betekent ook het einde van Moskou. Dat kun je rustig zo stellen. Ja. En als... weet je, de meeste dictatoriale regimes één ding met elkaar gemeen hebben, is dat ze willen overleven. Dat ze aan de macht willen blijven. En weet je, dat stelt hij dan wel... In de waagschaal.
1: Ja. Nou ja, het zou zo, sorry dat je ontbreekt, maar het zou zo kunnen zijn. Ja. Ik zei het al, de gek wordt steeds gekker. Kijk, er gaan ook stemmen op dat hij ziek is. Hij geeft tegenwoordig al uit 3 verschillende kamers die allemaal hetzelfde zijn ingericht, geeft hij persconferenties, omdat hij ook vaak net als Mollen onder de grond zit. Dat hij misschien denkt, als ik dan toch binnenkort doodga aan een van de ziekte, wil ik toch nog even in de geschiedenisboekjes komen. Laat ik die knop eens even gezellig indrukken.
3: Ja, maar dan komt hij in de geschiedenisboekjes als de vernietiger van Rusland. Want daar draait het dan op uit. En dat wil hij niet. Hij wil als een soort van grootse, een soort Peter de Grote, denk aan die oude tsaar. Zo wil hij in de geschiedenisboekjes terechtkomen. Vladimir de Grote, die Rusland weer groot heeft gemaakt. op heeft gestoten in de vaart der volkeren, et cetera. Ja. Zo wil hij de geschiedenisboekjes in komen. Dus dat gaat dan zeker niet lukken.
1: Nee.
3: Kijk, maar even terug te komen bij het onderwerp, zeg ja. maar. Kijk, het gaat natuurlijk niet alleen om deze dreigingen. Het gaat ook misschien om wel natuurrampen die met heel klimaatverandering steeds waarschijnlijker worden. Denk aan de enorme droogte die we van de zomer hebben gehad. De rivieren die beneden peil staan, waardoor de vrachtvaart zeg maar behoorlijk wordt gehinderd. Denk ook aan grote bosbranden. Al dat soort zaken kunnen stroomuitval veroorzaken. Of juist het stokken van de aanvoer van goederen en ook levensmiddelen.
1: Ja,
3: en daar moeten we gewoon wat meer op voorbereid zijn. Ja. Dat is gewoon een heel belangrijk punt.
1: Ja, goed, ik vind tot slot dan even, Peter, want de tijd is helaas om. Ik zou hier graag nog even een podcast met je over opzetten. Is het natuurlijk wel zo dat wij natuurlijk altijd een beetje afwachtend zijn geweest. Een beetje leidzaam. We kijken eerst wat hij doet en dan gaan we met z'n allemaal oude mannen in Brussel met elkaar overleggen. Wat we eens een keer gaan doen en dan zijn we weer 6 maanden verder.
3: Ja, dat klopt. Dat is een beetje het nadeel van ons stel. Het is op consensus gebaseerd. Ja. En dat betekent dat je tijd nodig hebt om tot een punt te komen. Ja,
1: ja. Ik zie Dunker al naar het woordenboek roken. Het woord consensus, nooit van gehoord. Ik
2: kan het niet vinden.
1: Nee, dat begrijp ik. Nou, wij, Peter en ik wel. Dankjewel. Defensie-expert Peter Weininga. Ik hoop dat je in de toekomst nog eens mag bellen, Peter. Dankjewel.
3: Worden. Denk aan de enorme droogte die we van de zomer hebben gehad. De rivieren die beneden peil staan, waardoor de vrachtvaart zeg maar behoorlijk wordt gehinderd. Denk ook aan grote bosbranden. Al dat soort zaken kunnen stroomuitval veroorzaken. Of juist het stokken van de aanvoer van goederen en ook levensmiddelen.
1: Ja.
3: Ja, en daar moeten we gewoon wat meer op voorbereid zijn. Ja. Dat is gewoon een heel belangrijk punt.
1: Ja, goed, ik vind tot slot dan even, Peter, want de tijd is helaas om. Ik zou hier graag nog even een podcast met je over opzetten. Is het natuurlijk wel zo dat wij natuurlijk altijd een beetje afwachtend zijn geweest. Een beetje leidzaam. We kijken eerst wat hij doet en dan gaan we met z'n allemaal oude mannen in Brussel met elkaar overleggen. Wat we eens een keer gaan doen en dan zijn we weer 6 maanden verder.
3: Ja, dat klopt. Dat is een beetje het nadeel van ons stel. Het is op consensus gebaseerd. Ja. En dat betekent dat je tijd nodig hebt om tot een punt te komen. Ja,
1: ja. Ik zie Dunker al naar het woordenboek roken. Het woord consensus, nooit van gehoord.
2: Ik kan het niet vinden.
1: Nee, dat begrijp ik. Nou, wij, Peter en ik wel. Dankjewel. Defensie-expert Peter Weininga. Ik hoop dat je in de toekomst nog eens mag bellen, Peter. Dankjewel.
3: Prima. Oké.
1: Hoi. Dag. Dag, Peter.

0: overleggen wat we eens een keer gaan doen. En dan zijn we weer 6 maanden verder.
1: Ja, dat klopt. Dat is een beetje het nadeel van ons stel. Het is op consensus gebaseerd. Ja. En dat betekent dat je tijd nodig hebt om tot een punt te komen. Ja,
0: ja. Ik zie Duncan al naar het woordenboek roken. Het woord consensus, nooit van gehoord.
2: Ik kan het niet vinden.
0: Nee, dat begrijp ik. Nou, wij, Peter en ik wel. Dank je wel. Defensie-expert Peter Weininga. Ik hoop dat je in de toekomst nog eens mag bellen, Peter. Dank je wel.
1: Prima. Oké.
0: Okay. Hoi, hoi. Joeg, dag. Dag, Peter.
3: Er is maar één.
4: Radio 2.

0: Dat is Dr. Albin. Dr. Albin. En zometeen gaan we bellen met... Nee. We gaan bellen met dokter... dieren, dokter Martin.
1: Zo is dat.
0: Want het is een heugelijke dag. Het is een bijzondere dag, mensen, voor de dieren. Om te beginnen is het natuurlijk vandaag heel bijzonder neushoorndag.
1: Ja, maar daarover gaan we niet bellen.
0: Nee, we gaan bellen over... wat was dat weer?
1: Je dier meenemen naar het ziekenhuis dan.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Ben jij wel eens met een dier naar het ziekenhuis geweest?
1: Nee, ben ik niet van plan.
0: Meen je, hè?
1: Jij wel.
0: Ik heb geen dieren thuis.
1: Nee.
0: Ik heb wel eens overwogen om een huisdier te nemen, maar er is een hoop getrut, hoor.
1: Ja, je hebt genoeg aan je vlooien natuurlijk.
0: Ja, dat krijg je maar werken met jou. Maar goed, lieve mensen, vandaag gaan we het nog eventjes hebben in de top 5 over 5. Dat doen we rond 5 over 5. Wat hoe belachelijk zou het zijn om een titel te bedenken die je dan om 5:30 gaat spelen. Het gaat over Dave Roelvink en hij stond afgelopen weekend voor het eerst in de ring. En dan heb ik het natuurlijk over de Box Ring. Als professioneel bokser, nou ja, hij ging vrij snel knock-out, moet ik zeggen. Dat er niet veel gescheeld.
1: Nee, en hij had ook heel veel last van liefdesverdriet van zijn breuk met influencer Marijn Kuipers.
0: Ach.
1: Zij moet op zoek naar een nieuwe liefde en wie weet vindt hij die wel in de boksring.
0: Ja, en daarom vragen we vandaag in de top 5 over 5. Wat zijn nou openingszinnen voor in de boksring? Luk.
2: Gaat het?
0: Het gaat goed.
2: Oké, fijn. Wat zijn openingszinnen voor in de boksring? In de boksring.
0: In de boksring.
2: Boksring. Versta je dat goed of word je al
0: een beetje... Ja, nee, ik struikelde over je verspreking.
2: Nou, Marieke die zegt, in bed kan ik het wel langer dan 1 ronde volhouden, hoor.
0: Oh, nou dank je wel daarvoor voor het aanbod, maar leuk hoor.
1: Ja, er werd nog meer meegedacht. Arjen, wat zijn openingszinnen voor in de boksring? Wat heb je een mooie blauw oog?
0: Oh, ja. En wat dacht je van deze? Die is die van Elise. Deze
1: ja, is
0: goed,
1: van
0: Elise. Het leuk. Zeker. Ik wil jou wel iedere hoek van de ring laten zien. Ja. Oeh, Elise.
1: Kan wel beter, hè?
0: Het kan beter, dus?
1: Ja, antwoord geven op de vraag via de NPO-luisterapp. Wat zijn openingszinnen voor In de Boksring?
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Ster. Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Hart en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
3: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Hallo, wij zijn Forvis Mazars, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazars, accountants en adviseurs.
5: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
6: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
8: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watlichtenopjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watlichtenopjebord.nl.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij KPN Unlimited abonnement.

0: Gezellig!
1: Leuke! Ja, maar eerst first things first, mensen. Het is bijna 5:02, NPO Radio 2. Nu voor de NOS is hier Juri Stubenitski met het nieuws. Goedemiddag.
2: Hey Eddie, goedemiddag. Een week na de grote spoorsabotage op Prinsjesdag is nog niet veel meer duidelijk over de daders. Spoorbeheerder ProRail denkt dat drones in de toekomst zouden kunnen helpen om de pakkans te vergroten. ProRail heeft nu zo'n 300 camera's bij overwegen en nog eens 6000 op stations. Overal camera's ophangen is onmogelijk.
3: Ik denk niet dat het realistisch is om inderdaad het hele Nederlandse spoor vol te hangen met camera's. Dus er zal altijd een risico overblijven dat er toch nog een keer iets gebeurt.
4: Ja. Maar meer zou helpen.
3: Meer zou zeker helpen.
2: Op de dag van de sabotage bleven de daders grotendeels uit de buurt van de camera's. De 13-weken-echo bij zwangere vrouwen zou verbeterd moeten worden, vindt de Gezondheidsraad. Bij die echo wordt gekeken of het ongeboren kind afwijkingen heeft. Er loopt sinds 2021 een wetenschappelijk onderzoek en daarbij kloppen de uitslagen niet altijd. Maar als de uitslag wel klopt en er is iets mis met het ongeboren kind, dan ziet de Gezondheidsraad de voordelen van zo'n echo. Ouders hebben dan meer tijd om een besluit te nemen over de zwangerschap. President Trump heeft uitgehaald naar CNN bij zijn aankomst in het VN-gebouw. Trump is daar vanwege de vergadering van de Verenigde Naties. Nieuwszender CNN is niet meer welkom in het Witte Huis en besloot geen verslag meer te doen van Trump. En daarom was de president verbaasd over hun aanwezigheid.
5: So it's an honor to be here. I'm surprised that CNN is here covering me. You shouldn't be here. You should not be here covering me. You said you weren't going to cover me.
2: De algemene vergadering van de VN staat in het teken van de oorlogen in onder meer Iran, Gaza en Oekraïne. En komende week bespreekt de VN ook het kiezen van een nieuwe secretaris-generaal. En een bekend wijnhuis in Italië is beroofd. Vier dieven hebben 3000 flessen Barolo gestolen. Zo'n beetje de meest geprezen wijn van Italië. Met een heftruck reden ze dozen wijn naar buiten. De eigenaren waren in het pand, maar hadden niks door. De Italiaanse politie vraagt mensen nu om aanbiedingen van Barolo-flessen te melden als die te mooi lijken om waar te zijn.
1: Ben je gek of wijn?
2: Ik hou wel van een lekker wijntje, jou hoor.
1: Is er een bepaald land waarvan je zegt, oh, dat vind ik gek?
2: Frankrijk.
1: Ik ben zelf gek, ik denk het niet, maar om het weg te geven... Dat vind ik heerlijk.
2: Oh ja.
1: Ja, om weg te geven, hè? Want ik krijg wel vaak wijn van mensen waar ik net mee bevriend ben. Want echte vrienden weet ik, ik heb nooit een druppel gedronken. Maar jij houdt wel van een wijntje toch op een gegeven moment, Duncan Fresh, of niet?
6: Nee.
1: Niet?
6: Nee.
1: Oh, dat is wel een handige tip voor jou. Weet je hoe je een Italiaanse en een Spaanse wijn uit elkaar houdt?
6: Nee, geen idee.
1: Nou, dat staat gewoon op het etiket, hè?
6: Oh.
1: Dus zo ingewikkeld is het allemaal niet, hè, Jori?
2: Net als het weer. Vanavond en vannacht wat opklaringen bij een graad of 10. Morgen meer zon en maximaal 22 graden.
1: Tot over een half uurtje, hè?
2: Jo.
1: Oeh, tot zo. Ja hoor, ze zitten weer helemaal klaar voor onze vriendin van de AWB, Annemieke. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
1: Fijn dat je
7: er
1: weer bent.
7: Ik ben er helemaal klaar voor.
1: Ja.
7: En ik heb een hoop te melden, want er staat nu zo'n 520 kilometer file. Het is behoorlijk druk in Zuid-Holland, rond Utrecht en Nijmegen. Wat verder opvalt is de A2 richting Maastricht. Want bij knooppunt De Hocht is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. Op de A4 richting Den Haag is een kapotte auto gesignaleerd voor Leidschendam. Daardoor doe je er 20 minuutjes langer over. Dan naar de A32 richting Leeuwarden. Voor Heerenveen zijn ze bezig aan de weg en daardoor heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de N202 Amsterdam richting IJmuiden. Voor de aansluiting met de A22 ben je een kwartier langer onderweg.
1: Je kent natuurlijk als dame van de ANWB, je hebt dus de harde en de zachte berm. En in die zachte berm zie je altijd langs de snelweg van die paaltjes die daar ingeslagen zijn, weet je wel?
7: Ja.
1: Weet je waarom dat bij de harde berm niet is?
7: Vertel.
1: Dat krijgen ze niet in. Tot zometeen.
7: Zo simpel kan het zijn.
1: Zo simpel kan het zijn. Tot zo, Annemiek.
7: Tot zo.
1: Tot zo.
8: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
9: Interessant. Wat verdien jij dan?
8: Zo open bedoelen ze vast niet.
10: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
11: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
10: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
11: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
0: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
13: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
14: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
15: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
14: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
15: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
16: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
17: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
18: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
19: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
18: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
19: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
20: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
21: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
20: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
21: Alleen vandaag bij Bol volumevoordeel op Douwe Egberts Loor en Senseo.
1: Ja hoor, en we hebben het gezellig. Vind jij het ook gezellig?
22: Ik vind het

0: lekker. En dan gelijk zo'n knaller erin van Fleetwood Mac. Nou, dat is toch heerlijk?
1: Fleetwood Mac.
0: Fleetwood Mac. Nee, maar Fleetwood Mac, jongens, grote hits gehad. Dit is...

0: kleine leugentjes. Die hele kleine, maar die geniepige Little Lies. Ja, en ze hebben zoveel hits gehad, daar ben ik echt trots op. Jaren, decennia geleden, bijvoorbeeld deze. Ja, Go Your Own Way, baby. En deze. Ja, lekker hoor. En we mogen nog een uurtje. Heb je er een beetje zin in?
1: Een beetje.
0: Oh, dat komt goed uit, want wij zijn gek op nog een uur.

0: op een echte plekken.
1: Ja, dat hoor ik wel.
0: Dare to be different, hè? Dus je moet gewoon proberen anders te zijn dan de anderen.
1: Nou, dat ben jij wel, kan ik je...
0: Ja, vind je mij anders? Ja,
1: ja, je bent wel anders.
0: Is er niemand bij Radio 2 die het doet zoals ik het doe?
1: Dat denk ik niet.
0: Nee. Nou, zou het je wat meer waarderen dan als ik jou was.
1: Van harte daarmee.
0: Nou ja, ik doe het al 40 jaar zo, schat. Dus één modus en dat is deze.
1: Ja.
0: Zie je het in de cijfers ook, hè?
1: Ja.
0: Ze vinden het leuk. Ze zitten altijd wel een beetje een assijnpisser tussen natuurlijk. Maar goed, daar gaan we het nu niet over hebben. Vrienden, het is vandaag de 22e. En nou, 5 over 5, we zijn iets later dan anders. Dat zit zo'n beetje nu in de programmering, toch?
1: Ja, laten we dat wel doen.
0: Zullen we dat even doen?
1: Dave Roelvink, die maakte afgelopen weekend zijn debuut als professioneel bokser.
0: Ja.
1: Maar tegelijkertijd heeft hij liefdesverdriet, want...
0: Ah.
1: Ja, hij heeft een breuk gehad met influencer Marijn Kuipers. Maar ja, nu zoekt hij een nieuwe liefde, misschien wel in de boksering.
0: Daarom, wat zijn de openingszinnen voor in de boksering?
2: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Top 5 over 5.
0: Ja hoor. 5 over 5.
2: 5 over 5.
0: En we beginnen maar eens onderaan.
2: Nummer 5.
0: Wat zijn de openingszinnen voor in de boksering? Karen Nienke, dankjewel vrienden. Ik laat je graag voelen hoe goed mijn stoten zijn.
3: Nummer 4.
0: Zo, Luc, heb je ook een leuk dingetje?
4: Ja, op nummer 4, Marcel en Eve. Wat zijn openingszinnen voor in de boksering? Kun jij het ook binnen 10 seconden?
2: Nummer 3.
0: Nou, Duncan.
1: Op 3 staat Frans. Wat zijn openingszinnen voor in de boksring? Onze liefde wordt een doorslaand succes.
3: Nummer 2.
0: Zeker. En dan hebben we Saren en William. Wat zijn nou openingszinnen voor in de boksring? Jij hebt vast een mooie upperkutje.
2: Nummer 1.
0: Nou ja, dat vind ik dus niet kunnen. Nee.
5: Ach, maar dat kan toch niet?
0: Dat kan toch niet? Ik lees het gewoon voor, mensen. Ik heb het niet bedacht.
1: Nee, het was van Saran en Willem. En de nummer 1 van Iris. Wat zijn openingszinnen voor in de boksring? Met jou wil ik knock-out worden.
0: En morgen doen we het nog een keer.

0: Rona, Rhythm of the Night.
1: Rhythm of the Night.
0: Ja, precies, dat weten we het wel. Hele leuke muziek, mensen, maar we gaan het hebben. Dat is juist leuk, want dat stond vandaag groot op de voorpagina van een grote ochtendkrant. Dat Hives is terug.
2: Ja, na 13 jaar.
0: Na 13 jaar, het ging ooit weg. Dat was volgens mij uit mijn hoofd, als ik me niet vergis, in het kabinet Balkenende. En wat heeft hij daarover gezegd? Nou dit.
3: Op dit moment kunnen jullie geen gebruik maken van Hives.
0: Nee,
3: dat is natuurlijk jammer.
0: Heel jammer.
3: Want het is zo ontzettend leuk.
0: Ja, natuurlijk. Het is hartstikke leuk. Maar ja...

0: precies. Ze zijn gewoon weer op de grote. Nou zeg, hartstikke leuk allemaal weer.
1: Ja. Op dit moment kunnen jullie geen gebruik maken van
0: Dat hadden we al gehoord. Maar dat kan nu wel weer, hè, Dunkie?
2: Dat kan nu wel. We zijn natuurlijk benieuwd wat dat betekent voor het social media landschap. En vragen dat aan niemand minder dan social media deskundige Kirsten Jassies.
0: Hé, hey, dag Kirsten. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ja, iedereen moet er altijd lachen als ze Patricia zo horen zingen.
3: Ja, nou, dat is toch heerlijk om dat te horen.
0: Is toch ook heerlijk. Ja, er zijn heel veel dingen die zij heerlijk vinden. Maar daar gaan we nu niet over zeiken. Zeg, jij noemt jezelf op je website een Instagram-expert en een TikTok-oloog. Wat betekent dat eigenlijk? Maar eens vragen, hè?
3: Nou, dat ik gewoon veel te veel op die social media kanalen zit natuurlijk. En dat ik andere mensen vertel hoe ze dat moeten doen. Dat is eigenlijk mijn werk.
0: Oh, nou is wel een leuke baan. Betaalt het een beetje?
3: Heel leuk. Het betaalt heel erg goed zelfs. Ja, ja.
0: Ja, hoeveel? Ja. Dat is ongeveer, kleine schatting.
3: Nou ja, zo'n 2000 per sessie kan ik wel
0: zo
3: rekenen.
0: Zeg, dat is 1950 euro meer dan mijn zusje per sessie. Moet je nagaan. Ja. Dus vandaag ben je even Hives expert. Waarom denk je dat het ineens terugkomt, Kirsten? Wat zou de reden kunnen zijn?
3: Ja, het moment is natuurlijk daar. Er zijn heel veel mensen een beetje zat van social media. Heel veel negativiteit rondom de big tech. En verslaving en jongeren wel of niet op social. Dus er is gewoon heel veel onrust. Dus het is een heel goed moment om iets nieuws fris te lanceren, denk ik.
0: Nou is het zo, dat is het Mediahuis, wel bekend bij mij overigens. Die roepen dat er behoefte is aan sociaal media met een minder opdringerige advertenties en zo. Geen verslavende algoritmes en geen eindeloze gescroll. Is dat precies wat Hives is?
3: Ja, dat was wat Hives was, ja. Je ging er naartoe en je moest echt naar vrienden toe, naar hun pagina toe. Dus je kon niet gewoon lekker Hives openen en dan kwam het lekker op je af met leuke filmpjes en leuke berichten van je vrienden. Nee. Daar moest je echt zelf naar op zoek, dus geen algoritme, nee.
0: Ik vroeg me eigenlijk af, kan het concurreren met Instagram en Facebook?
3: Nou, nee. Het lijkt me eigenlijk helemaal niet. Nee, dat is toch een heel ander platform. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Veel leuker. En natuurlijk als je het opent, dat je dus die verslavende leuke filmpjes ziet. En al die berichten van je vrienden die je wel wil zien. En in plaats van Hives moet je echt zelf gaan zoeken.
0: Ja.
3: Ja, dat is toch heel anders. Wel rust hoor, wel rust.
0: Ja. Verwacht je dat het een succes wordt?
3: Ik denk dat het wel een hype kan zijn of een trend onder millennials, 30ers, 40ers. Die vinden dat leuk, want die kennen dat van vroeger. Dus ik denk dat het wel een opleving kan krijgen. Ja. Maar of het blijft is een beetje een vraag. En of die jonge mensen erop gaan, dat weet ik ook niet.
0: Nou, dat denk ik niet hoor.
3: Nee, hè? Nee. Ik denk het namelijk ook niet.
0: Nee, precies. Zie je, we zitten weer op één lijn.
3: Ja.
0: Wat zijn die krabbels ook weer?
3: Ja, dan kun je natuurlijk op iemands tijdlijn iets plaatsen. Dan moet hij wel naar die tijdlijn af en toe om daar iets te lezen. Maar dan kan je berichtjes achterlaten, openbaar of juist niet openbaar, mag je zelf weten.
0: Oké. Nou, iedereen zie ik nu ineens hier in de studio accounts op Hives aanmaken. En moeten wij dat ook nog doen, om die hype een beetje te hypen?
3: Ja, dat kan je doen inderdaad. Maar ja, je kan het ook gewoon de tijd voor nemen, even uitzitten. Want we willen toch juist niet die haast dit keer. Dus je kan het ook even uitzitten. Maar ik denk dat ik ga wel even aanmelden, denk ik.
0: Ja, ik denk het ook. Ja. Even back to the old days. Even kijken hoe dat... Nou, we wensen ze natuurlijk alle succes.
3: Nostalgie. En als
0: het niet, nostalgie. Ja, dat is het een beetje. Nou, Kirsten, ik vond het heerlijk om even met je te babbelen.
3: Ja, was gezellig.
0: Dank je
3: wel.
0: See you next time.
3: Doei.
0: Hoi.
5: Er is maar één. NPO Radio 2. NPO Radio 2.

0: Oh, David Guetta en Sia. Het klinkt dus een klassieker, maar het is het niet hoor. Hoe is het weer?
1: Nou, vanavond en vannacht wat opklaringen. Bij een graad of 10 morgen wat meer zon en maximaal 22 graden.
0: Zit je te lachen, kind?
1: Ja, nu alvast.
0: Nu om het grapje dat we gaan vertellen?
1: Ja, wellicht.
0: Ja, wel hartstikke leuk. Verkeersinformatie van de ANWB. Natuurlijk, Annemieke Bosnaert, bijzonder goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ja, heb je een leuk grapje, Eddie?
0: Ja, we hebben een leuke grapje over tanken.
2: Oh, oké.
0: Okay, nou, ja, dus nou blijf maar even luisteren zo.
2: Ik ben benieuwd. Ik zal eerst even vertellen waar het allemaal vast staat. Want het, er is nu zo'n 560 kilometer file. Onder andere vertraging op de A2 richting Maastricht. Want bij knooppunt De Hoogt gebeurde eerder een ongeluk. Goed nieuws wel, want de weg is weer vrij. Maar reken nog op 20 minuten tijdverlies. Dan naar de A4 richting Rotterdam. Voor Bergen op Zoom zijn ze aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten op onthoud. Op de A32 richting Leeuwarden zijn ze voor Heerenveen bezig aan de weg. Daardoor heb je 20 minuten tijdverlies. En tot slot de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Voor Linnen is een ongeluk gebeurd. Daardoor staat er 4 kilometer file met een half uur tijdsverlies.
0: Ben je er morgen ook weer?
2: Ja, zeker.
0: Gezellig.
2: Ja.
0: Maak er een mooie van. Dan hoor ik je morgen weer, Annemieke.
2: Tot morgen.
0: Tot morgen. Dat was Annemieke was dat van de ANWB. Tijd voor het nieuws van de NOS. Joeri Stubenitski, goedemiddag.
3: Hey Eddie, goedemiddag. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding NCTV waarschuwen voor de normalisering van rechtsextremistisch gedachtegoed. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken, terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. De diensten waarschuwen dat mensen die bereid zijn geweld te gebruiken dat door de normalisering eerder kunnen gaan doen. De doodsoorzaak van de Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is bekend. De 36-jarige actrice nam volgens de lijkschouwer onbedoeld een overdosis drugs, waaronder een extreme pijnstiller. Panettiere was bekend van series als Heroes en Nashville en van de filmreeks Scream. Het boekenweekgeschenk van komend jaar wordt geschreven door Mensje van Keulen. Ze is gekozen door organisator CPNB vanwege haar indrukwekkende oeuvre. Ook wordt de 80-jarige van Keulen omschreven als een van de beste auteurs van het Nederlands taalgebied. De Boekenweek is in maart en krijgt het thema Kijk ons nou. En dan gaan we het nog hebben over tanken. Je verwacht het niet. Hier in Nederland is het al langer huilen bij de pomp. Maar in België hoef je ook niet meer te tanken om daar goedkoper uit te zijn. Want daar is een record gesneuveld. Voor het eerst betaal je voor diesel meer dan €2,50 per liter. En dat doet pijn bij onze zuiderburen.
0: Zeker.
4: Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Voor een alleenstaande is het verschrikkelijk geworden. En ik probeer ook zo mijn boodschappen te doen. Als ik de auto moet nemen, van dat in één trek te doen. Zodat ik niet voor kleine stukjes moet rijden.
0: Ja, ik ook. In één trek, niet voor die kleine stukjes.
3: De prijs blijft maar stijgen door de oorlogen in het Midden-Oosten en in Oekraïne.
0: Een Franse homo komt aan bij de benzinepomp. Hallo, je dois en prendre le pétrole, blablabla. En steekt, die Franse hobo, die steekt dat tankpistool. Zo is er reeds, hè?
5: Nee.
0: Lekker. Dan komt die eigenaar, komt van die tankstation, komt er naartoe. Zegt, c'est pas normal, hè?

0: Eddie, goedemiddag.
1: Hoe is het met je, Martin?
0: Gaat goed, ja, ben lekker bezig.
1: Ja, je klinkt lekker up and about. Je had natuurlijk vanaf vanmorgen al het uitzicht dat wij een gesprek zouden hebben. Ik kan me voorstellen dat je er vrolijk van wordt.
0: Ik word altijd vrolijk voor jou, Eddie. Ah, en dat meen ik. Het is altijd actie, het is altijd leuk.
1: Ja, nooit vervelend.
0: Nooit.
1: Nou, kom. We hebben wel eens een min berichtje gehad. We gaan door. Ja. Toch, Duncan?
2: Zeker. Tegenwoordig kunnen jouw huisdieren op bezoek komen wanneer je in het ziekenhuis ligt. En dat schijnt erg goed te zijn. Maar waarom, dat kan Martin ons vertellen.
1: Zo is het ook. Want hoe kunnen huisdieren eigenlijk belangrijk in zo'n ziekenhuis herstellen, vraag ik me eigenlijk af.
0: Nou, als mensen in het ziekenhuis liggen, dan hebben ze vaak stress. En het is bekend dat huisdieren en met name ook honden, hè, als je een hond aait, dat is aangetoond, dan gaat je hartslag naar beneden.
1: Oh. Het wordt gewoon, is dat alleen bij een hond en als je een poesje aait niet?
0: Nou, ik denk, ik heb wel eens. Bij mij werkt dat wel. Ja, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar bij mij werkt dat.
1: Ik heb al heel lang geen poesje aangeraakt, als je het niet erg vindt.
0: Nee. Laat zo. Nee, maar in dat twee steden ziekenhuis in, holy fuck, waar was het ook alweer? Ergens in Tilburg. Daar laten ze dus dieren toe. Daar hebben ze zelfs een huisdierentuin waar die dieren naartoe mogen komen. Ja, en dat geldt dan voor honden en voor katten. En ja, dat is natuurlijk fantastisch voor patiënten die hun dieren missen. Zelfs paarden worden daar toegelaten.
2: Ja, het is dus een huisdieren, Martin.
0: Ja, wel, een paard is ook een huisdier, natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Dus, staan. Rustig aan.
2: Paard in de gang. Komt het al.
1: Ja, zeker. En,
0: ja, dus ik vind dat een fantastisch initiatief. Dus ik hoop dat andere ziekenhuizen dat volgen. Ja.
1: Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Ja, paard is natuurlijk geen huisdier. Of wordt het wel een huisdier genoemd? Ja, ik weet het eigenlijk niet eens.
0: Ach ja, het maakt het niet zoveel uit. Maar waarom zou een paard geen huisdier zijn? Waar het om gaat is dat, en bij paarden is het natuurlijk heel bekend dat ze heel gevoelig zijn. Hè? Het zijn kuddedieren, die houden jou ook heel erg in de gaten. Dus als je heel gespannen bent, dan zie je dat meteen in dat paard terug. En als je heel relaxed bent, dan komt dat paard naar je toe en maakt die contact. Ja, er zijn allerlei bedrijven die er ook van alles mee doen. Dus juist paarden,
1: van harte welkom.
0: Wat trouwens opvallend is, is dat bepaalde diersoorten niet mogen. Vogels mogen niet, maar ook ratten mogen niet. En dat is nou zo jammer, want ook ratten zijn zeer connected. En ja, ratten zijn eigenlijk veel liever dan de meeste mensen denken. Bij kleine muisjes en zo en hamsters, die hangen altijd in je vingers. Maar ratten eigenlijk niet. Ratten zijn ontzettend leuke huisdieren.
1: Ja, maar ze mogen niet in een ziekenhuis. Wat dan als Duncan geopereerd moet worden? Nee hoor, het is een schat hoor. Even iets anders nog. De populariteit van kortsnuitige honden neemt flink af door een fuckverbod. Hij verdikken me nog aan toe. Wat houdt het eigenlijk precies in?
0: Nou, sinds 2019 is het zo dat de regels aangestrengd zijn. En dat komt omdat die kortsnuitigen, dan moet je denken aan Franse bulletjes, mopshondjes, Engelse bullen, die met die hele korte snuitjes, die hebben daardoor heel vaak problemen. Die hebben dat hun luchtwegen kleiner zijn en dat de neusgaten vaak dicht zitten. Ze hebben vaak ogen waar de oogleden naar beneden hangen, waardoor je ontsteking van de ogen krijgt. Dus er kwamen allerlei problemen met die kortsnuitige naar boven. En toen is besloten om te verbieden dat je daarmee mocht fokken. En wij dierenartsen, wij mochten ook niet meer helpen als er mee gefokt werd. Het werd zelfs verplicht voor ons om dat aan te geven als iemand dat toch ging doen. Dus ja, nogal wie dus dat dan de populatie naar beneden gaat. En ik had heel veel Engelse bulldogfokkers in mijn praktijk vroeger. En daar heb ik heel veel begeleid. Hè, want een Engelse bulldog is misschien wel interessant voor jou. Weet je.
1: Ja.
0: Een Engelse bulldog, een reu, als je die teef laat dekken, dan zijn ze gekoppeld. Dus dan zitten ze vast, dan kan die niet uit. Ja. Maar die Engelse bulldog, juist die korte snuit, die reu, die kan dat helemaal niet handelen, al die opwinding en alles.
1: Nee.
0: En je hebt een grote kans dat hij dan dood neervalt, terwijl hij bezig is met de daad. Dus wat moest je als dierenarts doen?
1: Nou,
0: je nam daar zaad af. En dat bracht je dan in bij de teef. Nou, tegenwoordig is dat ook verboden. Dat mogen wij als dierenartsen niet meer. En was het ook nog eens zo dat die pups die in die teef zaten, want die hadden zo'n grote hasses. En die grote kop, die kon dan niet door dat bekken uitgang bij die teef.
1: Pijnlijk natuurlijk bij die teef.
0: Dus dan moest je ook nog een keizersnede doen.
1: Oh, ja, als je zo'n teef hebt die niet genomen kan worden, dat is toch afschuwelijk? Als je dan zo'n teef thuis hebt. Dat is beroerd.
0: Dat is beroerd.
1: Ja, maar er zijn ook al van die agressieve teefjes. Als die opgewonden zijn, dan werd een vriend van mij werd achtervolgd door zo'n hond op de fiets.
0: Ja, bijten ze je neus eraf.
1: Ja, ja, die werd achterna gezeten door een hond op de fiets. Ik heb die hond natuurlijk gelijk die fiets afgepakt van die hond. Ik zeg, dat kan natuurlijk absoluut niet.
2: Dat snap ik al. Nee,
1: dat snap je wel, hoor.
2: Dus het gaat goed, Martin, met dat fokverbod.
0: Ja, dat staat eigenlijk hartstikke goed. Ja. Nou is het wel de vraag wat de volgende stap is. Want na de kortsnuitig hebben we natuurlijk ook de hele kleine hondjes die heel erg populair zijn. Pomsies en allemaal van dat soort hondjes. Je hebt soms hondjes die wegen 2 kilo. Oh. En ja, altijd als je naar uiterste gaat, dan bots je tegen problemen aan. Dat is bij mensen zo.
1: De honden ook zo.
0: Bij dieren is dat net zo.
1: Ze overal tegenaan. Komt daar, heb je die korte neus van. En ik herken dat ook niet. Ik wilde hem aaien gewoon zo lekker eventjes over zijn snuitje. Zeg ik over zijn kontje te snuiten. Maar ja, ik wist niet wat de voorkant was. Je ziet het op een gegeven moment meer. Ik zie hoe educatief het was. We hebben het toch over pinguïns tot slot nog gehad van de week in de show. Vandaag zelfs nog.
2: Over pinguïns.
1: Ja, absoluut. Ja, want ik stond bij het stoplicht, hè, Martin. Nou, leuk om te vertellen, tot slot eventjes. Ja. En er stond een cabrioletje, want het was een mooie dag vandaag. En er zit een cabrioletje met een dakje naar beneden. Die chauffeur zei, hi, hi, hi, hi. Je open dak en die had twee pinguïns achterin zitten, zeg. Wat denk je daarvan?
2: Pinguïns.
1: Ik zeg tegen hem, hallo, vriend. Dat zijn beschermde diersoorten, hoor. Dan moet je ogenblikkelijk mee naar Artus. Wat denk je wat hij zegt?
0: Ja.
1: We zijn gisteren geweest, we gaan nu naar de film. Dankjewel, Martin. Tot de volgende weer.
0: Tot de volgende. Hoi, hoi. Pomsies en allemaal van dat soort hondjes. Je hebt soms hondjes die wegen 2 kilo. Oh. En ja, altijd als je naar uiterste gaat, dan bots je tegen problemen aan. Dat is bij mensen zo.
1: De honden ook zo.
0: Bij dieren is dat net zo.
1: Ze overal tegenaan. Komt daar, heb je die korte neus van. En ik herken dat ook niet. Ik wilde hem aaien gewoon zo lekker eventjes over zijn snuitje. Zeg ik over zijn kontje te snuiten. Maar ja, ik wist niet wat de voorkant was. Je ziet het op een gegeven moment meer. Ik zie hoe educatief het was. We hebben het toch over pinguïns tot slot nog gehad van de week in de show. Vandaag zelfs nog.
2: Over pinguïns.
1: Ja, absoluut. Ja, want ik stond bij het stoplicht, Martin. Nou, leuk om te vertellen, tot slot eventjes. Ja. En er stond een cabrioletje, want het was een mooie dag vandaag. En er zit een cabrioletje met een dakje naar beneden. Die chauffeur zei, hi, hi, hi, hi. Je open dak en die had twee pinguïns achterin zitten, zeg. Wat denk je daarvan?
2: Pinguïns.
1: Ik zeg tegen hem, hallo, vriend. Dat zijn beschermde diersoorten, hoor. Dan moet je ogenblikkelijk mee naar Artus. Wat denk je wat hij zegt?
0: Ja.
1: We zijn gisteren geweest, we gaan nu naar de film. Dankjewel, Martin, tot de volgende weer.
0: Tot de volgende.
1: Hoi, hoi.

0: Vandaag. En er zit een cabriolet met dakje naar beneden. Die chauffeur zegt, hi. Je open dak en die had twee pinguïns achterin zitten, zeg. Wat denk je daarvan?
1: Pinguïns.
0: Ik zeg tegen hem, hallo vriend, dat zijn beschermde diersoorten, hoor. Dan moet je ogenblikkelijk mee naar Artus. Wat denk je wat hij zegt?
2: Ja.
0: Dan zijn we gisteren geweest, we gaan nu naar de film. Dankjewel, Bart, tot de volgende weer.
2: Tot de volgende.

0: Het is Blondie. Het is Jezus en Maria. Even goed sneller, Duncan.
1: Zit er alweer om.
0: Ah, wat lekker is, gaat snel door, mensen. Maar aan het einde van de show hebben we nog wel een

0: leuks kopen, een spretje.
1: Zit er weer aan te komen, Sinterklaas, inderdaad. Ja.
0: Ja. Nou, dat vind ik wel een beetje bespottelijk. Dat eind augustus liggen er al pepernoten in bij de supermarkt. Slaat natuurlijk nergens op.
1: Lekker.
0: Ja, maar ja, joh, dat is toch niet nodig?
1: Ja.
0: Stick to what you know, zeg ik altijd maar, hoor.
1: What you know.
0: Ik kwam laat Frans Bauer tegen. Ja, die zei, vind je dat ik moet blijven zingen? Ik zei, nou, stick to what you know. Dus, nee hoor, Frans is lief. Hij is binnenkort bij mij in de show.
1: Ja? Heb je ook zelf geregeld? Of,
0: Nou ja, ik heb daar natuurlijk, klinkt heel chique, maar
1: heb
0: er mensen voor.
1: Mensen voor, ja.
0: Tuurlijk. Maar ik ken natuurlijk wel veel mensen.
1: Nee, maar ik vroeg dat omdat je gisteren natuurlijk ook even zelf aan het produceren was geslagen.
2: Ja, heeft Huub Stapel nog gehad?
1: Ja, heeft Huub nog...
0: Ja, ik heb gisteravond nog tot lang met Huub gesproken.
1: Nou, wat leuk.
0: En ja hoor, hij zegt, ik kom graag. Nee, maar ik wil je graag in de show. Dus sowieso een wonder op jouw leeftijd. Maar nee, dat wordt ontzettend leuk. Hij komt er bij mij een keer op vrijdagmiddag aanschuiven, Klaas.
1: Dat lijkt me prettig.
0: Ja. Zometeen, het oor wil ook wat.
1: Zeker. Ik heb iemand aan de telefoon straks, Sander Verheij. Hij is hoofdredacteur van Hebben. Ja. Hebben, dat ken je.
0: Ja, hoofdredacteur is hij toch?
1: Ja, en hij is, dat is echt fantastisch, want ze hebben een app. En een nieuw onderdeel in die app heet Bookmatch. En dat kan je helpen. Het is een soort Tinder, maar dan voor boeken.
0: Ja, die moet je hebben.
1: Ja, nou ja, ik vind het heel erg leuk, want lezen, het gaat steeds meer achteruit. En zij hebben toch een soort tegenbeweging daarin. Dus dat is mooi om eens even over te praten. Ik heb in de Gouden Slot... Ja, ik lees wel, ja.
0: Wat is jouw laatste boek?
1: Mijn laatste boek is van Lee Child.
0: Ach, Lee Child, ja.
1: Maar dat is wel een beetje de guilty pleasure, moet ik eerlijk zeggen. Ja? Dat is geen hogere wiskunde. Het is gewoon Jack Reacher, die ken je wel, denk ik.
0: Ja, zeker. Van Tom Cruise.
1: Ja, nou, ik denk dat die man Lee, en ook met zijn broer samen, heeft die denk wel 32 of 33 delen geschreven. Ik heb ze inmiddels allemaal uit. En het is gewoon een superhelder verhaal.
0: Nou, leuk.
1: Ja, nou leuk. Ja, dat. En tip je dan nog Dan Brown, Het Ultieme Geheim. Dat is echt een fantastisch boek. Wat ook
0: verfilmd is, hè? Veel verfilming.
1: Ja, deze nog niet volgens mij, maar het is wel goed waar. Hey, en in de Gouden Strot, Celeste?
0: Nou.
1: Ik weet het niet, maar ik heb ook nog de eerste plaat klaarstaan.
2: Dat is raden, dat is leuk.
1: Ja, wil je dat?
0: Ja, maar goed, de muziek is klaar. Maar goed, vooruit, doe maar dan.
1: Ja, dat is het hele idee, dat het even stilvalt.
0: Oh.
1: Welke is dit?
2: Is de wal.
0: Oasis. Oasis natuurlijk. Kun je nou niet een makkelijke plaatje doen?
1: Ja, nou.
0: Jezus, is dat het?
1: Ja, dat was
0: het. Dat was alles. Ja. Ik denk, nou komt er wat hoor.
1: Nou, tot morgen.
0: Nou, oh ja, morgen ben je er weer.
1: Ja.
0: Ja, serieus?
1: Jij ook?
0: Jazeker, want de NPO had mij gebeld voor morgen. En toen

0: NPO Radio 2.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
8: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
9: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
7: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
10: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
12: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
13: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Sta je in de file en spot je ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
17: Die banaan naar Jumbo, want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
18: Goedenavond allemaal, het is dinsdag 6 uur. Dit is NPO Radio 2. Je krijgt het NOS-journaal van Juri Stubenitski. Goedenavond.
19: Hey, goedenavond Klaas. Pestgedrag onder kinderen op de basisschool is niet afgenomen, ondanks het verbod op mobieltjes op scholen. Dat blijkt uit een rondgang van het NOS Jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. Kinderen worden daar buiten gesloten, uitgescholden, of er worden bewerkte foto's van ze rondgestuurd. Deskundigen willen dat ouders en scholen erover in gesprek gaan en afspraken maken met kinderen. De ouders van de 3 kinderen die om het leven kwamen bij de aanrijding tijdens een schoolkamp in Zeeuws-Vlaanderen hebben voor het eerst hun verhaal gedaan. De 12-jarige Olivia, Sarah en Damian overleden in juni toen een 19-jarige automobilist inreed op een groep fietsende scholieren. Ook de schooldirectrice overleefde het niet. De moeder van Sarah vertelt dat de kinderen vlakbij de basisschool zijn begraven.
20: Vanaf de dag van het ongeluk tot aan nu hebben we heel nauw contact met elkaar. Met de ouders van Damien, de ouders van Olivia en wij. En voor ons voelde het beste om ze bij elkaar te laten. en dan naast elkaar te begraven, zodat ze voor altijd samen zijn.
19: De verdachte van het ongeluk moet morgen voor het eerst voor de rechter komen bij de eerste proforma-zitting. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof in Den Haag wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut en hij hoopt daarom dat alle landen uit het hof stappen. Sancties heeft hij nog niet bekendgemaakt. Amerika is onder meer boos dat er arrestatiebevelen liggen tegen Israëlische leiders en ook dat er een onderzoek loopt naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En het vissen met weerhaken wordt niet verboden. Een meerderheid van de Tweede Kamer was tegen het plan van de Partij voor de Dieren. Weerhaken zijn vishaken met een extra hoekje eraan, waardoor vissen beter blijven vastzitten. Deze visser maakt er graag gebruik van.
0: Kijk, het weerhaakje, dat is echt het alleruiterste puntje van de haak. Ik geloof niet dat dat de wond nou groter maakt. Ik heb een wormpje uit eigen tuin meegenomen. Ja, eigenlijk iedere vis die is gek op een wormpje. Ja, ik heb beet.
19: Nederland kon het eerste land worden met zo'n weerhaakjesverbod. Maar de Tweede Kamer wil niet dat Nederland een uitzondering in de wereld wordt. Ja.
18: Er is wat voor te zeggen. Als ik het zo beluister, denk ik van waar zit ik naar te luisteren? Ja. Maar ja, het is wel echt een dingetje inderdaad. Ja, mijn vader die houdt ontzettend van vissen. Mm-hmm. En ik ben laatst met hem mee geweest, een dag. Met een schipper mee op een bootje. En ja, er wordt ook weer heel erg liefdevol omgegaan met die beestjes. Maar goed, ik heb dezelfde vraag ook wel een beetje in mijn hoofd gehad, ja, moet ik zeggen. Ja.
11: Nog wat gevangen?
18: Ja, zeker. Ja. Bel 6.
19: Oh. Het weer krijg je dan nog vanavond en vannacht. Wolken, een paar opklaringen. Het wordt ongeveer 10 graden. Morgen dan vrij zonnig en maximaal 22 graden.
18: Jury, dankjewel. Tot zo. Verkeersinformatie gaan we krijgen van Annemieke Bosgaard. Ze zit bij de ANWB. Goedenavond.
21: Goedenavond, Klaas. De drukste moment van de spits ligt achter ons. Dat is goed nieuws. Er staat nu zo'n 250 kilometer. Je hebt onder andere nog vertraging op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Want voor Bergen-op-Zoom zijn ze aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten oponthoud. Het loopt daardoor ook vast op de A58 richting Bergen-op-Zoom. Voor knooppunt Markiezaad staat 6 kilometer file met 25 minuten vertraging. Verder oponthoud op de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid ben je een kwartier langer onderweg. En tot slot de A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Paterdorp heb je een kwartier extra reistijd.
18: Dankjewel! Zometeen is het tijd voor een nieuwe editie van het Overloop Wat. Ik ga zo beginnen met een band die zo populair is dat je geselecteerd moet worden om überhaupt kans te maken op de koop van een kaartje. Welke band is dat?
22: Titanic.
23: Bonjour, ik ben Céline Dion.
22: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
24: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
22: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
23: I'm the queen of the show!

0: voordelig voor op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno! Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Rij veilig. Met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
4: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
5: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
6: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
7: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
8: Het oor wil ook wat.

0: 16 en 17 juli treden ze op Oasis in Amsterdam. De inschrijving is ondertussen gesloten. Dat is dus niet voor de kaartjes zelf. Maar vanaf donderdag krijgen de mensen die binnen zijn een code voor een kaartje. Het is echt niet te geloven.
1: Dit is het Oorg met Klaas, die echt alles kan.
2: Klaas van Kruistem.
3: Het Oor wil ook wat.
2: NPO Radio 2.
0: Goedenavond allemaal. Welkom bij een nieuwe editie van het Oor wil ook wat. Ik zat net te kijken. Nog maar 100 dagen tot oud en nieuw. 100 dagen, echt, hè? Het is dat die tijd die doorraast. Ik zat er gelijk even door te zoeken. Het vreemde aan tijd is dat je haar nauwelijks ziet gaan tot je omkijkt. Ook weer zo'n waarheid. Nou, twee mooie waarheden aan het begin van deze prachtige dinsdagavond. Fijn dat je erbij bent. Straks gaan we even in de boeken duiken. Ik heb nog een prachtige gouden strot voor je. Maar eerst even deze man. Ja, nadat hij was weggestemd uit New Edition, moest Bobby Brown bewijzen dat hij het ook alleen kon. En dat lukte hem vrij overtuigend, want My Prerogative, met zijn grote doorbraak als soloartiest en een nummer 1 hit in Amerika,

Alex Warren, Passenger. Nou, nog twee hits erbij. En dan gaan we hem ook hitmachine noemen. Want hij is lekker bezig, hoor, op dat gebied. Toch wel ook wat op NPO Radio 2. Ik heb een mooie voor je. De Five Stair Steps. Het is een soulgroep gevormd door de gebroeders en zusters Burke uit Chicago. Echt al een heel tijdje geleden. Maar je zou kunnen zeggen, zij waren de voorloper van de Jackson 5. En dit nummer, ja, dit verscheen in 1970 en werd de grootste hit van de Five Stair Steps. Het is eigenlijk een liedje met een eenvoudige, maar tijdloze boodschap. Hoe moeilijk het leven op dit moment ook voelt, er komen betere dagen. Kijk, dat is hoopvol.

Day.

Morgans en een heerlijke track van hun, My Favorite Game. En daarvoor Ooh Child van de 5 Star Steps. En ik krijg een appje binnen van Nicky die zegt... Nou, het origineel van Beth Orton, die vind ik zoveel mooier. Nou, ik heb nog even dubbel zitten checken. Dat is niet het origineel, want die is echt veel later pas gemaakt. Maar ik moet zeggen, ik ken het niet. Het is wel echt heel erg mooi. Een klein stukje, even luisteren.

begrijp ook wel wat je bedoelt. Want dit is natuurlijk echt zo'n track die dan een hart onder de riem liedje wordt. Dus bij deze ook een tipje voor iedereen die denkt, nou, als ik het ietsjes rustiger wil, dan kun je deze ook erbij pakken. Dankjewel voor de tip, Nicky. En ik kreeg nog een ander appje binnen. En die kwam van, even kijken, Eline. Ik ben me al aan het voorbereiden op het optreden van Niall Horan over 4 weken in de Ziggo Dome. Persoonlijk ben ik van mening, hoe meer Niall, hoe beter. Dus als je nog ruimte hebt, dan je wel hoor.

0: 4 weken nog en dan staat hij in de Ziggo en staat Eline vooraan, denk ik. Kan haast niet anders. Het is 6:01. Je luistert naar NPO Radio 2. Je krijgt een update van het nieuws van Joeri. Goedenavond.
1: Goedenavond, Klaas. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachtes. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten bepaalde termen acceptabel te maken. Arriva gaat strenger controleren op zwartrijders op het traject tussen Emmen en Zwolle. Dat doet de vervoerder na overlast door met name uitgeprocedeerde asielzoekers. Zij gebruiken dat traject om van en naar Ter Apel te reizen en hebben vaak geen kaartje.
2: Ik heb begrepen dat er op dit moment veel meer veilige landers in Ter Apel zitten dan normaal. En omdat die groep zoveel groter is, is ook het aantal zwartrijders groter. En dat zijn nou net de problemen waar wij mee te maken hebben op dit moment.
1: Veel boetes voor zwartrijden worden nooit betaald. De provincie Drenthe wil dat justitie het dan overneemt en veelvuldige overtreders in de gevangenis zet. In het westen van Duitsland is een Amerikaans gevechtsvliegtuig neergestort. De piloot kon zijn schietstoel nog gebruiken en raakte gewond. Het vliegtuig stortte neer op een Amerikaanse luchtmachtbasis. En de winnaar van de Inktspotprijs is bekendgemaakt voor de beste politieke spotprent. Hij is voor Siegfried Woldeck. Voor NRC maakte hij een tekening van de Russische president Poetin, die zijn collega Donald Trump bespeelt als een contrabas.
0: Ik heb het plaatje niet gezien, maar ik vind het nu wel grappig.
1: Hij heeft de lelijkheid van de wereld in schoonheid gevangen,
0: ja. Mooi gezegd.
1: Het weer dan vanavond en vannacht wolken en wat opklaringen bij een graad of 10. Morgen vrij zonnig en maximaal 22 graden.
0: Dankjewel, Joeri. Bij de ANWB zit Annemieke Bosgaard en die weet precies hoe het is gesteld met de situatie op de weg.
3: Nou, het is goed gesteld met de situatie op de weg, want er zijn nog maar 2 files. Te beginnen op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor Hogerheide ben je 10 minuten langer onderweg. En op de A50 Arnhem richting Os doe je er tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuutjes langer over.
0: Dankjewel!

0: Topsong van deze week, Parachute van Bent. Ze is heerlijk aan het spelen met woorden. En nou, daar gaan we eigenlijk ook even over doorpraten. Want ja, ik lees nog wel eens een boek. En niks is zo vervelend als je je tijd verdoet aan een boek wat dan na het eerste hoofdstuk, dat je denkt, nee, het is het gewoon niet. Gert, toch weer tijd aan verspendeert. Dat wil je eigenlijk voorkomen, maar dat lukt natuurlijk niet altijd. Maar nu is daar wat anders, want de grootste leesclub van Nederland, Hebben, die heeft een nieuwe tool in de app ingebouwd. Bookmatch. Sander Verheijen, hoofdredacteur van Hebben. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Je bent onderdeel van hoe heet het ook weer?
1: De CTMB.
0: Precies, ja, om eigenlijk het lezen en de boeken te promoten. En jullie hebben dus een app al een hele tijd natuurlijk. En daar zit een nieuwe tool in, Bookmatch. Wat doet het?
1: Bookmatch, dat geeft boekentips aan jou als lezer. Elke dag wordt er een mooi stapeltje voor je samengesteld op basis van van je leesgedrag of je leesvoorkeuren. En die van de community. En dan krijg je verrassende tips gepresenteerd.
0: Ja, en dat community gedeelte is niet onbelangrijk, hè?
1: Nee, dat is heel fijn. Kijk, dit is geen AI. Dus wij kijken gewoon naar wat lezers leuk vinden. En als lezers boeken leuk vinden die jij ook leuk vindt, ja, dan heb je al heel snel een match te pakken natuurlijk.
0: Ja.
1: En dan wordt dat boek gepresenteerd aan je.
0: Nou, en ik zei gekscherend van het is een soort Tinder alleen dan in de app. Maar je zou ook kunnen denken dat je mensen kan koppelen op basis van boekvoorkeuren.
1: Dat kan natuurlijk ook. Dat kunnen wij nog niet. Maar het Tinder-idee zit hem vooral in hoe het werkt. Dus als je naar links swipt, dan vind je een boek niet leuk. En als je naar rechts swipt, dan ben je geïnteresseerd.
0: Hey, en als ik dan aangeef van ja, ik wil bijvoorbeeld geen thrillers lezen, maar wel science fiction. Misschien science fiction met een vleugje romantiek of zo. Dat kan dan ook?
1: Je kan heel veel dingen instellen, ja. Dus je kunt echt genres uitsluiten. En als je echt niet van romantici houdt of iets dergelijks, dan kun je dat gewoon uitzetten. Oh ja. En dan krijg je de tips die nog beter bij je passen.
0: Wat leuk zeg. Ja, want wat minder leuk was natuurlijk vorige week ook weer in het nieuws hoe het gesteld is met de ontlezing in Nederland. Ja. Vooral onder 15-jarigen. Denk je dat dit kan bijdragen? Want er is gewoon wel een soort tegenbeweging ook. Hè? Is zo'n grote groepen die dan wel fanatiek met elkaar aan het lezen zijn. Alleen dat is niet de grote groep, zo lijkt het.
1: Nee, kijk, lezen is wel weer cool aan het worden. Hè. Dus het is wel weer, mensen willen wel weer gezien worden met boeken. Je ziet het aan die influencers, die boekfluencers die heel druk zijn ermee.
0: Mm-hmm.
1: En wij zien in de app ook nu dat door deze tool, dat er echt een jongere doelgroep ook onze app aan het downloaden is. En op deze manier toch wel kijken van, hey, is dat lezen nou iets voor mij en wat vind ik daarvan?
0: Ja. Hey, en stel nou, er zit iemand te luisteren die denkt van, ik ben eigenlijk een beginnende lezer of ik ben het een beetje kwijtgeraakt, maar ik wil wel graag meer lezen. Hoe helpen jullie daar dan bij? Wat moeten we doen?
1: Nou, wat je moet doen is de Hebben-app downloaden in de App Store. Een account aanmaken en dan kun je ten eerste al wat boeken op planken zetten. Dus dan zeg je gewoon, dit zijn de boeken die ik gelezen heb. Die vond ik al heel erg leuk. Nou, je kunt meedoen aan een Hebben Reading Challenge. Dus dan kan je zeggen van, ik wil dit jaar 10 boeken lezen of 5 of 3, dat maakt helemaal niet uit.
0: Oh ja, een soort streak.
1: En dan ga je boeken afvinken. En dat is, ja, afvinken van lijstjes vinden mensen al heel leuk. En dat helpt altijd heel goed. Ja. En wij zien en wij lezen ook terug dat mensen die meedoen aan die challenge, dat die ook gewoon echt veel meer boeken lezen.
0: Oh, wat leuk zeg. Nou, ja. Het klinkt mij eigenlijk wel als iets in de oren waar ik zelf ook eens aan moet beginnen. Want ik hou van lezen, maar ja, door de mobiel, ik zeg maar eerlijk, is dat toch ook wel snel weggezakt. En valt het me op dat het soms lastig is om gewoon überhaupt 10 minuten achter elkaar geconcentreerd te lezen. Ja, dus verschrikkelijk eigenlijk, maar ja, zo gaat dat. Is er één, misschien nog een laatste vraag. Is er nou één van die boeken die via die leeslijst op jouw pad is gekomen waar je denkt, nou dat is een boek, Klaas, zo!
1: Nou, ik lees momenteel weer redelijk veel. En deze tool helpt wel weer, maar ook vooral bij mij weer, om auteurs die ik lang geleden gelezen heb, erachter te komen dat ze nog veel meer geschreven hebben.
0: Oh ja.
1: En dat werkt ook wel weer leuk. Dan denk ik zo, oh, dat heb ik echt heel lang geleden, heb ik een boek gelezen met John Grisham, ik noem maar eentje, of Baldacci.
0: Ja.
1: En dan mis je heel vaak de titels die daarna gekomen zijn. En het is heel fijn dat ze dan genoemd worden weer.
0: Nou, dankjewel voor deze informatie. Sander Verheijen, hoofdredacteur van Hebben. We gaan er gewoon maar eens even induiken, want de bottomline is, lezen is gewoon super cool. En met een stapel boeken onder je arm ben je ook gewoon cool, toch?
1: Ja, zeker weten.
0: Misschien wel net zo cool als

0: je kan rustig zeggen, twee uiterste uitlopers van de charisma-balk. Aan de ene kant echt heel erg cool, Dr. Dre en Snoop Dogg. En aan de andere kant deze gast, één bak energie, Robbie Williams en Let Me Entertain You.
1: The After Dinner.
0: Even terugschakelen hoor. Net die maaltijd misschien wel binnen, de voetjes omhoog. Misschien had je vanavond wel een lekkere broccoli met gekruide kip en aardappels binnengeharkt. Klein beetje kaas eroverheen. Of misschien van die plakjes cheddar, weet je wel. Gewoon voor het idee. Mand kaas, altijd lekker. Maakt het smeuig. Nou, dan kan ik me ook voorstellen dat je wel een plaatje kan gebruiken als een soort muzikale rennie om de onrust in je buik weg te nemen. En Joe Jackson kan dat als geen ander. Ik zou zeggen, ga maar even meedijnen op de pianokunsten in deze track, die al als een dekentje op de bank na een lange dag werken werkt. Joe Jackson is dit en Be My Number Two.

0: Rabobank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 600 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
5: Dames en heren, de daluren beginnen.
6: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flexstal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster Beter Leven, 400 gram voor maar 3,69.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
14: Vergeet je niet in te smeren.
13: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
15: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
17: Dit is NPO Radio 2.
18: 7 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachten. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. De betekenis is extremer dan hoe rechtsextremisten het uitleggen. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
3: Hij zegt, het zijn showprocessen wat ze daar aan het doen zijn. En hij noemde ze kwaadaardige mensen, de mensen die daar aan meewerken. En hij riep ook alle leden die lid zijn van het strafhof, riep hij op om het lidmaatschap op te zeggen.
18: Trump heeft nog geen sancties bekendgemaakt. Hij is onder meer boos omdat het strafhof een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Tweede Kamer vindt dat verkeersboetes te duur worden en vraagt het kabinet om de boetes niet te verhogen. Het kabinet was van plan om de boetes te verhogen met 3%, gelijk aan de inflatie. Gisteren zei de Raad van State ook al dat het kabinet de verhoging moest heroverwegen. Het vissen met weerhaken wordt niet verboden. Een meerderheid van de Tweede Kamer was tegen het plan van de Partij voor de Dieren. Die partij vindt dat weerhaakjes tot ernstig dierenleed leiden. Maar de Sportvisunie zegt dat vissen zonder weerhaak bijna niet te doen is.
14: Als ik zelf op zeebaars wil vissen, bijvoorbeeld vanaf het strand, dan heb ik puur en alleen al een weerhaak nodig om het aas op zijn plaats te houden. Want als ik ingooi zonder weerhaak, dan is mijn aas weg. Dan vang ik geheid niks. En als ik dan zo'n zeebaars wil vangen en ik wil hem ook meenemen, ja, dan wil ik het liefst ook wel dat hij op de kant belandt. En dan heb ik die weerhaak dus nog een keer nodig.
18: Nederland kon het eerste land worden met een verbod op weerhaakjes, maar de Tweede Kamer wil niet dat Nederland een uitzondering in de wereld wordt. Het weer, vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer zon en iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Dankjewel Kirsten Klomp. Ik wil nog eventjes de app noemen van het gesprek zojuist. Want ik zie toch dat mensen in de app even willen weten, wat is dat ook alweer? Die app waarmee je dus boeken kan vinden en gematcht wordt. De app is Hebben. Alleen dan met een A. Hebban. Dus H-E-B-B-A-N. Zo meteen het vervolg van het overloop wat. Met zometeen Celeste in het gouden strotstukje. En het superduo Hall & Oates komt eraan.
20: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
23: Echt lekker.
22: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
24: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
25: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
26: Wil je met me trouwen?
25: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
27: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
28: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
29: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
28: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
30: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
31: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
32: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis.
0: Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
0: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligteropjebord.nl.

0: Waar leer je nou het echte leven? Nou, Daryl Hall en John Oates hebben wel een theorie. Je vindt het niet in het klaslokaal, maar juist daarbuiten. Liefde, seks, onzekerheid, erbij willen horen. Al die elementen vind je eigenlijk buiten het klaslokaal. Ik denk dat ze daar wel een punt hebben met Adult Education.
1: NPO Radio 2.
2: Het oor wil ook wat.
0: Ja, goedenavond allemaal. Wat fijn dat je je oor even te luisteren legt bij NPO Radio 2 deze avond. Ik heb nog wat dingetjes om ze mee te vennen, hoor. Wat dacht je bijvoorbeeld van Celeste? Die ga ik zo echt even in de spotlight zetten, want die vrouw die heeft zo'n prachtige, warme en ja, ook wel een beetje rauwe Britse stem. Ik vind dat die nog niet genoeg op waarde is geschat, dus daar ga ik even een poging voor doen. En ik hoor natuurlijk ook graag van jou via de NPO Luisterapp. Als je iets te melden hebt of iets wilt delen of iets bijzonders hebt gehoord, laat het vooral even weten via de NPO Luisterapp. Maar eerst heb ik deze man voor je. Kurt Cobain in topvorm. Over goede stemmen gesproken, zeg. Deze unplugged versie van The Man Who Sold The World is legendarisch. Het origineel komt natuurlijk van David Bowie. Maar dit is echt Nirvana op zijn best.

0: Beatles Part 2 van Sommieu en daarvoor Nirvana, The Man Who Sold the World. Ik krijg appjes binnen, onder andere van Ashwin, die zegt, is toch wel de mooiste cover van hem, hè? Een man die gewoon muziek wilde maken, meer niet. Ellie zegt weer volgende keer de versie van Bowie draaien. Ja, die is ook ontzettend mooi. En Rudy laat weten dat hij zaterdag de Pace Shifters gezien heeft. Dat is heel goed, want die doen de Nirvana Tour. Dus een soort cover gebeuren, denk ik. Dankjewel, man, voor het doorgeven.
1: De Gouden Strot. Een ode aan de beste stemmen aller tijden. Please.
0: En vanavond wil ik het heel graag over Celeste hebben, want haar stem lijkt toch uit een andere tijd te komen, joh. Denk een beetje, het is laat en donker in een rokerige jazzclub. Denk misschien een beetje Billie Holiday. Denk ook een beetje Adele en Amy Winehouse. Maar als je nog wat beter luistert, dan hoor je ook iets heel eigens. Dat verrukkelijke Britse accent, een beheerste fluwelen vibrato, zo'n trilling, weet je wel, in je stem. Een lekker rafelrandje dat ze niet probeert weg te poetsen. Ze is echt fantastisch. Ik denk

0: Flame heet dit. Oh, wat mooi dit. Ja, Celeste Epiphany Wade. Ze wordt in 1994 geboren in de buurt van Los Angeles. Haar moeder is Brits en werkt in Amerika als visagist. En haar vader is Jamaicaans. Haar ouders scheiden en daarom verhuisde Celeste met haar moeder mee naar Engeland om bij opa en oma te gaan wonen. En daar krijgt ze haar eerste muziekles. Niet op een instrument, maar in de kersenrode Jaguar van opa. Daar hoort ze voor het eerst Aretha Franklin. Ze is helemaal betoverd, maar ze hoort ook Ella Fitzgerald, Sam Cooke, Otis Redding en The Clash. Die zijn veel te horen in Huizen Celeste. Het is echt een inspiratie.
1: It was always those kind of big soul voices that I was hearing and always kind of attracted to and drawn to. And also people that just had like a way of expressing themselves that was not holding back.
0: Ja, nou, ze houdt zichzelf ook niet in, hoor. Ze stort zich vanaf haar 16e volledig op de muziek en werkt in cafés om haar studiosessies te kunnen betalen. Daydreaming schrijft ze zelfs achter de tap. Haar doorbraak komt in 2019 met Strange, die ik zo meteen voor je ga draaien. Ze wint echt dikke prijzen en haar debuutalbum Not Your Muse komt op 1 in Engeland binnen. En Hear My Voice levert haar een Oscar-nominatie op. Ja, voor mij is het gewoon een soort, die stem is een soort vlees geworden melancholie of zo. Wat haar echt bijzonder maakt is die terughoudendheid. Ze laat soms stiltes vallen. Ze trekt soms woorden net iets langer door in de muziek. Laat haar stem soms bijna breken. Bijna, maar net niet helemaal. Het is niet super strak of glad. Maar het is wel de hele tijd helemaal raak.

0: even een kleine indruk van haar muziek.
1: Ja.
0: Nou, ik heb haar al met wat andere zangeressen vergeleken. En dat wordt ook regelmatig gedaan bij haar. Maar kom op, ze is 32 jaar, al jaren bezig. En ik weet het zeker. Celeste is met name gewoon Celeste. Welkom in de Gouden Strot. We gaan een... Nee, dit ga ik niet stuk laten gaan. Dat vind ik jammer. Want ik wilde zeggen, welkom in de Gouden Strot, Celeste. En deze, ja, deze is prachtig. Dit heet Strange.

0: bekende basloopje van de dijk. Nergens goed voor. En daarvoor muziek van Celeste, die dus bij het lijstje van de Gouden Strot hoort. Ik krijg nog een reactie binnen van Frankie Boy. Die zit te luisteren.
1: Nou, ik ken Celeste van een paar nummers die je net hebt laten horen. Maar dit nummer, Strings, dat ken ik dan niet. Maar ik word hier wel ongelooflijk chill van. Dat ik zeg van alle probleempjes in de wereld die vallen even weg. Dit is toch even gewoon heerlijk, zeg.
0: Ja,
1: lekker
0: hoor. Mooi Frankie Boy. Hij laat daarna ook nog even weten. Ik moet er wel even bij zeggen, ik ben van huis uit een hardrocker, hè. Dus vergis je natuurlijk niet. Joris stuurt ook een appje, en dat lezen wij ook wel, hoor. Hij was bij, even kijken, een concert in België. En daar stond ze op het podium, maar daar ging het niet zo goed met haar. Ze leek een beetje onder invloed en zo. En dat schijnt wel vaker te gebeuren. Ja, ik noemde net Amy Winehouse natuurlijk ook voorbij komen. Mag toch hopen dat die melancholie en dat verdriet wat je hoort in die stem niet te veel op die manier gecompenseerd wordt. Want dan zou dat nog wel zo'n heel treurig einde kunnen zijn. Maar goed, dat hoop ik gewoon niet. Daar ga ik gewoon niet te veel over nadenken natuurlijk. Want dan haal ik er ook een beetje naar beneden. Ik geniet gewoon van die stem. Maar ja, die andere kant, die is er natuurlijk ook. NPO Radio 2, daar luister je naar. Dit is het toch wel ook wat. Wat leuk dat je erbij bent. Dit zijn Edward Sharp en The Magnetic Zeros. Ho!

0: liedje, ook na jaren en jaren. Michael Jackson schreeuwt het uit en zingt het uit. Dit was Earth Song.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Ja, en zometeen kan ik ook wel iets draaien van jou. Als je bijvoorbeeld denkt van, nou, ik heb eigenlijk nu wel een bepaald liedje nodig, of daar zou je me ontzettend blij mee maken, dat kan je gewoon doorgeven via de NPO Luisterapp. En wie weet kan ik hem zometeen voor je draaien. Het mag alles zijn, dus kom maar door via de NPO Luisterapp. Ik heb er ook eentje voor je. En die komt van een dame die opgroeide in Engeland. En die eerst eigenlijk helemaal niet op de voorgrond stond. Amanzi. Ze maakte eerst namelijk, gebruikte ze haar stem om geld te verdienen door samples in te zingen. En die samples werden dan weer gebruikt in DJ-mixen. Ik heb dat is opgesnord. Dit is bijvoorbeeld zo'n fragmentje, zo'n sampletje.
2: I'm going out of my mind.
0: Dat is het dan. En dat kan je dan door de beat heen gooien. Of deze. Ja, je hoort gelijk wel, hier valt wel chocola van te maken. Maar gelukkig maakt ze sinds een hele poos alweer eigen muziek. Vorig jaar kwam haar album uit en er is nu nieuwe muziek van deze dame, Amanzi. Deze heet I Gave You Grace en alles zit er weer in. En vooral een hele...

0: Paul Young. Love of the Common People uit 1984. En daarvoor dus nieuwe muziek op NPO Radio 2. Amanzi, I Gave You Grace.
1: De NPO Radio 2... Service.
0: Ah, dank voor alle suggesties. En Michelle die heeft geappt. We probeerden het even te bellen, maar die nam niet op. Ik snap misschien ook wel waarom. Want ze schrijft: Hadi Klaas, weet je waar ik zin in heb? In Florence and the Machine. Ik kan die hele tekst van voor tot achter meezingen. Maar ik zal het je niet aandoen.

0: ik veel, 6 concerten van ze gezien.
1: Oh, echt?
0: Coldplay vind ik fijn. Feels like I'm falling in love. Ja, dat is echt.
1: Oh, maar 6 concerten ook echt?
0: Ja, ik denk nou, misschien wel meer. Ik heb ze ooit in het Goffertpark voor het eerst gezien.
1: Oh, dat was dan nog niet zo heel.
0: Nee, daar waren ze net een beetje. Ja, het waren ze wel doorgebroken, maar dat was nog bij de eerste plaat. Ik ben een keer in Stade de France geweest.
1: Oh, wauw.
0: Ja, echt.
1: Ik was erbij in de Arena.
0: Ook vet.
1: Ja, dat kleurenfestijn. Ik wist niet wat ik meemaakte.
0: Toch? Ja,
1: echt.
0: Ja,
1: dan die ballonnen op het eind die dan door het jaar. Elke keer als ik nou een nummer draai hier, dan word ik ook helemaal teruggezogen naar dat moment in de Arena. Heel gek.
0: Oké, want één ding kunnen zij gewoon supergoed, en dat is ervoor zorgen dat mensen in een stadion zich thuis voelen, ondanks de massaliteit. Dat is toch een kwaliteit, hè? Dat is,
1: ja, dus Celine Dion die staat nu in Frankrijk.
0: Ja.
1: Ik zag dat Daniel daar laatst was.
0: Ja, man, dat is ook wat, hè?
1: Ja, dat is ook wat. Maar hij heeft ook een Franse achtergrond, hè? Dus u begrijpt dan ook natuurlijk al die tussenstukjes die ze dan...
0: Ik heb hem nog niet gesproken, want tegenwoordig zit hij niet meer in het weekend natuurlijk. Dus dan spreek ik hem niet vanzelf.
1: Nee, hij zit natuurlijk in de ochtend.
0: In de ochtend zit hij dingen te doen. En jij zit in de avond dingen te doen.
1: Ja.
0: Zometeen de nieuwe morgeneditie.
1: Ja.
0: Zin in?
1: Ja, wie wel.
0: Nee. Ja. Wat gaan we nou
1: doen? Nee, heel veel zin in. Vandaag detox dinsdag, dus we gaan lekker detoxen zo meteen met
0: Ik denk dat het nodig is.
1: Echt hoor.
0: Hey, tot morgen.
1: Fijne avond.

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
2: Interessant. Wat verdien jij dan?
1: Zo open bedoelen ze vast niet.
3: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
5: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk, zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost, Autotaalglas.
11: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel!
12: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
12: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
14: Dit is NPO Radio 2.
15: 8 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag nog 2 militaire bases bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wil daar meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. De Deense premier Frederiksen noemt het een goede deal, zegt correspondent Rolien Creton.
16: Zij noemt dit een mijlpaal in onze relatie. Ze noemt het ook een meer belangrijke en grotere deal, goed voor de VS. Goed voor Denemarken en goed voor Groenland, omdat ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland wordt gegarandeerd.
15: Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen een ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Hij wordt verdacht van corruptie en hij zou betrokken zijn bij geweldsincidenten. De man zou in 9 maanden tijd 600 keer onnodig gegevens van mensen hebben opgevraagd en die speelde hij door aan 2 anderen. Dat leidde tot bijna 100 explosies, dreigbrieven en beschietingen. Tegen de 2 mannen aan wie de informatie werd doorgespeeld is 10 jaar cel geëist. Asielzoekers die ooit illegaal de EU zijn binnengekomen in Italië, maar nu in Nederland zijn, mogen nog niet worden teruggestuurd naar Italië. Europese landen hadden dat wel afgesproken, maar volgens de Vreemdelingenkamer in Utrecht is de opvang in Italië nog niet op orde en dreigen asielzoekers daar op straat te belanden. Om sabotage aan het spoor in de toekomst te voorkomen, wil ProRail drones inzetten die zelfstandig het spoor controleren. Om dat voor elkaar te krijgen moet de wet worden aangepast, omdat lange dronevluchten nog niet zijn toegestaan. Ook is er dan extra geld nodig van het kabinet. Vorige week werden op tientallen plekken voorwerpen op het spoor gelegd. Wie erachter zit is nog steeds niet duidelijk. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. Morgenavond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
17: Ster.
18: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bnw.nl.

0: dus snel even bollen.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring Plug-in Hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
0: Alleen vandaag bij Bol volumevoordeel op Douwe Egberts Loor en Senseo.
2: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
3: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
2: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
4: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
7: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
8: Met Morad.
9: Have you ever felt something begin? Quietly, almost by accident. And known right away, there'd be no going back. Out there tonight, the sky has just let go of its last color. The air calm and clear. Nothing left to slow this down. It's moving now, faster, further. Nothing left that can hold it back. And right in the middle of it, your radio friend is already running alongside you. There's no stopping this.

0: met Morad.
1: NPO.
0: Ra. Dio. Radio 2.
1: Radio 2. Er is maar één NPO Radio 2.

0: In Excess, Need You Tonight. Hallo, welkom. Ik heb jou eigenlijk nodig vanavond.
1: De Detox Dinsdagplaat.
0: Bij het uitzoeken van hele relaxte muziek. Elke dinsdag is het natuurlijk dat ene zen-momentje wat ik hier voor je heb. Waarbij jij jezelf kan opladen. Detox Dinsdag noemen we dat. Je batterijtje is toch wel een klein beetje leeg na deze maandag en dinsdag. Het weekend voelt nog ontzettend ver weg. En dan is muziek vaak wel een middeltje om je te helpen om er even doorheen te komen. Een kleine inspiratie vanuit mijn kant. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan Norah Jones. Snap je wat ik bedoel met Detox Dinsdag? Als je dit al. Ja, hè? Een andere hele fijne plaat die ik ook wel vind passen bij zo'n Detox Dinsdag. En dan die violen en dan de stem van Etta James. At last. Maar dan weet je ongeveer waar je het moet zoeken. Dus de vraag die ik aan je stel. Met welke plaat kom jij helemaal tot rust? Dat mag van alles zijn, zolang het maar heel erg relaxed is. Je mag me appen via de NPO Luister app. Kom maar door met jouw

En in Amerika is dit liedje hard op weg om een dikke nummer 1 hit te worden. Maar hoe verder Boston stijgt in de charts, hoe meer mensen ontdekken dat het wel verdacht veel lijkt op een andere plaat. Moet je maar eens even luisteren.

geleend van Stick Season, gemaakt door Noah Kahn. Dus wat deed Stella? Ze gaf Noah snel songwriting credits, zodat ze in ieder geval geen rechtszaak aan haar broek zal krijgen voor plagiaat. Maar daar blijft het niet bij. Er zijn inmiddels een stuk of 4 liedjes van Stella ontdekt die ook geleende muziek bevatten. Ja, niet echt een lekker begin van je carrière, toch? We blijven haar voorlopig nog wel draaien, want het blijft een lekkere plaat, hè? Heb ik muziek voor je van John Miles en ook Lionel Richie, hoor je zo meteen hier.

0: Lionel Richie, My Destiny, daarvoor hoorde je... Ja, music, wat een fantastische plaat. Ik riep al meteen in de studio. Deze gaat op mijn stemlijstje voor het einde van het jaar. Hoort daar gewoon echt. Krijg ook nog een leuk appje van Joyce. Hey, we luisteren gezellig met jullie mee. Even vergeten door te geven. Dank je wel. Goed dat je erbij bent. Het is tijd voor de
1: Detox Dinsdagplaat.
0: Ja, Doortje.
2: Hoi, Morat.
0: We willen even lekker ontspannen met ontspannen muziek. Hoe hard kan jij deze muziek gebruiken?
2: Oh, ik zet hem heel vaak op. Ik kan hem goed gebruiken.
0: Ja, ben je gespannen? Kun je wat ontspanning gebruiken?
2: Ja. Kom maar door met de plaat.
0: Ja. Nee, omdat ik begreep dat je druk aan het koken was.
2: Ja, ik sta rond deze tijd meestal te koken.
0: Half negen in de avond.
2: De vorige keer dat ik jou aan de telefoon had, van deze tijd, toen stond ik magloob aan te maken.
0: Wat was je toen aan het doen?
2: Dat is al lang geleden. Magluba was ik aan het maken.
0: Oh! Is dat, dat was Tunesisch, toch? Nee, dat was... Midden-Oosten.
2: Arabisch, ja. En vertaald is dat omgekeerd.
0: Juist. Ja, precies. Oh, ja. Dat kook je op een bepaalde manier. En als je de pan dan omdraait, dan heb je alle ingrediënten zoals ze horen, zeg maar.
2: Ja, precies. In laagjes.
0: In laagjes, dus,
2: De vorige keer was het wel wat lekkerder verhaal. Nu is het gewoon een beetje... Een
0: AGV'tje. Oh, ook lekker hoor, op zijn tijd. Toch?
2: Ja.
0: Ook in de herfst hoort dat gewoon er gewoon bij. Oké, welke ontspannen muziek heb je bedacht?
2: Ik dacht aan Otis Redding met Sitting on the Dock of the Bay.
0: Altijd goed, Doortje. Dank je wel.
2: Ja, nou, dank je voor het draaien.
1: De Detox Dinsdagplaat.

The Proclaimers, I'm Gonna Be 500 Miles. Veel Nederlandse artiesten die dromen van een carrière in het buitenland, vooral Engeland en Amerika, geeft ze zo'n gelijk. Want dat zijn toch wel echt de springplanken tot een wereldwijde doorbraak. En een groep die het lukt om Engeland te veroveren is Caro Emerald. Alle grote festivals en concertzalen hebben ze daar plat gespeeld. Dus toen moest er een nieuw doel komen. Frankrijk. En daarom werd dit liedje naar het Frans vertaald en opgenomen. Het is alleen nooit uitgebracht. Dus de Franstalige versie die ligt al jaren stof te happen in een donker hoekje ergens dans le studio. Maar misschien ook niet erg, want dit oorspronkelijk...

Nieuwe muziek van Fontaines, DC, de single Marianne. Het is bijna tijd voor het spannendste moment van de avond, de ballen van Morad. En dat betekent dat jij je mag gaan bemoeien met de muziek. Zometeen trek ik weer een bal uit de ballenbak hier achter mij. Alle ballen worden dan eerst gehusseld, zodat alle categorieën door elkaar gaan. Er zitten nog 48 ballen in het apparaat. Eén van die ballen komt er zometeen uit en bepaalt binnen welke categorie jij je favoriete plaat mag aanvragen. Hou dus de NPO-luisterapp alvast in de aanslag. Tina Turner nou op je radio. Dit is

0: Ja, het is gewoon lekker. Zoe Levi en Snelle met Ik Zing. En dan is dit het moment voor...
1: De ballen van Morat.
0: Ja, dan geven we de ballen eerst even de ruimte om goed door elkaar gehusteld te worden. En dan schiet er een balletje uit. Kijk, het is een rode bal. Anne, jij kan op het lijstje kijken wat er bij balletje 19 hoort.
2: Zeker. Nou, daar word jij denk ik heel blij van. Ah. Want balletje nummer 19 staat voor de categorie 90s.
0: 90s! Ah, lekker joh. We hebben binnenkort natuurlijk ook de 90s
2: week.
0: Op NPO Radio 2.
2: Eind oktober.
0: Dikke toeval dat dit balletje dan eruit geschoten komt. Even voor alle duidelijkheid, het is echt een bal. Hè? Het is niet als
2: Zeker.
0: We dit van tevoren hebben bedacht of wat dan ook. Het is nee, omdat mensen dan denken dat het een promopraatje is voor de 90s week.
2: Nee, als je mee wil kijken, nprradio2.nl/live, dan kun je het gewoon zien dat daar echt
0: gewoon een echt balletje. Balletje 19 heb ik getrokken. De allerbeste 90s plaat die ooit is gemaakt. Dat kan rock zijn, grunge, dance, eurodance. Ja, jij mag het bepalen, kom maar door via de NPO luister-app. Berichtjes typen mag, maar een berichtje inspreken is ook hartstikke leuk. Dit is Foreigner en Cold as Ice.

0: Foreigner en Cold Size op NPO Radio 2. Zometeen de ballen van Morad betrokken. Balletje 19, categorie die erbij hoort is 90's. Dat betekent dat we op zoek zijn naar een plaat. Dat als ik die zometeen opzet, dat je dan meteen het gevoel hebt van, oh ja, ik zit in dat decennium. Kom maar door, alle opties zijn van harte welkom in de NPO Luister-app.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Wissel eens chicken voor chickpeas. Wissel mee op wisselenswat.nl.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
8: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Titanic.
11: Bonjour, ik ben Céline Dion.
10: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
11: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
10: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
11: I'm the queen of the show!
12: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Dit is NPO Radio 2.
13: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag 2 militaire bases erbij bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. Groenland is van groot strategisch belang voor scheepvaartroutes in het Noordpoolgebied. Eerder had president Trump al gedreigd Groenland te zullen innemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. De Baltische Staten zijn boos dat de Europese sancties tegen 2 invloedrijke Russen worden opgeheven. Ze vinden dat de druk op Rusland juist moet toenemen. Europa moest uiterlijk vandaag een beslissing nemen over het verlengen van de sancties. Frankrijk en Luxemburg wilden alleen akkoord gaan als de 2 Russen van de lijst werden gehaald. De rechtsextremisten proberen grotere groepen aan te spreken door online, via de politiek en de media, op een mildere manier te praten over hun denkbeelden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en NCTV, die spreken van façadepolitiek. Deze terrorisme-expert legt uit wat daarmee bedoeld wordt.
14: Het is een soort mooie etalage die wordt opgetuigd met wel je zorgen en oplossingen die wellicht nog wel acceptabel lijken, maar een beetje aan de grens zitten. Maar achter die etalage zit een denkwereld die veel extremer gedachtegoed heeft en eigenlijk mensen via die etalage naar binnen probeert te lokken.
13: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is vorige maand overleden aan een overdosis drugs, blijkt uit onderzoek. Ze had onder meer fentanyl in haar lichaam. Dat middel is zo sterk dat iemand al snel een overdosis neemt. De 36-jarige actrice werd gevonden in een appartement en pogingen om haar te reanimeren hielpen niet. Panettiere speelde onder meer in de superheldenserie Heroes en in Nashville. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal. Ster.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
15: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
16: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
17: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
18: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
19: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
20: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
21: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
22: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
23: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
24: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga

0: Nooit gedacht? Toch gedaan. Met Sunweb.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: De ballen van Morat.
3: Balletje 19, categorie 90's. Kleine inspiratierondje om te begrijpen wat er allemaal binnenkomt. Misschien helpt dat je ook een beetje op weg.

0: Lovely. Maria die zegt, ja, Cowboys and Angels van George Michael is echt de allerbeste 90s plaat ever, vind ik tenminste. Ja, dan begrijp je ongeveer waar je het moet zoeken. Dus even nog even snel je favoriete 90s plaat via de NPO Luister-app.
1: Met Morad.

0: heel even dacht ik dat dit ook een 90s plaatje was, Anoushka.
1: Maar ja,
0: dus,
1: ik ook.
0: Ja, is het niet. Even snel opgezocht, maar het blijkt dus uit 2001 te komen. Net niet.
1: Oké.
0: Er komen zoveel leuke, goede, mooie tips binnen uit dat decennium. Ik zie hier nog staan een Lunis, I Got Five On It. Champagne Supernova, Oasis natuurlijk.
1: Leuk.
0: Radiohead met Creep. Ai, allemaal raak. Nee, ik zou echt volgens mij wel mijn hele uitzending kunnen vullen met fantastische 90's tips die binnenkomen. Was ook wel een gek decennium, hè?
1: Ja, zeker. Een beetje verwarrend ook qua muziek.
0: Nee, ik hoefde me nooit te vervelen. Je zet de radio aan en ja, nou ja, de ene minuut zaten we met z'n allen op de gitaar, terwijl we een minuut later op Aqua en Barbie Girl de gek zaten te doen. Ja.
1: Ja, ja.
0: Wat voor muziek heeft jou het meeste gegrepen in de 90's?
1: Ja, ik zit dan toch wel aan de rock en de alternatieve kant.
0: Ja, en dan zelfs als we het over rock en alternatief hebben, dan kon je richting de grunge gaan of dan kon je...
1: Zeker.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar tenminste, als het maar rock was?
1: Voor een groot gedeelte wel, ja.
0: Oké. Okay. Ja. Je gaat voor een plaat die ontzettend hoog staat in de top 2000.
1: Klopt.
0: Zo hoog als een nummer 6.
1: Ja.
0: Staat ook elk jaar waarschijnlijk op je stemlijst. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, dacht ik al. Welke plaat mag ik instarten als de allerbeste plaat uit de 90's?
1: Black van Pearl Jam.
0: Oh man. Ja hoor, en daar zijn we het gewoon allemaal mee eens. Komt-ie aan. Dankjewel voor deze, Anoushka.
1: Jij ook bedankt.
0: Fijne avond.
1: Zelfde.

0: Hallo, goedenavond. Als je muzikant bent, dan is je eerste eigen instrument eigenlijk wel iets heel bijzonders. Of misschien heb je er wel heel lang voor moeten sparen, of heb je uren in de winkel gestaan omdat je gewoon niet kon kiezen. En iemand die ook een speciale band heeft met zijn eerste gitaar is John Bon Jovi, maar toch verkocht hij die gitaar in 1978. Gelukkig dook hij een tijdje geleden weer op.
1: I just bought it back. I sold it to a guy in the neighborhood some 45, 50 years ago now. And I found out that this same kid had it. He lived there his whole life. He became a policeman in the town. His name's Stevie Gulick. I saw it in the same cardboard case that I sold it to him in the same five strings instead of six, if I'm not, you know, messing that up. And I believe that those sweat marks, I don't think he ever touched it.
0: Ja, John Bon Jovi heeft dus zijn eerste gitaar dus in originele staat teruggekocht. Voor flink meer geld dan dat hij eigenlijk waard is. Maar dat maakt John natuurlijk helemaal niks uit. Want op precies die gitaar legde hij de basis voor dit soort liedjes. Ook dit ene liedje wat ik nu voor je ga draaien hier op 2. Bed of Roses.

0: roses. Bed of Roses, Bon Jovi. Pak je handschoenen er maar bij. Je bokshandschoenen om precies te zijn, want het is tijd voor het muzikale duel.
1: Morat's Most Wanted.
0: Komen ze weer hoor, de twee liedjes die iets gemeen hebben met elkaar. Ze zijn verbonden door een thema. Maar jij mag bepalen welke van de twee je het leukste vindt. Met welke van de twee gaan we de show afsluiten zometeen. Vandaag is het weer eens tijd om een verjaardagsfeestje te vieren van twee artiesten. Nick Cave en Miss Montreal, die zijn allebei jarig vandaag. Kies je voor optie A, dan krijg je muziek van Nick Cave en zijn Bad Seeds. Want hij mag vandaag namelijk 69 kaarsjes uitblazen.

De mooie plaat Into My Arms. Maar misschien niet heel vrolijk voor een verjaardag. Al moet ik bekennen dat optie B dat eigenlijk ook niet is. Je krijgt in ieder geval muziek van Miss Montreal, die vandaag 42 jaar oud is geworden. Is wel een hele mooie plaat, hè? Maar ja, van welke artiest wil jij het verjaardagsfeestje vieren vandaag? Dat mag je me laten weten door te stemmen via de poll. Daarvoor ga je naar de NPO Luister-app. Klik daar op bericht bij Radio 2. Dan zie je de poll vanzelf verschijnen. Dan heb je een leuk mooi verhaal, hè, bij een van de platen. Wil je het gewoon even motiveren? Dat mag ook. Je mag je verhaaltje ook altijd even typen. Maar het is verder gewoon heel erg simpel. Je klikt op of Nick Cave of Miss Montreal. Dan bevestigen. En klaar is Kees.

Angel of Harlem, you too. Zometeen hoor je dus welke track Morad's Most Wanted is voor het einde van de show. De tijd tikt ondertussen gewoon even lekker door. En dan kijk ik even naar de tussenstand. We hebben namelijk Nick Cave en de Bad Seeds Into My Arms tegenover Miss Montreal met Door de Wind. Allebei de artiesten zijn jarig vandaag. Eén van de twee platen staat met een paar procentjes voor. Namelijk 55% tegenover 45%. Dus één van de twee platen heeft 55%. Je kan nog het verschil maken door te gaan stemmen. Dat doe je via de NPO Luister-app. Klik daar op Radio 2 en dan bericht. En dan verschijnt de poll vanzelf in je scherm. Stemmen!

0: mensen die allebei jarig zijn. Nick Cave en de Bad Seeds natuurlijk Into My Arms. En tegenover Miss Montreal en Door de Wind. Van harte gefeliciteerd. Maar wie mogen we echt feliciteren? Want wie krijgt de titel Moras Most Wanted vandaag?
1: Ja, het was echt heel erg spannend vandaag. Het was echt een beetje stuivertje wisselen tussen de twee platen. En we kregen ook heel veel leuke appjes binnen. Jerry zegt bijvoorbeeld, zonder enige twijfel Miss Montreal. Geweldig nummer met een fantastische uithaal van Sanne, waarmee ze keihard de Bad Seeds van Nick wegblaast. En Maurice en Herman hebben allebei Nick

0: jarig zijn. Nick Cave en de Bad Seeds natuurlijk Into My Arms. En tegenover Miss Montreal en Door de Wind. Van harte gefeliciteerd. Maar wie mogen we echt feliciteren? Want wie krijgt de titel Moras Most Wanted vandaag?
1: Ja, het was echt heel erg spannend vandaag. Het was echt een beetje stuivertje wisselen tussen de twee platen. En we kregen ook heel veel leuke appjes binnen. Jerry zegt bijvoorbeeld, zonder enige twijfel Miss Montreal. Geweldige nummer met een fantastische uithaal van Sanne. Waarmee ze keihard de Bad Seeds van Nick wegblaast. En Maurice en Herman hebben allebei Nick Cave live gezien. Dus die

0: vandaag?
1: Ja, het was echt heel erg spannend vandaag. Het was echt een beetje stuivertje wisselen tussen de twee platen. En we kregen ook heel veel leuke appjes binnen. Jerry zegt bijvoorbeeld, zonder enige twijfel Miss Montreal. Geweldig nummer met een fantastische uithaal van Sanne, waarmee ze keihard de bad seats van Nick wegblaast. En Maurice en Herman hebben allebei Nick Cave live gezien. Dus die zeggen, een makkelijke keuze. Zo mooi, live weergaloos. En Herman zegt nog, afgelopen juni gezien, Into My Arms was helemaal onnavolgbaar. En met 55% van de stemmen. Is dat dan geworden?
0: Nick Cave in de bad seats toch, hè?
1: Ja.
0: Into My Arms is Morals Most Wanted. Maar blijft deze overeind staan als Tim daar zijn blik op werft? Dat hoor je zo meteen in Tim's finale oordeel.

0: maatje. Je yes. stem doet het toe, dat weet je. We zoeken het op in de melancholiek.
1: Oh, leuk, leuk, leuk.
0: Ja, ja. Dus of Nick Cave of...
1: Oh, jeetje, Leonard ja. Cohen.
0: Oh, dit is vervelend. Deze is vervelend, zeg. Maar welke overleeft het?
1: Leonard.
0: Yes.
1: Oh, de Cure. Ja, Cure staat bij mij altijd op één. Dus, ja, ja.
0: Het is zo, ja, oké. Okay,
1: ja, het is een absolute favoriet.
0: Het David Bowie-effect bij jou.
1: Ja, ja. Alles van Cure is goed. Ja.
0: Maar dan zet ik tegenover de Cure.
1: Ja, nou heb je me. Hier kan ik bijna niet kiezen, joh.
0: Dit is kippenvel.
1: Ja, ik weet het. Doors.
0: Oh, en deze wil ik trouwens nog misschien op een stemlijstje zetten. Ook voor het einde van
1: nou,
0: het jaar.
1: Ja, maar Doors voor okay. jou.
0: Toch, ja, de Doors. Doors. Ja. Lekker, man. Zometeen het avondslot met Tim. Yo.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Ster. Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.

Nick Cave en The Bad Seeds Into My Arms. Nog 3 fragmenten te gaan. 1 beslissing. En een muziekkenner die straks met zijn oordeel een complete fanbase tegen zich in het harnas kan jagen. Wie overleeft deze muzikale afvalrace? De man.

0: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
1: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
2: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms agressief richting treinpersoneel worden. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken is blij met het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland. Er is onder meer afgesproken dat de VS nog 2 militaire bases mag bouwen op Groenland. Berendsen is blij dat er niet alleen rekening wordt gehouden met Amerika.
2: Het is gewoon belangrijk dat er een akkoord ligt waar de soevereiniteit van het Koninkrijk Denemarken in bevestigd is. Waar ook de Groenlanders gaan over hun eigen toekomst. En waar ook de veiligheidszorgen van de Verenigde Staten in geadresseerd worden.
1: Eerder had president Trump gedreigd Groenland in te nemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. Het Canadese bedrijf WSP Global stopt met de pogingen om het Nederlandse Arcadis over te nemen. In een verklaring zegt het bedrijf dat de onderhandelingen stuk liepen op de voorwaarden voor een overdracht van aandelen. Bij Arcadis zijn 34.000 mensen in dienst. Het bedrijf levert wereldwijd dienst op het gebied van infrastructuur, bouw, water en milieu. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en dan wordt het zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS-journaal.
3: Confetti-kanonnen, feest, mutsen, een muzikaal buffet van wereldklasse. Ja, kosten nog moeite zijn gespaard om er weer een memorabele avond van te maken hier in Tim's Avondslot. Kom snel binnen, je bent van harte welkom. De poortwachters van vanavond, die zijn te vinden in de grote graagkeukens van het Avondslot. Waar ze in een enorme pan Jamaicaans eten staan te roeren. Ja man, wie het is hoor je zo.
4: Ster. Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

0: boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.

0: Depeche Mode, Strange Love. Oké, het is herfst. Het was vandaag heel grijs. Heb je een lichte herfstdepressie? Ik heb de oplossing voor je.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geklutseld bolwerk dat steeds weer op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur, jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghettilepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Ja, nee, maar ik kan me dat zo voorstellen. Griffier, goedenavond. Welkom.
2: Goedenavond, Tim.
0: En dat je op een gegeven moment, als het zo'n beetje grijs wordt buiten, dat je dan je wat zwaarder voelt in je hoofd. Dat gebeurt bij heel veel mensen. Dat je een beetje terugkijkt op je leven en je denkt misschien bij jezelf, wat doe ik eigenlijk?
2: Ja. Waar ben ik eigenlijk mee bezig?
0: Waar ben ik eigenlijk
2: doe
0: mee bezig?
2: Doe ik het wel goed?
0: Ja, maar dat is een veel voorkomende gedachte natuurlijk. En dat heb ik ook regelmatig. Maar jij, Griffier, hebt nu eigenlijk voor deze hele periode echt de perfecte oplossing. Ja. En het is niet in de vorm van een pilletje. Dat is ook eens heel prettig. Je hoeft er niks voor te slikken of niks voor te drinken.
2: Nee, je hoeft alleen even naar een website te gaan die ik toevallig tegenkwam.
0: Het is niet Hives, hè, want er is vandaag de hele dag over gegaan. Hives is weer terug. Maar dat is niet wat je bedoelt.
2: Dat is niet wat ik bedoel.
0: Nee, wat heb jij gevonden?
2: Anyhumanever.com.
0: Ja.
2: En daar druk je op een magische gele knop.
0: Ja.
2: En dan krijg je een mens uit de hele geschiedenis van de mensheid toegewezen.
0: Oké, gewoon random. Gewoon
2: random. Okay. Dus dat kan uit ieder jaar zijn, uit iedere windhoek, windstreek.
0: Oh.
2: Dan kun je je verdiepen in het leven van diegene. En dat heb ik nu een paar keer gedaan.
0: Ja.
2: En het valt met mij dan nog best wel mee.
0: Oké, laten we dat even live doen. Pak even die site erbij en ga het even doen. En omschrijf even wat je ziet terwijl je dat aan het doen bent.
2: We gaan eerst een gamble doen voor het jaar.
0: Oké, dus anyhumanever.com. Dat is een site. Oké, en dan?
2: We komen uit in het jaar 850 na Christus.
0: Oh, dat is.
2: Dan gaan we de locatie bepalen. Dat wordt noordoosten van Brazilië.
0: Oké, maar je ziet een kaart inderdaad. Die gaat het gewoon, hij gaat random iets uitzoeken.
2: Ja, hij zoekt random op de kaart dan een plek waar wij nu zijn. Dan in het jaar 851 na Christus.
0: Spannend.
2: En daarna trekt hij een persoon die daar dan leefde op dat moment.
0: Ja.
2: En het is een meisje.
0: Ja.
2: En even kijken. Ah. Nou.
0: Hoe oud is ze geworden?
2: 37.
0: Oh, dat is vrij oud.
2: Aan een longinfectie overleden. Echt? Ze moest trouwen op haar 14e.
0: Oh.
2: Een jaar later verloor ze haar vader. Oh, en ze heeft 7 kinderen gekregen. Oh. Voordat ze dus doodging door 37ste aan een longinfectie.
0: Ja.
2: En zo kan je dit dus eindeloos doen. En dan denk je, oh goh, mijn leven is eigenlijk best oké.
0: Ja, precies. Nou, hartstikke goede tip dus. Anyhumanever.com. Veel plezier ermee.

0: dit liedje moet je gewoon hard meezingen. Dat is het allerfijnste. Dan klopt hij helemaal. Als je hem gewoon out of the... Je moet hem gewoon eens in de supermarkt bijvoorbeeld waar je bent. Gewoon, dit nemen we gewoon eens gewoon uit jezelf zingen.
1: Jij staat gewoon bij de bloemkool af en toe even.
0: Ja, en dan ga ik One of Us zingen van Joan Osborne. En de reacties die je dan krijgt, dat is echt onvoorstelbaar. Er zijn zoveel die tips waardoor je de dag een beetje mee door kunt komen. Anyhumanever.com is een andere. Nogmaals, Griffier, leg even uit wat je daar allemaal op kunt vinden op anyhuman.com.
1: Ja, je drukt daar op een grote gele knop en dan krijg je een random wereldburger die ooit heeft geleefd toegewezen uit de geschiedenis. Dus net hadden we iemand uit het jaar 1851 na Christus uit Brazilië. Ze werd niet oud, ze trouwde op de 14e. Eigenlijk kom je tot de conclusie dat we het nu best wel goed hebben.
0: Ja, zeker wel. Zet alles een beetje in perspectief. Marjolein is ongelooflijk blij. Die zegt, ik ben al jarenlang zeer fan van de willekeurige knop op Wikipedia.
1: Ja, dat is ook leuk. Ja,
0: dus dit is geweldig, dankjewel. Robbie die zegt, ja, denk je, wat een ongein dat anyhuman ever. En dan ben je inmiddels alweer 5 verder. Dankjewel voor deze tip. En Jeroen zegt, ja, leuk dat every human ever. De eerste die je krijgt sterft op 4-jarige leeftijd door een ongeluk. En de tweede sterft meteen bij de geboorte. Ja, we hebben niet gezegd dat het een hele gezellige zaak is.
2: NPO Radio 2 Topzong.

De artiest die ik nu ga draaien komt echt uit een zeer getalenteerd gezin. Zijn vader arrangeerde muziek voor honderden artiesten, van Neil Diamond tot Michael Jackson. En zijn moeder werkte met Andy Warhol. Nou, als daar geen talentvolle kinderen uit voortkomen, dan weet ik het ook niet. Ik heb het over Beck, de man die disco en hillbilly als enige goed wist te combineren. Luister maar eens naar New Pollution. Dit is Beck op 2.

0: Weet je nog, toen ze meededen aan het Songfestival. Heel lang geleden, de Common Lilits. Ilse Lange en Waylon. En Waylon trouwens is de gast aanstaande zaterdag tijdens Muziekcafé op NPO Radio 2. Je kunt er live bij zijn, gewoon in de Vorstin in Hilversum vanaf 4 uur. Het is tijd voor ons sociaal experiment, Tim's karaktertrek, waarin ik gesprek ga met iemand op de radio. En daar koppel ik dan een plaat aan vast. Wie hebben we aan de lijn, Bessie Griffier?
1: We hebben Lucille aan de lijn vanavond.
0: Lucille! Dat is ook een nummer van Little Richard.
1: Oh, maar dat, dan heb je hem al.
0: Nou, dat vind ik iets makkelijk. Moet ik ergens rekening mee houden bij Lucille?
1: Lucille zit vol tegenstellingen.
0: Oké, ik zou niet meer dat gekke stemmetje doen gaan.
2: Tim's karaktertrack. Luister naar de echo van je ziel.
0: Hey Lucille, goedenavond.
3: Hey, goedenavond.
0: Wist je dat er een liedje was gemaakt over jou?
3: Ja, dat is ook de reden waarom ik Lucille heet.
0: Oh, serieus, is dat echt zo? Wat grappig, wat leuk.
3: Ja.
0: En wist je ook dat er een gitaar naar jou is vernoemd?
3: Weet ik ook.
0: Ja, de gitarist B.B. King, hè? Die heeft zijn gitaar Lucille genoemd. Nou, dat weet je allemaal al. Bedankt Lucille voor meedoen. Ja. Tot volgende keer. Nee, we gaan nu het gesprek echt beginnen. We gaan nu echt beginnen. Ik kreeg van de griffier net te horen dat jij vol tegenstellingen zit. Dus ik ben benieuwd hoe snel ik achter die tegenstellingen kom. Dus laten we beginnen met de eerste vraag. Hoe ben jij in een grote groep mensen?
3: In een grote groep mensen ben ik toch altijd wel wat terughoudend en verlegen.
0: Ja. En zit er dan ook weer meteen een tegenstelling aan vast? Ik bedoel, heb je ook een hele andere kant dan die verlegenheid bijvoorbeeld?
3: O ja, zeker. Vooral echt een beetje bij de mensen waar ik me heel erg vertrouwd bij voel. Dan ben ik wel echt heel direct en heel open.
0: Oké, dus die herkennen jou niet als je eigenlijk in een hele grote groep mensen staat. Dus dan hebben we een hele andere Lucille, zien we dan opeens.
3: Ja.
0: Wat grappig zeg.
3: Dat klopt.
0: Ja. En vind je het prettig om in een grote groep mensen te verkeren of liever niet?
3: Het verschilt wat de omstandigheden zijn.
0: Ja. Dat is een heel veilig antwoord, hè? Brand even los. Wanneer vind je het vervelend?
3: Nou ja, bijvoorbeeld echt wel in een nieuwe omgeving vind ik het altijd wel echt heel erg spannend.
0: Oké.
3: Maar als ik ergens gewoon helemaal op mijn plek zit, zoals bijvoorbeeld wel eens bij een concert, ja, dan denk ik van, oh, maar dit is leuk, want je ziet toch wel allemaal mensen die een beetje hetzelfde, ja, ook wel dezelfde muziek luisteren en zo.
0: Ja, je wil eigenlijk gelijkgestemde om je heen. Dan voel jij je op je plek prettigst.
3: Soms wel.
0: Soms wel. Ja. Ook niet altijd. Weer een tegenstelling. Wat mooi. Nee. Oké, even een hele andere vraag. Hoe ben jij als jij een duidelijk doel voor ogen hebt? Want ik kan me voorstellen als je vol tegenstellingen zit, dat dat af en toe best lastig kan zijn.
3: Oh, zeker. Maar als ik ergens een doel voor heb, dan ga ik er echt altijd de volle 100% voor. En dan bijt ik me er ook wel echt in vast.
0: Oké, dus dan ben je heel vastberaden. En heb je dan een soort van hyperfocus te pakken? Dan kan niemand jou ervan af laten wijken?
3: Ja, zeker.
0: Wat goed. Je wijkt niet voor de wind. Vind ik dan een mooie poëtische omschrijving daarvoor. Ik denk dat ik hem al heb, joh. Dat is vrij snel, Lucille. Vond je het spannend?
3: Ja, eigenlijk wel. Ik ben benieuwd.
0: Ja, wat mag het absoluut niet zijn?
3: Daar kom ik nou eventjes niet op.
0: Oké. Nou, dan hoop ik dat je hier blij mee bent. Dit, beste Lucille, is jouw karaktertrek.

0: wel echt een hit om is, hoor, denk ik. The Smiths en Ask. Nou, we krijgen in elk geval in de NPO Luisterrap allemaal hele leuke reacties van mensen die zeggen, oh, wat fijn om die weer eens te horen. Maar de vraag is natuurlijk, wat vindt Lucille hiervan? En snap ze waarom we dit nummer hebben uitgekozen? Lucille, ik wil eerst even je eerste reactie. Daarna ga ik het uitleggen.
1: Nou, ik ken hem eigenlijk niet echt helemaal.
0: Nee.
1: Maar ik vind het wel, ik heb wel even goed naar de tekst geluisterd. Maar het komt wel heel erg overeen met hoe ik gewoon qua karakter ben.
0: Oh, wat grappig. Ik vind het zo leuk dat je er ook om moet lachen. Want daarvoor is het ook echt bedoeld natuurlijk. Welke tekst vond jij dan het meest uitspringen?
1: Nou ja, gewoon ook het stukje ask me. Dat zeg maar, tenminste dat hoorde ik erin.
0: Ja.
1: En ja, dat is toch wel echt soms een beetje een dingetje van, ja, weet je, bijvoorbeeld in zo'n groep,
0: Ik ga je uitleggen waarom we het hebben gekozen. Want dan komen we hierop uit. Let op. Je bent soms wat verlegen inderdaad. Daar hebben we het over gehad. Hè, vooral in grotere groepen. Maar als je eenmaal helemaal op je gemak bent, dan is er van die verlegenheid dus niets meer over. En Esk gaat ook over je niet laten tegenhouden door verlegenheid en dat overwinnen. Hè, shyness is nice, zingen ze. And shyness can stop you from doing all the things in life you like to do. De boodschap om je uit te spreken en gewoon te vragen past dan weer mooi bij jouw directe kant. Die je bij vrienden wel laat zien. En je bent vastberaden als je een doel hebt. Hè, ondanks onzekerheid of terughoudendheid, toch durven gaan voor wat je wil. En dat is eigenlijk waar het nummer over gaat.
1: Leuk.
0: Ja, toch?
1: Ja, echt.
0: Ja, ik zou zeggen, luister nog eens een keer op je gemak terug. En dan vallen er nog veel meer puzzelstukjes op hun plaats, hè, waarschijnlijk. Maar dit liedje neem je voor de rest van je leven mee. En je wint ook nog eens een keer Tim's avondslot sleutelhanger.
1: Oh, wat leuk, joh. Ja.
0: Zo dan. Lucille, dankjewel voor meedoen, hè.
1: Geen probleem.
0: All right.
2: Tim's Character Track.
0: Oh, leek het je leuk om een keer mee te doen? Gewoon even een gesprekje op de radio. Koppel ik daar een plaat aan. Win je ook nog een sleutelhanger van NPO Radio 2... die nergens verkeerd.

The Police, Walking on the Moon. Ik hoor het dus eind september, begin oktober. Oude wijvenzomer. Dat klinkt heel gek, maar dat is Nederlands voor de Indian Summer. Ja, het gaat eraan komen. Het wordt zelfs 28 graden in het zuiden, joh. Oh, daar hoort deze plaat gewoon bij van Nicola Conte samen met Gregory Porter.

Police, Walking on the Moon. Ik hoor het dus, eind september, begin oktober, Oude Wijvenzomer. Dat klinkt heel gek, maar dat is Nederlands.

0: de zon er zo fijn doorheen schijnt, weet je wel. Wanneer je nog in principe in je hangmat gewoon lekker buiten kan liggen. Dan hoort deze muziek er toch gewoon bij. Gregory Porter, Nicola Conte. Do you feel like I feel? NPO Radio 2 in Tim's avondslot. Zometeen nog veel meer soul trouwens op de radio. Want dan gaan we naar ons spook. We hebben hier een spook resideren in het avondslot. Zijn naam is Marv. Was vroeger een vermaard soulzanger. Thans niet meer onder ons. Maar hij bewaakt de soul wel met heel zijn ziel en zaligheid. En hij heeft weer een hele goede soulplaat voor ons uitgekozen. Welke dat is, dat hoor je straks. En in het kader van de nazorg nog even naar de griffier aangaande het spelletje De Karaktertrek. We hadden Lucille aan de telefoon. Zij was volgens mij ontzettend blij met haar karaktertrek. Dat is fijn. Hebben wij nog misschien uit de familiegroepsapp bericht gekregen? Want dat gebeurt wel vaker in dit geval. Oh, daar ben je, sorry. Oh, ja, hallo, griffier. Ah, daar ben je, ja, fijn.
1: Ja, daar ben ik, hoor. Nee, we krijgen een appje van haar tweelingzus. Oh. Die zegt, ik ben de tweelingzus van Lucille. En ik zou ook wel mee willen doen, dus ik heb gezegd, morgen.
0: Morgen, we gaan de hele familie af, gezellig.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb.

0: nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
7: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sazas.nl/effect.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Dit is NPO Radio 2.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen als de VS de militaire aanwezigheid vermindert. President Trump haalde vandaag juist uit naar Iran bij zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms ook agressief zijn naar treinpersoneel. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Het aantal veilige landers in Ter Apel is toegenomen en dat merkt Arriva in de treinen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. En ook werd ze met stenen bekogeld. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 13. Morgen wordt het meer zonnig en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
10: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Joujou.
14: Sta je in de file en spot je ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: In een drukke omgeving goed kunnen horen... is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter Leven.
17: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
18: Titanic.
19: Bonjour, ik ben Céline Dion.
18: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
20: Ah, Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
18: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
19: I'm the queen of the show!
17: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
21: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
22: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
23: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
24: Anders schrijf je mis.
22: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.

Oké, hoe blijf je als oude knar relevant? En dat bedoel ik met alle respect natuurlijk. Hè? Maar door met jonge artiesten op te trekken bijvoorbeeld. Elton John die weet dat als geen ander. Steeds is hij op zoek naar the flavor of the week. En 5 jaar geleden heeft hij dat goed in de smiezen gehad met Dua Lipa. You're the cold heart. Het is tijd voor wat soulmuziek. Dat draaien we iedere dinsdag. Daarvoor hebben we hier iemand in het kasteel rondlopen in het avondslot die het allemaal goed in de gaten houdt voor ons. Zijn naam is Marv.

0: Ik heb wat moois voor je.
1: Dankjewel. Hij geeft me altijd even een plaatje zo op dinsdagavond. Marv, vroeger dus een vermaard soulzanger. Maar sinds zijn dood betrekt hij dus een klein kamertje in het avondslot. En vandaag wil hij iets laten horen van... Even kijken op het hoesje. Ach, ach. Dat is een van mijn favorieten, zeg. Wat leuk. Eddie Floyd. En die zou je kunnen kennen van deze track bijvoorbeeld.
2: Knock on wood.
1: Knock on wood. Hij schreef het eigenlijk voor Otis Redding, maar besloot uiteindelijk het zelf op te nemen. En dat heeft hij slim gedaan, want dat werd een grote hit voor hem. Maar het nummer dat ik wil draaien van Eddie Floyd, dat schreef hij op het vliegveld van Londen. Toen hij op weg was naar de begrafenis van Otis Redding. Hij stond vast met een vliegtuig, wilde niet opstijgen en hij was bang dat hij niet zou gaan halen, de begrafenis. So get on up, Big Bird, 'cause I gotta make it. Gaat erover. Eddie Floyd op 2, dit is Big Bird.

0: Killers. En Human in Tim's avondslot zoeken we ook altijd rond dit tijdstip naar liedjes die je al een tijdje niet meer hebt gehoord. Die zweven hier ergens rond. Die proberen we dan even te vangen. Die schieten we weer de ether in, opdat wij nooit vergeten. En er zijn van die liedjes. Die klinken heel romantisch. Die staan zelfs op Knuffelrock 34. Maar als je er even heel goed naar luistert, dan weet je, dit is niet goed. Het bekendste voorbeeld, denk ik wel, is Every Breath You Take van The Police. Het klinkt als een liefdeslied, maar het nummer gaat over iemand die zijn ex voortdurend in de gaten houdt. Dat is zijn ex ook. Every breath you take, every move you make. Ja, je krijgt er echte rillingen van. Maar dat geldt ook voor een liedje van Elvis Costello, wat ik graag even wil laten horen. Het klinkt heel vrolijk en het is ook ergens prachtig. Every day I write the book. Het gaat over een romanschrijver die zijn vriendin vertelt dat alles wat er in hun relatie gebeurt materiaal is voor zijn boek. Dat is ergens heel lief, dat hij daar de tijd voor neemt om een relatie vast te leggen. Maar ergens is het ook een beetje griezelig, omdat hij ook alle misstappen heeft gedocumenteerd en nu bereid is haar eigen woorden tegen haar te gebruiken tijdens ruzies. Oeps.
1: Gebrouwen in de grote ketels uit de gaarkeuken van Tim's avondslot. Ja. Dit is
0: het lekkere, bijtende Every Day I Write the Book van de man met die grote bril. Elvis Costello.

0: 4 van het avondslot. We hebben een klein probleem. Jeroen die stuurt ons een berichtje. En die zegt, kun je stoppen met goede muziek draaien?
1: Ja, ik ben bang dat het niet gaat lukken.
0: Nee, sorry Jeroen. Sorry. Kun je stoppen met goede muziek draaien? Ik moet naar bed. Goed, Jeroen.
1: Ja, nee, er komt toch weer eentje aan.
0: Wacht even. Oh ja.
2: Zachtjes doen hoor. Hij is net wakker. Het verzoekiemonster.
0: Hij zou een slechte paal kunnen aanvragen voor het verzoekiemonster. Dan kun je de bed natuurlijk, hè? Maar dat is niet echt helemaal de bedoeling. Want van de allergrootste hits aller tijden tot de meest obscure platen, het verzoekiemonster is niet zo kieskeurig. Hij vreet vrijwel alles met huid en haar op. Dus een verzoekje voor middernacht, dat is zijn enige wens. Wat wil je horen? Welk liedje wil je hem voeren? Laat het nu weten met de NPO Luisterapp en dan gaat het helemaal goed komen. Nee, Jeroen. Slechte muziek. Het gaat gewoon niet, want dit is die nieuwe van The War on Drugs. Heb je die al gehoord? Nee? Nou, dan blijf dan even wakker. Sowieso deze 5 minuten, want deze voert je mee naar morgen. Who's that? Dit is de nieuwe.

0: En dan stoppen dus nog 20 minuten dinsdag 22 september. En straks, dan heeft de klok 12 uur geslagen. En dan vallen we in de armen van woensdag. En die is nog helemaal vrij en open en kan van alles gebeuren. Het is toch een geweldig idee dat je een blanco blad hebt dat toch helemaal beschreven kan worden. Siem, goeie avond.
1: Goeie avond.
0: Ik moet er niet aan denken wat jij hebt gedaan, eerlijk gezegd. Dat is echt een tijd die ligt ver achter mij.
1: Ja, helaas mag ik nog wel even.
0: Ja, nou ja, het ligt eraan. Vind je het leuk wat je doet?
1: Nee, ik vind het superleuk. Ook gezellig met medestudenten is altijd, altijd gezellig.
0: Want het gaat om studeren inderdaad. Wat studeer je precies, Siem?
1: Ik studeer Embedded Systems, heet het. Vrij technisch allemaal in Eindhoven.
0: Ah, oké. Maar wat houdt het? Kun je een klein beetje uitleggen wat het is?
1: Ja, het gaat een beetje om elektronisch systeem. Bijvoorbeeld zoals de cruise control in je auto of de besturing van een vliegtuig. Daar knutsel ik graag aan.
0: Dat laatste is bijzonder interessant, inderdaad. Het besturen van een vliegtuig. En doe je dat wel goed, alsjeblieft? Want iedere keer als ik over mijn vliegangst heen ben, dan lees ik een bericht in de krant dat er ergens een vliegtuig is neergestort of dat er problemen zijn. Of dan spreek ik iemand die ik niet helemaal vertrouw die in de vliegtuigenbusiness zit. En in dit geval, Siem, jij klinkt heel positief en optimistisch. Dus ik heb goede hoop.
1: Absoluut, ik heb er wel vertrouwen in, hoor. Okay. Ik zou je niet te veel druk maken.
0: Oké, heel goed. Zeg, Siem, wat zou je graag willen horen?
1: Ik heb wel zin in Lighten Up van de Parcels.
0: Wat grappig zeg, want dat vraagt bijna nooit iemand aan, Parcels. Dus hoe kom je hier in één keer bij?
1: Ja, ik vind het altijd wel een ontspannen band. En ja, gewoon lekker om een beetje de avond mee af te wikkelen eigenlijk.
0: Ja, hey, af te wikkelen. Wat een mooi woord. Ja, dat is mooi gezegd. En je zit in Eindhoven nu op dit moment ook. Dus wat zie je om je heen? Ja, ik ben gek op Eindhoven. Dat zeg ik je er maar even bij.
1: Ja, ik moet zeggen, ik was inmiddels al onderweg naar huis. Dus ik ben nu even langs de weg gestopt. Dus ik zit eigenlijk met name in het donker langs de Provinciale Weg.
0: Heeft ook weer iets, hè? En we gaan het verzoekje molsen voeren. De Parcels. Ja hoor, Vreetie met Huidenaar. Wist het wel. Ik ga hem draaien voor je. Lighten Up. Een goede reis nog. En ik wens je een hele fijne avond, man.
1: Dankjewel, hetzelfde. Doei, doei.

0: Indian Summer. Gaan we krijgen. En daar hoort deze eigenlijk ook wel bij, hè?
1: Dankjewel, Siem, voor de aanvragen van Parcels. Lang niet meer gehoord. Lighten up. Morgen ga ik New Wave muziek draaien. New Wave Wednesday. Ik heb een hele leuke al bedacht. Dat hoor je allemaal morgen. Alvast een beetje in de stemming komen met de Human League. Dit is de Lebanon op 2.

0: En daarmee nemen we afscheid van deze dinsdag 22 september. En daar is de showtrap weer en de griffier in een verenpak. En kunnen we nog even één keer de dag doornemen wat er allemaal is gebeurd. Hives kwam terug. Joepie, de dansende banaan.
1: Hoe lang
0: gaat het duren, denk je, dat Hives die
1: Ja,
0: die
1: ik denk dat dit 2 maandjes leuk... Ja, sorry. Het algoritme bestaat niet voor niets.
0: Ja, dat denk
1: daar
0: ik.
1: Willen zij van af, dat begrijp ik.
0: Ja.
1: Maar we hebben er... Oké, ik wil niet negatief doen, maar ik ben bang dat we er een te romantisch beeld van hebben.
0: Ja, vrees ik
1: en dat
0: ook.
1: We te veel gewend zijn geraakt aan het algoritme.
0: Maar we hebben wel een andere website gevonden om je herfstdagen mee door te komen. Nog één keer, hoe heet die site ook alweer?
1: God, hoe heet...

0: En daarmee nemen we afscheid van deze dinsdag 22 september. En daar is de showtrap weer en de gevier in een verenpak. En kunnen we nog even één keer de dag doornemen wat er allemaal is gebeurd. Hives kwam terug. Joepie, de dansende banaan.
1: Hoe lang
0: gaat het duren, denk je, dat Hives die
1: hype dat dit 2 maandjes leuk... Ja, sorry. Het algoritme bestaat niet voor niets.
0: Ja, dat denk
1: daar
0: ik.
1: Willen zij van af, dat begrijp ik.
0: Ja.
1: Maar we hebben er... Oké, ik wil niet negatief doen, maar ik ben bang dat we er een te romantisch beeld van hebben.
0: Ja, vrees ik
1: en dat
0: ook.
1: We te veel gewend zijn geraakt aan het algoritme.
0: Maar we hebben wel een andere website gevonden om je herfstdagen mee door te komen. Nog één keer, hoe heet die site ook alweer?
1: Every Human Ever? Nee.
0: Ja, everyhumanever.com.

0: Hoe lang gaat het duren, denk je, dat de Hives die
1: Ja,
0: die
1: ik denk dat dit 2 maandjes leuk... Ja, sorry, het algoritme bestaat niet voor niets.
0: Ja, dat denk
1: Daar
0: ik.
1: Willen zij vanaf, dat begrijp ik.
0: Ja.
1: Maar we hebben er... Oké, ik wil niet negatief doen, maar ik ben bang dat we er een te romantisch beeld van hebben.
0: Ja, vrees ik
1: en dat
0: ook.
1: We te veel gewend zijn geraakt aan het algoritme.
0: Maar we hebben wel een andere website gevonden om je herfstdagen mee door te komen. Nog één keer, hoe heet die site ook alweer?
1: Everyhumanever? Nee.
0: Ja, everyhumanever.com. En dan kun je de hele wereldbevolking uitpluizen van wie die ooit heeft geleefd.
1: Anyhumanever.
0: Ja, precies.
1: .com.
0: En dan kun je dus zien wie er allemaal geleefd heeft. Ja. En wat ze allemaal hebben meegemaakt. En dan voel je je opeens een stuk beter. Toch?
1: Ja, zeker. Nee, plaatst alles in perspectief.
0: Slaap lekker. En tot morgen, lieverds.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Nu bij Iris Opticiens, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Rij veilig. Met de banden van Hankook. En onderhoud van Profile. Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
5: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid.

0: Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
1: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
2: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
7: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
8: Dit is NPO Radio 2.
9: Middernacht, het begin van woensdag 23 september. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden nu in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nu nog niet gereageerd op het nieuws. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het bluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Persische Golf naar de Rode Zee. En op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is, is de olieprijs ook weer iets gezakt. Om overlast tegen te gaan voert vervoersbedrijf Arriva weer perroncontroles in. Dat gebeurt op de stations van Emmen en Zwolle. Op die perrons weigeren zwartrijders zich te legitimeren. Het gaat dan vooral om veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is er kans op mist. Komende dag dan geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. In het Gelderse dorp Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. En dat bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt, meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt en er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is een kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid en een groot deel van die producten voldoet niet aan de Europese eisen. De hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland donderdag zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland. Koemans opvolger Xavi Hernandez maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is er kans op mist. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 2 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden nu in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De olieprijs is weer ietsjes gezakt. Dat komt doordat een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië is hersteld. Die pijp raakte 2 weken geleden beschadigd door een droneaanval. Door de pijpleiding kan Saoedi-Arabië olie transporteren zonder schepen door de straat van Hormuz te sturen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet te betrapt te worden door de Taliban. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer bewolkt met kans op mist. Het koelt lokaal af tot een graad of 9. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.